0: kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Cheers.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Staking in het openbaar vervoer vandaag en meer dan 50 bekeuringen uitgedeeld bij vetbarcontrole Almere Poort. Meer nieuws komende 3 uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog geen vertragingen, maar het kan dus wel druk worden vanwege die OV-staking. Je hoort het net ook al in het NOS Journaal. De ANWB waarschuwt daarvoor. Er is wel een melding natuurlijk voor de A28, Amersfoort-Zwolle en Zwolle-Amersfoort. Tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is de weg dicht. Komt natuurlijk door die Hardenbergenbrug die afgesloten is. Omrijden kan via de A1 en de A50 en ook andersom via de A50 en de A1. Dan nog een flitser. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere word je gecontroleerd bij 45,5.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Een hele goede morgen. Dit is Flevoland is wakker van woensdag 9 september. Goedemorgen, Leo.
1: Dag Roy.
4: Hoe is het ermee?
1: Ja, ik heb een kloek besluit genomen.
4: Nou?
1: Er zit weer vulling in het dekbed.
4: In het dekbed? Oh,
1: of in die hoes. Ja? In die hoes, zou ik
4: zeggen. Het was vandaag 13, 14
1: ja,
4: graden.
1: Ja, dus dan moet dat zoetjes aan. Ik dacht, laten we maar vullen. Anders kun je nog kiezen. Ik leg er even wat op en dan weer wat.
4: Ja, een sprei of iets.
1: Ja, maar ik dacht, nou, er is in de maand de weerberichten. Boah, doe maar.
4: En hoe slaapt het?
1: Warm.
4: Ja, nog een beetje te warm misschien.
1: Eigenlijk wel. Ja, ja, je moet een keer, hè.
4: Maar je hebt geen koude voetjes nu, dat scheelt weer.
1: Daarom, dus ik kan warm aan het nieuws beginnen.
4: Nou, precies. Nou, wat zit er vandaag in het nieuws?
1: Ja,
4: nou,
1: vertel.
4: Krijgt het nooit afgemaakte kasteel aan de A6 bij Almere nu dan eindelijk een nieuwe bestemming? En wat gaat het dan worden? Nou, dat hoor je zo meteen.
1: En het gebruik van AI en robots gaat de landbouwsector flink veranderen. Over de week staat de agrobeurs in Biddinghuizen in het teken van nieuwe snufjes. Hoor zo van beurs. Er zijn altijd snufjes. Wat er allemaal te doen is, hoor je zo.

0: samen met Jack Johnson op zoek naar de Good People om 6:07.
1: Almeerders hebben er lang op moeten wachten, meer dan 26 jaar zelfs, maar nu lijkt Kasteel Almere dan toch eindelijk een toekomst te krijgen.
0: Niet zoals de ogenblikkelijk bekende ruïne. Dit doe ik even overnieuw, sorry, deze zin loopt niet echt. Niet als de o zo bekende ruïne langs de A6, want die wordt gesloopt, maar als een gloednieuwe burcht, tussen aanhalingstekens, met honderden koop- en huurwoningen.
2: Een van de initiatiefnemers van het plan is Arjan Deutekom van woningcorporatie Goede Steden. Deutekom is ontzettend blij dat het kasteel eindelijk een doel krijgt.
3: Ik heb er ingestaan in het gebouw, bovenin. En toen dacht ik, toen ik daar stond, je kan er eigenlijk niet komen, want het is eigenlijk gewoon gevaarlijk. Maar ik had een helm op en ik stond daar en ik keek uit over de stad. Er schoten mij twee dingen door mijn hoofd. Eén, wij moeten ons eigenlijk gewoon als systeem Almere, zou maar zeggen, ervoor schamen dat we dit zo lang laten staan. Ja, want de icoon of geen icoon, maar dit is niet wat de stad nodig heeft. En twee, dit is een magische plek. En toen stond ik hoog in de toren. Dus als ik er zou mogen wonen, ik mag er niet wonen, ik ga er niet wonen, want het is voor huurders van Goede Steden. En mensen die op de wachtlijst staan, die staan al heel lang te wachten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de hoge plekken in het kasteel, met uitzicht over de stad, over het weerwater, op de skyline van Almere, dat dat echt een droomplek is. Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
2: De grootste dwarsligger, al jaren zelfs, is het Almeerse stadsbestuur. En die gaf maandag groen licht voor een toekomst van het kasteel.
3: Als Goede Steden een plan realiseren op de locatie waar het kasteel nu staat. Daar maken wij een nieuwe wijk, een heel nieuw gebied met 650 woningen. Een deel rond het kasteel en een deel in het kasteel. En in de voet van het kasteel komt dan ook nog een voorziening waar mensen uiteindelijk ook kunnen trouwen.
2: Die toekomst is alleen zonder de huidige ruïne, want die wordt gesloopt. Toch beloven de beoogde nieuwe eigenaren dat er echt een kasteel voor terugkomt.
3: Ja, we hebben in onze aanbieding aan de gemeente gezegd, hang ons nou niet op precies de mate van het huidige kasteel, maar de uitstraling van het kasteel is waarmee wij op pad gaan. En we vonden het ook wel een beetje schatplichtig naar de stad om er echt een heel mooi kasteel van te maken. Maar het is niet helemaal precies zoals het er nu bij staat.
2: Dus het wordt geen Chimep?
3: Ik denk het niet, maar het wordt ook niet een of ander slap aftreksel.
2: Al moet er nog niet te hoog van de toren geblazen worden. Het plan kan namelijk nog stranden in de gemeenteraad. En dan heb je de hoge kosten nog.
3: En ik weet waar Goede Steden voor zijn handtekening heeft gezet. Ja, dat is voor ruim 200 woningen. En ik weet wat ik ervoor moet betalen en wat ik ervoor terugkrijg. Dus het klopt helemaal in de business case. Dus ik denk niet dat wij hier hele ingewikkelde gesprekken over hebben. En wat ik zelf echt hartstikke mooi vind, is dat die toren van het kasteel, dus laten we zeggen op de trouwlocatie en misschien wel het horeca op de begane grond, maar op de meest markante plek van het kasteel, een van de mooiere plekken van Almere als je het mij vraagt, daar komen straks de huurders van Goede Steden te wonen. Dus die komen wat mij betreft echt op een van de allermooiste plekken te wonen.
2: Hey, en dan? Want dan willen jullie een kasteel terugbouwen, er komen woningen omheen, 650 woningen. Ja. Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
3: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen. Dus de ervaring leert dat je denkt dat je heel snel kunt gaan heien, maar dat de realiteit met zich meebrengt dat je echt nog wel wat ingewikkelde dingen tegenkomt en dat we die echt serieus moeten oppakken. We hebben met de gemeente afgesproken een heel proces van hier tot, laten we zeggen, startbouw. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed komt, maar dat heeft echt tijd nodig.
1: Directeur Arjan Deutekom van Goede Steden was dat over het kasteel.

0: The Kingdom of Fear, gezongen door Cameron Whitcomb. Bijna voor, van een paar jaartjes daarvoor. Jaren 80. F.R. David.
1: De akkerbouw die gaat de komende jaren flink veranderen. Onder andere door bijvoorbeeld robotisering en AI. Dat zegt de organisatie van Agrotechniek Holland.
0: Over een week gaat de enorme beurs weer van start op het terrein van Walibi in Biddinghuizen. Volgens beursmanager Willem Bierma wordt het de grootste editie ooit.
2: We hebben ongeveer 15 hectare aan grasland in gebruik voor de beursvelden. Daaromheen nog tientallen hectare om te laden en te lossen. Maar we zitten wel vol. We zijn uitverkocht, we hebben geen tenten meer. We hebben ook geen plekken meer. Dus er is een soort wachtlijst. Maar die kunnen we helaas niet bedienen.
3: Oké. Maar is het nou zo dat je rekening moet houden met best wel wat wandelen als je de beurs bezoekt, omdat het zo uitgestrekt is?
2: Dat hebben we een keer uitgerekend. We hebben ongeveer 4 kilometer aan gangpad. En heel veel leggen we zelf aan. Maar 4 kilometer, ja, daar ben je natuurlijk op een dag ben je er zo doorheen.
3: Ja, boer, dit is niks voor een boer dit.
2: Nee, joh. Als hij aan het aardappel selecteren is, dan met een rug op zijn zak loopt hij ook door de aardappelrug heen. En dat is ook zo een aantal kilometers. Dus nee, dat gaat wel goed. En dan kunnen ze ongeveer iets meer dan 600 verschillende merken landbouw en groentechniek zien.
3: Ja, nou zei ik het al. De komende jaren gaat de akkerbouw flink veranderen. Dat ga je ook terugzien op de beurs, hè? Hoe gaat die akkerbouw zich dan ontwikkelen?
2: Voorheen waren de nieuwigheden op onze beurzen nog sterkere trekker, nog bredere koppenheg, nog grotere kiepwagen, noem maar op. Het is allemaal een beetje doorontwikkeling op het conventionele mechanisatie. En nu zie je dat er robotisering of precision sprayers of AI of autonomie echt helemaal out of the box, anders een manier van benaderen, dat daar machines van getoond worden.
1: En dat kan je dus volgende week allemaal zien.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, daar gaat het onder andere over de landelijke OV-staking.
0: Oh, die staken hier ook.
1: Ja, hier ook. Maar, dus eigenlijk, maar ook buiten de provinciegrenzen. Dus,
0: ja, we nemen het zo meteen even mee.

0: King Love and Pride op Flevoland. Het is bijna 7 minuten voor 6:30. We gaan eens even kijken naar de berichten van buiten Flevoland.
1: Het wordt voor veel mensen vandaag een stuk moeilijker om op school of op werk te komen. Het openbaar vervoer ligt plat.
2: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
3: School zegt dat we wel verplicht moeten komen. Ja, het is wel irritant.
4: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor staken.
1: Ja, deze 24-uur staking die begon vannacht. Werknemers staken namelijk tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden daarom niet. Ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. En de treinen tussen Amsterdam en Schiphol, die rijden wel.
0: Woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden in het centrum protestborden met daarop heftige foto's van abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet. Tot woede van ondernemers en plaatselijke politici, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
5: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
6: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen, die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
0: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. Daarom kon ze niet ingrijpen. Toch zei de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten. Want dit willen we niet, zegt ze.
1: Dan nog even een overzicht van de kranten. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland toe. En het lukte maar 20% van die verpleegkundigen om in Nederland de vereiste papieren te halen. Blijkt uit de cijfers van het CBG, dat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, meldt Trouw.
0: En dan in de Telegraaf het verhaal over de politie. Die heeft de jacht op illegaal vuurwerk geopend. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden de activiteiten van de vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten zijn al gedaan. Anders staan we straks met oud en nieuw op achterstand. Waarschuwt Co Minderhout. Hij is nationaal coördinator vuurwerk bij de politie.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Culture Miracle van de Culture Club. En daarvoor, wat wil je van mij? Van nou, de vraag Meteora Hannah May of Hannah May weer aan Meteor. Maar in ieder geval, ze waren samen te horen.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Vandaag staken medewerkers van de NS, ProRail, Streek en Stadsvervoer en DB Cargo. Ze leggen 24 uur het werk neer. Het heeft grote gevolgen voor reizigers in Flevoland. Treinen rijden vrijwel niet. Maar ook bussen, trams en metro's rijden beperkt of helemaal niet. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf te checken. Met de staking voeren FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer actie tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals de WW en de VIA. Volgens de FNV raakt dit miljoenen werkenden. De bond erkent de overlast, maar zegt dat de kabinetsplannen zwaarder wegen. Bij een verkeerscontrole in Almere Poort zijn maandag 53 bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde op fatbikes, snelheid, verkeersgedrag en de technische staat van de fietsen. 10 bestuurders kregen een boete voor een opgevoerde fatbike. 1 fatbike werd in beslag genomen. 5 mensen reden te snel op het fietspad en ook werden 15 bekeuringen uitgedeeld voor het bellen achter het stuur. De politie blijft de komende tijd extra controleren in Almere. De Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan stormvloedkering bij Ramspool eerder afgerond dan gepland. Het werk aan de balstuw was in 7 dagen klaar en waren 3 weken vooruitgetrokken. Het ging om de grootste onderhoudsbeurt in het bestaan van de kering. Aan de Geer en Band komt vanaf vandaag tijdelijk cameratoezicht. Aanleiding zijn meerdere incidenten. Vorige maand zijn er explosieven gevonden en er is brand gesticht. Onduidelijk is of het steeds om dezelfde woning gaat. De camera's hangen er 4 weken. Het is voor het eerst in Noordoostpolder dat cameratoezicht wordt ingesteld. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In vrijwel het hele land ligt het openbaar vervoer vandaag stil. Vakbonden houden grote stakingen tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen treinen, maar ook bussen rijden niet. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee landen, nadat Canada gisteren nieuwe importheffingen invoerde. En de toezichthouders op de AIVD en de MIVD maken zich zorgen over de nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze maken zich zorgen omdat ook het toezicht afneemt.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een wisselvallige dag. In de ochtenduren is het wel nog overwegend droog. Maar aan het einde van de ochtend en in de middag trekken vanuit het westen stevige buien over de provincie. Met daarbij ook kans op een klap onweer en misschien ook nog wel stevige windstoten. De temperatuur loopt op naar een graad of 18 en de komende dagen wordt het langzaam weer ietsje warmer met 19 of 20 graden. Vooral donderdag en zaterdag beloven droge dagen te worden. Maar op vrijdag en op zondag trekken dan wel weer geregeld buien over.
4: Dankjewel Donnie. Dan de ANWB verkeersinformatie. Melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle. En ook de andere kant op, daar is de weg dicht vanwege de brug, de Hardenbergenbrug, die daar dus waar je niet overheen kan rijden. Omrijden kan via de A1 en de A50 en de andere kant op A50 A1. Daardoor wat vertraging op de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. Doe je er een kwartier langer over.
0: Nu al?
4: Ja, nu al.
0: Het is net 6:30.
4: Ja, dus het wordt een drukke ochtend, denk ik, daar in de omgeving.
0: Nou.
4: Op de N305 ook een vertraging rond de Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Doe je er ook een kwartier langer over. Dan nog een flitser gemeld. Staat op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad. Bij hectometerpaal 69,0. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het OV staakt vandaag. Je hebt het al wel gehoord. En we spreken zo het FNV daarover.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Je moet het snel vertellen. Billy Joel, Tell Her About It. Het is 6:08.
1: Wil je vandaag met de trein of de bus? Nou, dan is er grote kans dat die niet rijdt. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen vandaag de hele dag het werk neer.
0: Gaat om een staking van 24 uur. Praten we over met Stijn Duursma, bestuurder FNV Streekvervoer Flevoland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Die staking, waarom is die nodig?
2: Nou, die is nodig omdat het kabinet moet een aantal rekeningen betalen. En ze hebben gezegd, we gaan eerst eens even geld ophalen bij werkenden, bij mensen die ziek zijn, bij mensen die arbeidsongeschikt zijn. Dat is niet alleen onnodig. We zijn een rijk land, kan prima betaald worden. Maar het is natuurlijk gewoon echt heel asociaal. En ik ben er trots op dat mensen van de vakbond vandaag in het openbaar vervoer, maar ook de hele week elders in het land, daar tegen in verzet komen.
0: Oh, wat komt er nog meer dan, behalve bus en trein?
2: Er is ook gestaakt in de havens. Ik weet dat er bij de Heinekenbrouwerij gestaakt gaat worden. In de ziekenhuizen is er al gestaakt. Er wordt nog gestaakt bij de gemeentes, bij de sociale werkplaatsen. En volgens mij nog een aantal plekken. Het metaal weet ik dat er ook een grote actie in het noorden is morgen volgens mij. Dus er is echt een stakingsgolf. En vandaag het openbaar vervoer, 24 uur.
1: Ja. Nou ja, nou is het inderdaad, het kabinet heeft geld nodig. Nou, ze zien dat dus dan bij de werkenden, zoals u zegt. Wat zou volgens u dan de ideale oplossing moeten zijn? Waar moeten ze dan het geld vandaan halen?
2: Nou, ik zit gelukkig niet in de politiek. Maar Nederland is volgens mij een enorm rijk land, maar ook een enorm ongelijk land. Er is heel veel winst, er is heel veel vermogen. Ik bedoel, grote multinationals die sinds corona echt de ene woekenwinst naar de andere bijschrijven. En ja, daar wordt amper wat van gevraagd. Ik vind in een sociaal land, als je een rekening betaalt, dan kijk je eerst naar de mensen die dat het meest kunnen missen. En dan ga je zo het rijtje af. En als er dan nog steeds geld tekort is, nou, dan kun je een keer gaan nadenken over bezuinigingen. En ja, het is nu gewoon andersom. Weet je, mensen die het gewoon niet kunnen missen, mensen die arbeidsongeschikt zijn of ziek thuis zitten, die worden nu gewoon het hardste geraakt. En in een sociaal en rijk land als Nederland is dat volgens mij gewoon echt niet nodig. Dus ik zou zeggen, kijk waar het gemist wordt en begin daar. Maar goed, dat is 25 jaar VVD-beleid wat dat onmogelijk maakt. Dus ik ben echt trots dat daar tegen in verzet wordt gegaan.
0: Maar meneer Duursma, er werd nog gepraat over de Prinsjesdag en die plannen. Hè, dat was eigenlijk een soort openbare formatie waar we naar zaten te kijken in Den Haag. Ja. En daar zijn die plannen toch weer ingetrokken?
2: Nou, een deel van de plannen is ingetrokken. Alleen als je in de boeken kijkt, en dat heb ik zelf niet gedaan, dat hebben wat economen van FNV gedaan. Ja. Dan zie je dat eigenlijk 70% van de geplande bezuinigingen nog steeds in de boeken staan. Dus de WW en de WIA staan gewoon nog volledig de bezuinigingen in de boeken. Alleen wat ze gedaan hebben, ze hebben het een jaartje opgeschoven. En de bezuinigingen op de AW zijn wel al van tafel, maar dat was eerder al aangekondigd. Ja, en de bezuinigingen om de maximaal dagloon zijn een beetje ingetrokken. Maar onderaan de streep, 70% van de bezuinigingen staat nog steeds in de boeken. Dus,
0: maar volgend jaar dus?
2: Maar een jaar later, ja.
0: Dus we volgend jaar kunnen staken en vandaag kunnen overslaan.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, we zijn natuurlijk nu al begonnen. En er wordt nu ook met Prinsjesdag ook stevig over onderhandeld. En wat ik al zei, er zijn nu ook andere sectoren waar ook flink gestaakt wordt.
0: Ja, die heeft u net genoemd. Dus dit is een beetje timingstaking dan.
2: Ja, voor Prinsjesdag. Ja, ja, absoluut. We willen de druk opvoeren. Ja,
1: u bent nu zelf ook op een stakingslocatie in Almere. Hoe is de sfeer daar op dit moment?
2: Ja, goed. We staan hier voor de poort. Het begint net licht te worden. Dat is ook fijn. We hebben een grote tent. Er staan een grote groep mensen buiten. Het is altijd gewoon gezellig. Weet je, het is niet leuk om te staken. Want ja, je levert geld in en je staat toch tegenover je werkgever. Maar als je eenmaal met z'n allen voor de poort staat en er zit een goede energie voor en mensen voelen ook echt wel de reden om te staken, ja, dan is dat toch altijd wel heel erg leuk. Dus ik ben blij om hier te zijn in Almere.
0: Maar het klinkt zo stil om u heen.
2: Nou, ik denk, ik ga even in de auto zitten. Want last. Dus ja, ik ben een beetje professioneel.
1: Maar hoeveel mensen zijn daar op dit moment ongeveer?
2: Ik tel nu een mannetje of 15 à 20, denk ik. Dus en het loopt de hele ochtend een beetje door. Want de eerste ploegen beginnen om, nou, wat zal het zijn? Half
0: zijn
2: vijf.
0: Geworden,
2: ja, daarom, of normaal gesproken. Hè. En de late diensten die beginnen normaal om 10 uur. Dus we staan hier tussen 6 en 2 of zo. Om iedereen even een kans te geven om langs te komen. Dus het loopt ook de hele ochtend mooi door.
0: Ja, voor de landelijke staking in het openbaar voor dus ook in Almere. Stijn Duursma van FNV, hartelijk dank.

0: Nou, misschien iets voor later dit jaar, Holiday in Spain. Het is nu nog een beetje warm. Counting Crows en Bluff. Wat hebben we gisteravond gewist? Roy, op radio en tv.
1: Op tv, in Nieuwsuur, sprak staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs over het internationale PISA-onderzoek. Daaruit bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren nog verder is gedaald. En dat komt volgens Thielen ook door smartphones, maar er zijn oplossingen voor, zegt ze.
2: Het helpt al dat heel veel scholen thuis of in de kluis hebben ingevoerd. Dat betekent dat die smartphone niet in de klas is, niet in de aula, niet op het schoolplein. Dat die gewoon de hele dag buiten beeld is. Mm-hmm. En dan helpt het ook, dat hebben we ook gezien op scholen waar dat goed werkt. Om een kwartier lezen te beginnen de les, zodat kinderen ook echt daadwerkelijk die focus op het boek hebben in dat geval.
1: Ja, Thielen legt in Nieuwsuur verder uit wat het kabinet anders gaat doen om het tijd te keren.
2: Taal is de basis. Daar zetten we nu alle aandacht op. Mm-hmm. Taal komt ook voor in alle vakken. Dat hebben we nu vastgelegd en ook afgesproken met scholen en leraren hoe je dat het beste kan doen. Daarnaast hebben we gerichte bekostiging gaan we doen. Dat betekent dat je niet zomaar geld krijgt en dan moet je zelf kijken wat je ermee doet. Maar dat het geld ook daadwerkelijk gaat naar wat je nodig hebt.
0: In Pauw en de Wit ging het over het voornemen van het kabinet om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Regels voor omroepen die met belastinggeld programma's willen maken worden niet nageleefd, zei minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Peter Vlemmings, directeur van Ongehoord Nederland, vindt de politiek te betrokken bij dit besluit.
3: Het wonderlijke wat hier eigenlijk gebeurt is dat er politici blijkbaar zijn die blij zijn als er een omroep officieel verdwijnt. Nee. Dat is veel wonderlijker.
4: Nee, dat is niet waar.
3: Ja, nou ja, dat vind ik.
5: Ik
3: wil graag. Ja, oké, ik kan me roepen, het is onzin, maar er is toch een soort... Je vindt het toch goed dat mevrouw Letschert van jouw partij dat potentieel doet? Dat sta je toch achter?
0: Volgens Uwava Alhast van D66 heeft Ongehoord Nederland kansen om zich te verbeteren niet aangepakt.
5: Dan is op een gegeven moment de maat vol. En dan maakt de minister gebruik van haar discretionaire bevoegdheid. En dat is wat ze vandaag gedaan heeft op basis van al die rapporten die ook onafhankelijk zijn, die daar hebben gelegen.
1: Dan een ode aan de Nederlandse verenigingscultuur. Dat was te horen in Langs de Lijn en Omstreek op de radio. Nienke de Jong en Esther Groeneberg maakten er een theatervoorstelling over. En volgens Groeneberg is niet alles leuk aan een muziekvereniging of sportclub, maar heeft het zeker wel een meerwaarde.
6: Je hebt natuurlijk de groepsapps waarin het allemaal overlegd moet worden. En dan op het ene wordt enthousiaster gereageerd dan op het andere natuurlijk om te helpen. Maar nee, ik zie vooral wel echt de meerwaarde ervan in. En ik denk dat we allemaal ook best wel behoefte hebben aan bij een groep horen. En toch ergens bij een club of bij een vereniging horen.
1: Nienke de Jong die beschrijft een van die meerwaarden.
7: Binnen zo'n club of een vereniging leer je ook mensen kennen die buiten jouw normale bubbel vallen. Dus dat vind ik het grote voordeel van zo'n vereniging. Dat je nog moet samenwerken met mensen waarvan je denkt, ook had je jezelf nooit uitgekozen. Ja. Of dat je bij een muziekvereniging jarenlang naast iemand zit waarvan je denkt, ik had jou nooit uitgekozen als vriend, maar nou delen we lief en leed, want we zitten naast elkaar. En misschien stem jij op een heel andere partij dan ik. En we moeten het niet daar en daarover hebben, want dan krijgen we ruzie. Maar samen muziek maken, dat kunnen we wel.
1: Zit jij bij een bepaalde vereniging?
0: Nou, ik heb het over een muziekvereniging en daar zat ik bij. Ja. Daar ben ik mee gestopt.
1: Vanwege een meningsverschil, of dat niet?
0: Nee. Oh, okay. Nee. Maar vanavond ga ik er weer heen.
1: Oh, nou, ja, wat dus toevallig. En waarom dan weer er naartoe?
0: Dat is nog geheim.
1: Oké, nou dat hoor ik binnenkort wel.
0: Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben ongeveer 4 kilometer aan gangpad.
3: Dit is niks voor een boer, dit.
2: Nee, joh. Als hij aan het aardappel selecteren is, dan met een rug op zijn zak loopt hij ook door de aardappelrug heen. En dat is ook zo'n aantal kilometers. Dus nee, dat gaat wel goed.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
1: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit...

0: Flevoland.
1: Staking in het openbaar vervoer vandaag en meer dan 50 bekeuringen uitgedeeld bij vetbarcontrole in Almerepoort. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
4: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
3: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
5: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
3: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Dorald. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle. En ook de andere kant op tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is de weg dicht vanwege de Hardenbergenbrug die gerepareerd moet worden. Daardoor moet je omrijden. Dat kan via de A1 en de A50. Daardoor staan er wat vertragingen op de N301 Almere-Barneveld bijvoorbeeld tussen de N704 en Nijkerk. Doe je er 20 minuten langer over. Ook op die N301, maar dan de andere kant op, 10 minuten vertraging. En op de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde is de vertraging 5 minuten. En er staat er nog 1 flitser. Die staat op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,0. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, een eigen waterfabriek om het watertekort voor bedrijven op Urk op te lossen. Dat is het idee van de bedrijven zelf. En zometeen hoor je Rijnbrands van de bedrijvenkring daarover.
1: Oh Roy, zullen we gaan verhuizen?
6: Zullen we dat doen?
1: Over 2 jaar. Oh, jij een appartementje in het kasteel, ik een appartementje in het kasteel.
6: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja, dat gaat.
6: Dan kunnen we naar elkaar
1: gebeuren.
6: Zwaaien.
1: Ja, vanuit
6: over de
1: boren.
6: Ja.
1: En ook dat hoor je straks in het nieuws.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
10: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek
0: Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sommieu op Flevoland aan Multicolor.
1: Het bedrijfsleven op Urk zit al een tijd met een groot waterprobleem. Er komen steeds meer bedrijven bij, maar er is niet genoeg water beschikbaar. En dat is vooral een probleem voor de Port of Urk, het nieuwe bedrijventerrein dat grotendeels nog ontwikkeld moet worden.
0: Het Rijk heeft de bal nu bij de bedrijven zelf neergelegd en die zijn aan de slag gegaan met een oplossing. Misschien een eigen waterfabriek. Praat erover met Rijn Brands, programmamanager bij de bedrijfskring Urk en van de vishandelaar Urk. Goedemorgen, welkom in het programma.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, laten we even bij het begin beginnen. Waarom lukt het waterbedrijf Vitens niet om gewoon voor extra water te zorgen voor jullie?
2: Nou, wij halen ons water, of wij Urk, maar ook de hele regio, vanuit Sint-Jansklooster. Dat is een grondwaterbron. Nou, die bestaat al heel lang. Nou, die begint nu het eind van zijn capaciteit te bereiken. Dus op een gegeven moment is zo'n bron ook een beetje uitgeput aan het raken. Dat is niet meteen morgen, maar wel op redelijke termijn. Dus ja, dan moet je een alternatief gaan verzinnen.
1: Ja, en het is een probleem, hè, waar al jaren over wordt gepraat. En nu heeft het Rijk als het ware eigenlijk het dossier van het watertekort bij Urk neergelegd, hè, bij de ondernemers zelf. Wat zijn jullie toen gaan doen?
2: Nou, wij kregen in april van de gedeputeerde in ieder geval de bericht van, nou ja, we zitten al een aantal jaren in een overlegstructuur met alle betrokken partners in water. Dus het waterschap, Vitens en noem ze maar op. Maar we komen niet echt tot een oplossing. Nou ja, de oplossing is eigenlijk, er is maar één oplossing. En dat is het innemen van oppervlaktewater uit het IJsselmeer. Alleen, dat klinkt heel simpel, maar dat is best toch wel een heel complex dossier.
0: Nou, want jullie liggen vlakbij?
2: Ja, dat zou je denken. Dat krijgen we vaker te horen. Dat we, als je een luchtfoto neemt, stroom en water, grote windmolens naast elkaar en het grootste zoetwaterbekken van Noord-Europa. Maar dat is wel wat complexer dan het zomaar even in een slangetje overpompen, zeg maar.
1: Ja, ja. Wat komt er allemaal bij kijken als je zoiets wil gaan doen?
2: Nou ja, je moet zo zien, het IJsselmeer is de regenton van Nederland. En dat is ook zeg maar het zoetwaterbassin van Nederland. Daar kun je niet ongelimiteerd maar water uit gaan pompen. Dat mag gewoon niet. Er komen heel veel vergunningen bij. Je hebt te maken met heel veel bedrijven en heel veel instanties. Rijkswaterstaat, Vitens, het Rijk. Je moet best wel door heel veel hoepels om te komen tot een oplossing. Dus dat is niet een kwestie van maanden, maar best wel van meerdere jaren.
0: Maar oké, jullie werken eraan, jullie denken erover, maken plannen. Hoe reëel is het dat het echt van de grond komt?
2: Nou, wij zijn na april zijn wij bij elkaar gaan zitten met onze stakeholders. In dit geval is het dan Vitens, Waterschap, gemeente Urk en de provincie Flevoland. En toen hebben we voorgesteld, wij maken zelf in ieder geval een eerste business case. Dat hebben we uitbesteed aan een bureau die er verstand van heeft. Van ja, wat is nu de impact? Wat is de mogelijkheid en wat gaat het kosten? Dat rapport is echt deze week net opgeleverd voor ons als stakeholders. Daar gaan we ons over buigen. Hoe reëel is dit? Ik denk best wel reëel, maar wel heel ambitieus.
0: Ja.
2: Dit is morgen niet geregeld.
0: En nee, begrijp ik.
2: Een aantal jaren, hoor.
0: Maar hoe schoon is het? Bedoel je veel zuiver of kun je het zo gebruiken in de visindustrie?
2: Nee, je zult het moeten zuiveren. Mm-hmm. Je zult het water moeten zuiveren tot zogeheten proceswater op drinkwaterkwaliteit. Want je mag dat zomaar niet gebruiken in de visindustrie natuurlijk.
0: Nee.
2: Dus er moet een zogeheten waterfabriek voor gebouwd worden.
1: Ja, dus er moet nog heel veel over gepraat worden. Plannen moeten gemaakt worden. Nou ja, wanneer zou zo'n waterfabriek er dan uiteindelijk kunnen gaan staan?
2: Nou, wij gaan zelf uit dat 5 jaar realistisch moet zijn. Alleen, ja, dat ben je wel afhankelijk van alle vergunningsstelsels die dan ook wel geen vertraging oplopen. Er speelt nog één ding anders. Ook de afvalwaterzuivering. Wij zuiveren nu ons water in Tollebeek. Nou, die loopt ook op zijn max.
0: Ja.
2: Dus de bedoeling is wel, als wij een waterfabriek gaan realiseren, dat er ook een afvalwaterzuivering meteen achterkomt. Zodat je ook het water circulair kan maken. Dus dat is de tweede uitdaging die we onszelf hebben opgelegd. Om er meteen ook een afvalwaterzuivering bij te zetten.
0: Zou wel een stunt zijn, hè? Urkers doet het gewoon zelf.
2: Ja, kijk, stunt is een mooi woord. Wij noemen het zelf het wonder van Urk. Wij laten ons niet zomaar we laten ons uitdagen. En het is best wel een complex dossier. Ik zal niet zeggen dat het gaat slagen, maar we hopen het wel. Want ja, we moeten ook nog stroom oplossen. En die fabriek moet ook op stroom gaan draaien. Dus dat is ook nog een uitdaging die aan de zijlijn speelt.
1: Rijn Brands, programmamanager bij Bedrijvenkring Urk en vishandelaren Urk. Dankjewel.
0: Gaan we meteen door naar de weerman of weervrouw.
1: Ja, Johnny Willems van Weerplaza. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik zei het gisteren tegen mijn man. Ik heb het nog nooit zoveel regen gezien in één dag dit jaar. Het is flink gepland gisteravond.
3: Ja, gisteren kwam het er goed uit inderdaad.
1: Zo.
3: Ja, in de middag begon het voorzichtig, maar eind van de middag en 's avonds kwam het er goed uit. Vandaag gaat het ook af en toe plensen, maar dan veel meer in kortere momenten, oftewel buien. Er zitten al een paar buien boven de Noordoostpolder, Flevoland zelf nog niet, maar die komen over de komende uren ook gewoon aan de beurt. Vanochtend een graad of 15 bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanmiddag draait die wind naar west tot noordwest. En zijn er nog steeds buien, mogelijk zelfs met een klap onweer. Tussen de buien door als het droog is een graad of 18 en in de buien zakt het kwik dan naar 14 of 15 graden.
1: Buiigheid dus, hoe gaat dat vanavond zijn?
3: Vanavond nemen de buien af. In het begin van de avond zijn er nog wel een paar, maar later vanavond wordt het droog. En de wind draait naar het noordwesten. En in de nacht is het helemaal droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Dus morgenochtend is het best wel fris als je op de fiets naar school of naar je werk moet, maar wel droog. En morgen overdag, ook zonnige periode, best wel aangenaam weer. Matig wind uit het zuidwesten en 19 of 20 graden in Flevoland.
1: En de dagen daarna?
3: De dagen daarna volgen er op vrijdag weer een paar buien. Zaterdag is het dan overdag droog. Misschien dat het zaterdagavond tot een bui komt. En ook zondag een paar buien. En dan maandag weer droog. Dus eigenlijk een beetje van alles wat. Temperaturen rond 20 graden. Dus rond of net ietsje boven normaal voor de tijd van het jaar.
1: En ik heb stiekem al een beetje in de weer-apps naar volgende week gekeken. Ik zag weer zo'n hele warme dag aankomen. Hoe zit dat? Ja, op dinsdag volgens mij dacht ik.
4: Oh ja?
3: Ja, een hele warme dag. Kijk, ik verwacht geen 25 graden. Maar inderdaad, er kan nog ietsje bij komen dat we ruim 20 zitten. En het is al midden september volgende week. Dus dan is het weer inderdaad een stuk boven normaal.
1: Nou, helemaal goed. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.

0: Oh.
1: Ja, de drummer zegt dat.
2: Net te vroeg.
1: Ja, jawel. Dat was de Material Lover bij Flevoland de Zwakke, Sienna Sparrow.
2: Dan gaan we verder met het nieuws. Almeerders die hebben er lang op moeten wachten. Meer dan 26 jaar zelfs. Maar nu lijkt kasteel Almere dan toch eindelijk een toekomst te krijgen.
1: Er komt een nieuw kasteel. De oude gaat plat. Goed voor honderden koop- en huurwoningen.
3: Een van de initiatiefnemers van het plan is Arjan Deutekom van woningcorporatie Goede Steden. Deutekom is ontzettend blij dat het kasteel eindelijk een doel krijgt.
4: Ik heb er ingestaan in het gebouw, bovenin. En toen ik daar stond, je kan er eigenlijk niet komen, want het is eigenlijk gewoon gevaarlijk. Maar ik had een helm op en ik stond daar en ik keek uit over de stad. Er schoten mij twee dingen door mijn hoofd. Eén, wij moeten ons eigenlijk gewoon als systeem Almere, zullen we zeggen, ervoor schamen dat we dit zo lang laten staan. Ja, want de icoon of geen icoon, maar dit is niet wat de stad nodig heeft. En twee, dit is een magische plek. En toen stond ik hoog in de toren. Dus als ik er zou mogen wonen, en ik mag er niet wonen, ik ga er niet wonen, want het is voor huurders van Goede Steden. En mensen die op de wachtlijst staan, die staan heel lang te wachten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de hoge plekken in het kasteel, met uitzicht over de stad, over het weerwater, op de skyline van Almere, dat dat echt een droomplek is. Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
3: De grootste dwarsligger, al jaren zelfs, is het Almeerse stadsbestuur. En die gaf maandag groen licht voor een toekomst van het kasteel.
4: Als Goede Steden een plan realiseren op de locatie waar het kasteel nu staat. Daar maken wij een nieuwe wijk, een heel nieuw gebied met 650 woningen. Een deel rond het kasteel en een deel in het kasteel. En in de voet van het kasteel komt dan ook nog een voorziening waar mensen uiteindelijk ook kunnen trouwen.
3: Die toekomst is alleen zonder de huidige ruïne, want die wordt gesloopt. Toch beloven de beoogde nieuwe eigenaren dat er echt een kasteel voor terugkomt.
4: Ja, we hebben in onze aanbieding aan de gemeente gezegd, hang ons nou niet op precies de mate van het huidige kasteel, maar de uitstraling van het kasteel is waarmee wij op pad gaan. En we vonden het ook wel een beetje schatplichtig naar de stad om er echt een heel mooi kasteel van te maken. Maar het is niet helemaal precies zoals het er nu bij staat.
3: Dus het wordt geen Chimep?
4: Ik denk het niet, maar het wordt ook niet een of ander slap aftreksel.
3: Al moet er nog niet te hoog van de toren geblazen worden. Het plan kan namelijk nog stranden in de gemeenteraad. En dan heb je de hoge kosten nog.
4: En ik weet waar Goede Steden voor zijn handtekening heeft gezet. Ja, dat is voor ruim 200 woningen. En ik weet wat ik ervoor moet betalen en wat ik ervoor terugkrijg. Dus dat klopt helemaal in de business case. Dus ik denk niet dat wij hier hele ingewikkelde gesprekken over hebben. En wat ik zelf echt hartstikke mooi vind, is dat die toren van het kasteel, dus om te zeggen op de trouwlocatie en misschien wel wat horeca op de begane grond, maar op de meest markante plek van het kasteel, een van de mooiere plekken van Almere als je het mij vraagt, daar komen straks de huurders van Goede Steden te wonen. Dus die komen wat mij betreft echt op een van de allermooiste plekken te wonen.
3: Hey, en dan? Want dan willen jullie een kasteel terugbouwen, er komen woningen omheen, 650 woningen. Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
4: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen. Dus de ervaring leert dat je denkt dat je heel snel kunt gaan heien, maar dat de realiteit met zich meebrengt dat je echt nog wel wat ingewikkelde dingen tegenkomt en dat we die echt serieus moeten oppakken. We hebben met de gemeente afgesproken een heel proces van hier tot, laat me zeggen, startbouw. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed komt, maar dat heeft echt tijd nodig.
2: Directeur Arjan Deutekom van Goede Steden was dat over het kasteel in Almere.
1: Zometeen de berichten van buiten Flevoland met...
2: Ja, je kan je bijna niet meer voorstellen. Het neerslagtekort heeft veel schade veroorzaakt voor de binnenvaartschepen.

0: John Lennon en Woman. We hebben nog even tijd voor wat berichten van buiten Flevoland.
1: Zeker. Het was erg droog deze zomer en daar hadden binnenvaartschepen veel last van. Het CBS meldt nu ook dat dit flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. Dat waren er veel minder dan normaal. In de rivieren stond het water erg laag. Daardoor konden veel schepen minder zwaar beladen worden. En vorige maand werd daardoor bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. En dat is een laagterecord, zegt het CBS.
2: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
1: Het vervoer van en naar Duitsland, dat nam het sterkst af. En dat komt vooral door de lage waterstand in de Rijn.
0: Ja, het hele land ligt dus plat door de staking in het openbaar vervoer. FNV roept op tot de staking. Maar zullen we eens even horen hoe het is in stationshal? Ja.
3: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. Toch wel een heel erg vreemd gezicht. Er kwam wel één iemand het station binnen. Ik denk, dat is iemand die op zoek is naar een trein. Maar die ging eigenlijk alleen maar een blikje drinken kopen bij de automaat.
0: Oh, ook lekker.
1: Ik had zo grappig vind, je hoort altijd dat gepiep van die roltrap hoor. Dan altijd
0: ja,
1: heel goed.
0: Die staakt niet.
1: Die piept altijd ook.
0: Ja, heb je wel de hele dag de tijd om daar een busje olie...
1: Ja, ik moet denk gewoon standaard in de weg. Zo'n busje olie gewoon even meenemen als ik naar het station ga, okay. Denk ik. Ja.
0: Nou, de staking die hoort bij meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. Havenmedewerkers legden vorige week al het werk neer. En de komende dagen voeren ook werknemers in de afvalverwerking, schoonmaak, metaal en bouwactie.
1: Dan nog even, we blijven nog even in Zwolle. Woede namelijk daar over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden er in het centrum protestborden met daarop heftige foto's van abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet. Tot woede van ondernemers en plaatselijke politici, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
5: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
1: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. En daarom kon ze ook niet ingrijpen. Toch zei de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten. Want dit willen wij niet, zeggen ze.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Vandaag staken de medewerkers van het spoor en de bussen. Ze leggen 24 uur het werk neer. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers in Flevoland. Treinen rijden vrijwel niet en ook de bussen, trams en metro's rijden beperkt of helemaal niet. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf te checken. Met staking voeren FNV Spoor en FNV Streekvervoer en Stadsvervoer actie tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals de WW en de WIA. Maar die plannen had het kabinet toch ingetrokken?
15: Nou, een deel van de plannen is ingetrokken. Alleen als je in de boeken kijkt, en dat heb ik zelf niet gedaan, dat hebben wat economen van FNV gedaan,
0: ja,
15: dan zie je dat eigenlijk 70% van de geplande bezuinigingen nog steeds in de boeken staan. Dus de WW en de WIA staan gewoon nog volledig de bezuinigingen in de boeken. Alleen wat ze gedaan hebben, ze hebben het een jaartje opgeschoven.
0: Zij Stijn Duursma van de FNV vanaf de stakingslocatie in Almere. Straks een hele verhaal. Bij een verkeerscontrole in Almerepoort zijn maandag 53 bekeuringen uitgedeeld. De politie controleert op fatbikes. 10 bestuurders kregen een boete voor een opgevoerde fatbike. 1 werd in beslag genomen. 5 mensen reden te snel op het fietspad. En ook werden 15 bekeuringen uitgedeeld voor bellen achter het stuur. De politie blijft de komende tijd extra controleren in Almere. De Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan de stormvloedkering bij Ramspol eerder afgerond dan gepland. Het werk aan de balstuw was in 7 dagen klaar en waren 3 weken vooruitgetrokken. Het ging om de grootste onderhoudsbeurt in het bestaan van de kering. Aan de Geer en Band komt vanaf vandaag tijdelijk cameratoezicht. Aanleiding zijn meerdere incidenten in augustus. Er zijn daar explosieven gevonden en er is brand gesticht. Onduidelijk is of het om steeds dezelfde woning gaat. De camera's hangen er 4 weken. Het is voor het eerst in Noordoostpolder dat cameratoezicht wordt ingesteld.
16: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag trekken buien over de provincie, tussendoor is er af en toe zon en tijdens droge momenten in de middag is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vandaag van zuidwest naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland.
1: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. We beginnen op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Houtenhuizen. 5 minuten vertraging. Melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle en Zwolle-Amersfoort. Tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk is de weg aan beide richtingen dicht. Komt natuurlijk door die Hardenbergenbrug die gerepareerd moet worden. Je kan omrijden via de A1, de A50 en ook de andere kant op via de A50 en de A1. Dan op de N50 een vertraging Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopt Hattemerbroek. 10 minuten vertraging. De N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. 19 minuten vertraging. Dan ook de andere kant op tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk een kwartier. De N305 dan Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten. En ook tussen de N301 en de A27. 10 minuten vertraging. En er staat nog een vertraging op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Stadshagenallee en de Frankhuizenallee. Doe er 20 minuten lang over. Komt door een ongeluk wat daar is gebeurd. En dan nog 2 flitsers gemeld op de A27. Onder andere Almere-Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 108,1. En op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid. Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Hectometerpaal 69,0.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Joey Lewis en de nieuws in Flevoland is wakker. 8 minuten over 7:30.
1: Wil je vandaag met de trein of de bus? Nou, dan is er grote kans dat die niet rijdt. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen vandaag de hele dag het werk neer.
0: Gaat om een staking van 24 uur. Praten we over met Stijn Duursma, bestuurder FNV Streekvervoer Flevoland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Die staking, waarom is die nodig?
2: Nou, die is nodig omdat het kabinet moet een aantal rekeningen betalen. En ze hebben gezegd, we gaan eerst eens even geld ophalen bij werkenden, bij mensen die ziek zijn, bij mensen die arbeidsongeschikt zijn. Dat is niet alleen onnodig. We zijn een rijk land, kan prima betaald worden. Maar het is ook gewoon echt heel asociaal. En ik ben er trots op dat mensen van de vakbond vandaag in het openbaar vervoer, maar ook de hele week elders in het land, daar tegen in verzet komen.
0: Oh, wat komt er nog meer dan, behalve bus en trein?
2: Er is ook gestaakt in de havens. Ik weet dat er bij de Heinekenbrouwerij gestaakt gaat worden. In de ziekenhuizen is er al gestaakt. Er wordt nog gestaakt bij de gemeentes, bij de sociale werkplaatsen. En volgens mij nog een aantal plekken. Het metaal weet ik dat er ook een grote actie in het noorden is morgen volgens mij. Dus er is echt een stakingsgolf. En vandaag het openbaar vervoer, 24 uur.
1: Ja. Nou ja, nou is het inderdaad, het kabinet heeft geld nodig. Nou, ze zien dat dus dan bij de werkenden, zoals u zegt. Wat zou volgens u dan de ideale oplossing moeten zijn? Waar moeten ze dan het geld vandaan halen?
2: Nou, ik zit gelukkig niet in de politiek. Maar Nederland is volgens mij een enorm rijk land, maar ook een enorm ongelijk land. Er is heel veel winst, er is heel veel vermogen. Ik bedoel, grote multinationals die sinds corona echt de ene woekenwinst naar de andere bijschrijven. En ja, daar wordt amper wat van gevraagd. Ik vind in een sociaal land, als je een rekening betaalt, dan kijk je eerst naar de mensen die dat het meest kunnen missen. En dan ga je zo het rijtje af. En als er dan nog steeds geld tekort is, nou dan kun je een keer gaan nadenken over bezuiniging. En ja, het is nu gewoon andersom. Weet je, mensen die het gewoon niet kunnen missen, mensen die arbeidsongeschikt zijn of ziek thuis zitten, die worden nu gewoon het hardste geraakt. En in een sociaal en rijk land als Nederland is dat volgens mij gewoon echt niet nodig. Dus ik zou zeggen, kijk waar het gemist wordt en begin daar. Maar goed, dat is 25 jaar VVD-beleid wat dat onmogelijk maakt. Dus ik ben echt trots dat daar tegen in verzet wordt gegaan.
0: Maar meneer Duursma, er werd nog gepraat over de Prinsjesdag en die plannen. Hè, dat was eigenlijk een soort openbare formatie waar we naar zaten te kijken in Den Haag. Ja. En daar zijn die plannen toch weer ingetrokken?
2: Nou, een deel van de plannen is ingetrokken. Alleen als je in de boeken kijkt, en dat heb ik zelf niet gedaan, dat hebben wat economen van FNV gedaan. Ja. Dan zie je dat eigenlijk 70% van de geplande bezuinigingen nog steeds in de boeken staan. Dus de WW en de WIA staan gewoon nog volledig de bezuinigingen in de boeken. Alleen wat ze gedaan hebben, ze hebben het een jaartje opgeschoven. De bezuinigingen op de AOW zijn wel al van tafel, maar dat was eerder al aangekondigd. Ja, en de bezuinigingen om de maximaal dagloon zijn een beetje ingetrokken. Maar onderaan de streep, 70% van de bezuinigingen staat nog steeds in de boeken. Dus,
0: maar volgend jaar dus?
2: Maar een jaar later, ja.
0: Dus we volgend jaar kunnen staken en vandaag kunnen overslaan.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, we zijn natuurlijk nu al begonnen. En er wordt nu ook met Prinsjesdag ook stevig over onderhandeld. En wat ik al zei, er zijn nu ook andere sectoren waar ook flink gestaakt wordt.
0: Ja, die heeft u net genoemd. Dus dit is een beetje timing staking dan.
2: Ja, voor Prinsjesdag. Ja, absoluut. We willen de druk opvoeren.
1: Ja, u bent nu zelf ook op een stakingslocatie in Almere. Hoe is de sfeer daar op dit moment?
2: Ja, goed. We staan hier voor de poort. Het begint net licht te worden. Dat is ook fijn. We hebben een grote tent. Er staan een grote groep mensen buiten. Het is altijd gewoon gezellig. Weet je. Het is niet leuk om te staken, want ja, je levert geld in en je staat toch tegenover je werkgever. Maar als je eenmaal met z'n allen voor de poort staat en er zit een goede energie voor en mensen voelen ook echt wel de reden om te staken, ja, dan is dat toch altijd wel heel erg leuk. Dus ik ben blij om hier te zijn in Almere.
0: Maar het klinkt zo stil om u heen.
2: Nou, ik denk, ik ga even in de auto zitten. Want last. Dus ja, ik ben een beetje professioneel.
1: Maar hoeveel mensen zijn daar op dit moment ongeveer?
2: Ik tel nu een mannetje of 15 à 20, denk ik. En het loopt de hele ochtend een beetje door. Want de eerste ploegen beginnen om, wat zal het zijn? Half 5. Daarom, of normaal gesproken. Hè. De late diensten die beginnen normaal om 10 uur. Dus we staan hier tussen 6 en 2 of zo. Om iedereen even een kans te geven om langs te komen. Dus het loopt ook de hele ochtend mooi door.
0: Ja, voor de landelijke staking in het openbaar voor dus ook in Almere. Stijn Duursma van FNV, hartelijk dank. Zometeen, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv? Roy, wat heb je gevonden?
1: Nou, heel veel, want het ging bij Langs de Lijn Omstreken over de Nederlandse verenigingscultuur.

0: Fever Dream, Alex Warren bij Flevoland is wakker. En daarin ook aandacht voor wat je misschien gisteravond hebt gemist op radio en tv. We hebben een paar fragmenten voor je.
1: Zeker, ja. In Nieuwsuur sprak staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs over het internationale PISA-onderzoek. Daaruit bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren nog verder is gedaald. En dat komt volgens Thiele ook door smartphones. Maar daar zijn oplossingen voor, zegt ze.
2: Het helpt al dat heel veel scholen thuis of in de kluis hebben ingevoerd. Dat betekent dat die smartphone niet in de klas is, niet in de aula, niet op het schoolplein. Dat die gewoon de hele dag buiten beeld is. Mm-hmm. En dan helpt het ook, dat hebben we ook gezien op scholen waar dat goed werkt. Om een kwartier lezen te beginnen de les. Zodat kinderen ook echt daadwerkelijk die focus op het boek hebben in dat geval.
1: Thiele legde uit wat het kabinet anders gaat doen om het tijd te keren.
2: Taal is de basis. Daar zetten we nu alle aandacht op. Mm-hmm. Taal komt ook voor in alle vakken. Dat hebben we nu vastgelegd en ook afgesproken met scholen en leraren hoe je dat het beste kan doen. Daarnaast hebben we gerichte bekostiging gaan we doen. Dat betekent dat je niet zomaar geld krijgt en dan moet je zelf kijken wat je ermee doet. Maar dat het geld ook daadwerkelijk gaat naar wat je nodig hebt.
0: Pauw en de Wit ging het over het voornemen van het kabinet om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Regels voor omroepen die met belastinggeld programma's willen maken worden niet nageleefd. Zo zei minister Letschert van Onderwijs. Peter Flemmings, directeur van Ongehoord Nederland, vindt de politiek te betrokken bij dit besluit.
3: Het wonderlijke wat hier eigenlijk gebeurt is dat er politici blijkbaar zijn die blij zijn als er een omroep potentieel verdwijnt. Dat is veel wonderlijker.
4: Nee, dat is niet waar.
3: Ik kan wel roepen, het is onzin, maar er is toch een soort... Je vindt het toch goed dat mevrouw Letschert van jouw partij dat potentieel doet? Dat sta je toch achter?
0: Ja, jouw partij, dat was D66 en hij sprak Wafa Alhast aan. Die zat ook aan tafel, je hoorde haar al even. Maar ja, Ongehoord Nederland heeft kansen gehad. En die heeft de omroep niet gepakt.
5: Dan is op een gegeven moment de maat vol. En dan maakt de minister gebruik van haar discretionaire bevoegdheid. En dat is wat ze vandaag gedaan heeft op basis van al die rapporten die ook onafhankelijk zijn, die daar hebben gelegen.
1: Een ode aan de Nederlandse verenigingscultuur was te horen in Langs de Lijn en Omstreken. Nienke de Jong en Esther Groeneberg maakten er een theatervoorstelling over. Volgens Groeneberg is niet alles leuk aan een muziekvereniging of sportclub, maar heeft het zeker wel een meerwaarde.
6: Je hebt natuurlijk de groepsapps waarin het allemaal overlegd moet worden. En dan op het ene wordt enthousiaster gereageerd dan op het andere natuurlijk om te helpen. Maar nee, ik zie vooral wel echt de meerwaarde ervan in. En ik denk dat we allemaal ook best wel behoefte hebben aan bij een groep horen. En toch ergens bij een club of bij een vereniging horen.
1: Ja, meerwaarde. Nou, Nienke de Jong die beschrijft er een.
7: Binnen zo'n club of een vereniging leer je ook mensen kennen die buiten jouw normale bubbel vallen. Dus dat vind ik het grote voordeel van zo'n vereniging. Dat je nog moet samenwerken met mensen waarvan je denkt, ook had je jezelf nooit uitgekozen. Ja. Of dat je bij een muziekvereniging jarenlang naast iemand zit waarvan je denkt, ik had jou nooit uitgekozen als vriend, maar nou delen we lief en leed, want we zitten naast elkaar. En misschien stem jij op een heel andere partij dan ik. En we moeten het niet daar en daar over hebben, want dan krijgen we ruzie. Maar samen muziek maken, Dat kunnen we wel.
1: Nou, ga naar een vereniging, zou ik zeggen. Dit is Christopher Cross met All Right.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hebben ongeveer 4 kilometer aan gangpad.
4: Dit is niks voor een boer, dit.
3: Nee, joh. Als hij aan het aardappel selecteren is, dan met een rug op zijn zak loopt hij ook door de aardappelrug heen. En dat is ook zo'n aantal kilometers. Dus nee, dat gaat wel goed.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
2: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen.
1: Dit is Flevoland.
6: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
8: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Staking in het openbaar vervoer vandaag en meer dan 50 bekeuringen uitgedeeld bij vetbarcontrole in Almerepoort. Meer nieuws komend uur.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
6: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
5: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders

0: Op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
1: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Dorald. Dan de ANWB verkeersinformatie. We beginnen op de A6 Emmeloord Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Doe je er 5 minuten langer over. A27 dan Almere Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes. 10 minuten vertraging. En op de A27 ook tussen Bilthoven en Knopend Lunetten. Een kwartier vertraging. Een melding voor de A28 Amersfoort Zwolle tussen Knopend Hoevelaak en Nijkerk. En ook de andere kant op is de weg dicht. Door de Hardenbergenbrug die dus gemaakt moet worden. Je kan omrijden, kan via de A1 en de A50. En 50 dan Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek. 5 minuten vertraging. De N301 Almere Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. 25 minuten vertraging. En ook de andere kant op tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk. 5 minuten. En er staat er nog eentje op de N331 Emmeloord Zwolle tussen de Stadshagenallee en de Frankhuisallee. Daar doe je een uur langer over, komt er een ongeluk daar. Dan de flitsers op de A27, onder andere Almere Hilversum bij Almere 108,1. Ook nog bij 112,3 word je gecontroleerd op de A27. Dan naar de A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad 69,0. En in Almere word je op 2 plekken gecontroleerd in de stad. Op de Elementendreef en de Hollandse Dreef staan snelheidscontroles. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het OV staakt vandaag in het hele land. Ook in Flevoland dus. Verslaggever Mark Bakker die staat op station Almere om te kijken of daar nog reizigers te vergeefs zijn. En dat hoor je dan zometeen.
3: En dat nooit afgemaakte kasteel in Almere. Dat krijgt een nieuwe bestemming. Ja, wat het allemaal gaat worden, dat hoor je zo meteen.
4: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bob Sinclair en The Love Generation.
1: Personeel in het openbaar vervoer staakt vandaag, met als gevolg dat bussen in de remise blijven en treinen zich niet laten zien op de stations.
0: Verslaggever Mark Bakker is wel op een station, namelijk station Almere Centrum. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nog verdwaalde reizigers gezien?
2: Nog niet. Nee, heel weinig mensen hier op dit station. En nu sta ik even buiten voor het stationsplein. Daar kijk je naar die rode stalen constructie, de overkapping van het station. Normaal gesproken daaronder is het de kwestie van komen en gaan van treinen. Daaronder de grote stationshal. En dan loop je door de schuifdeuren naar binnen. En normaal gesproken rond dit tijdstip, dan zie je ook dat het hier wemelt van de mensen. Dat ze ook misschien even een praatje maken. Dat ze een kopje koffie gaan drinken. Maar een van die koffieshops is hier dus ook al gesloten. En ik zie nog wel dat één zaak hier wel open is. En ik sprak net even met een dame die hier werkt. Ze komt uit Oekraïne. Ze spreekt niet heel erg goed Nederlands, maar wel een beetje Engels. Hey, hello. Just a question for you. You are working today.
3: Yes.
2: Yeah? It will be very easy.
3: Yeah, today is not so busy.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: But a problem for you?
3: No, like, yeah, it's better if we have a lot of clients, but it's okay. Today is quiet.
2: Yeah. Okay. Thank you very much. Of had het wel beter zijn geweest, zegt ze ook zelf, als ze toch wel wat meer klanten heeft. Maar het is rustig. Je ziet ook hier helemaal geen klanten staan. Ik zie nog wel hier een enkeling lopen. Maar dat zijn niet mensen die hier nu richting de roltrap gaan naar boven. Wat wel opvalt trouwens, als ik even richting het Meanderplein, naar het Mandelaplein loop. Daar zie ik zeker al wel 10 taxis staan. Normaal gesproken hebben de taxichauffeurs ook veel meer te doen. Ja, ze willen niet met me praten op de radio. Maar toch, ja, dit is ook voor hun een dag dat ze dus geen werk hebben. Dat is voor hun denk ik ook wel heel erg vervelend. Ja, kortom, je kunt hier een rondje lopen hier op het station. Het is hier echt helemaal leeg. Maar wat misschien nog wel leuk is, als je nog bijvoorbeeld hier van piano spelen houdt. Nou, hij staat hier toch al midden in de hal. Hij is helemaal voor je beschikbaar om een leuk deuntje te spelen op deze piano.
0: Mark Bakker kan het niet laten. Gaat piano spelen. Dat doet u buiten de uitzending. Hartelijk dank.

0: heet somber. Dat hoeft niet somber te zijn. My body isn't ready.
1: Gisteren kwamen we met bakken uit de hemel. Hoe gaat dat vandaag zijn? Johnny Willems van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaat dat vandaag zijn? Veel regen ook weer?
2: Ja, er staat wel het een en ander klaar voor Flevoland. Vanuit het noordwesten trekt dat over. Dus de komende uren geregeld buien. Het is niet zo dat het zeg maar aaneengesloten regent zoals gisteren een hele tijd geval was. Het zijn echt buien. Dus soms plant het, maar even later is het weer droog. Dat is het weerbeeld voor ja, de tweede helft van de ochtend. En ook een flink deel van de middag nog. En later in de middag wordt het dan wat droger. De wind draait van zuidwest naar west en eind van de middag zelfs naar noordwest. Het wordt ongeveer 18 graden tussen de buien door. En bij buien is ook nog kans op een klap onweer.
1: En in de avond gaan we dan ook nog regendruppels zien of blijft het droog?
2: Na de eerste uren van de avond is nog wel enkele bui mogelijk. Maar naarmate de avond voordat verdwijnt die buienkans. En halverwege de avond is het een graad of 15. En vannacht is het gewoon droog met opklaringen. Kwikzakt naar een graad of 11. En morgen overdag wordt een droge dag met eerst nog behoorlijk wat zon. Later in de middag wat meer wolken. Maar ja, ik verwacht niet dat er regen uit gaat vallen. Ongeveer 19 graden en een stuk minder wind dan vandaag. Dus best wel een aangename dag morgen.
1: En de dagen daarna?
2: Licht wisselvallig. Vrijdag en zondag zijn de dagen met weer buien. Maar zaterdag wordt een droge dag met zon. En waarschijnlijk begin volgende week ook alweer veel droog weer met zonneschijn. Temperatuur iets aan de hoge kant. 20, 21 graden de komende dagen. En ja, we zitten al halverwege september. In ieder geval komend weekend. En ze zitten iets aan de hoge kant.
1: Ja, lekker Nederlands weer, dus kan ik wel zeggen eigenlijk.
2: Ja, klopt van alles wat inderdaad. Ja.
1: Johnny Willems van Weerplaza, dankjewel. Dan gaan we verder met het nieuws. Almeerders die hebben er lang op moeten wachten. Meer dan 26 jaar zelfs. Maar nu lijkt kasteel Almere dan toch eindelijk een toekomst te krijgen.
0: Ja, er komt een nieuw kasteel. En die oude gaat plaat goed voor honderden koop- en huurwoningen.
3: Een van de initiatiefnemers van het plan is Arjan Deutekom van woningcorporatie Goede Steden. Deutekom is ontzettend blij dat het kasteel eindelijk een doel krijgt.
4: Ik heb er ingestaan in het gebouw, bovenin. En toen dacht ik, toen ik daar stond, je kan er eigenlijk niet komen, want het is eigenlijk gewoon gevaarlijk. Maar ik had een helm op en ik stond daar en ik keek uit over de stad. Er schoten maar twee dingen door mijn hoofd. Eén, wij moeten ons eigenlijk gewoon als systeem Almere, zo maar zeggen, ervoor schamen dat we dit zo lang laten staan. Ja, want de icoon of geen icoon, maar dit is niet wat de stad nodig heeft. En twee, dit is een magische plek. En toen stond ik hoog in de toren. Dus als ik er zou mogen wonen, en ik mag er niet wonen, ik ga er niet wonen, want het is voor huurders van Goede Steden. En mensen die op de wachtlijst staan, die staan al heel lang te wachten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de hoge plekken in het kasteel, met uitzicht over de stad, over het weerwater, op de skyline van Almere, dat dat echt een droomplek is. Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
3: De grootste dwarsligger, al jaren zelfs, is het Almeerse stadsbestuur. En die gaf maandag groen licht voor een toekomst van het kasteel.
4: Als Goede Steden een plan realiseren op de locatie waar het kasteel nu staat. Daar maken wij een nieuwe wijk, een heel nieuw gebied met 650 woningen. Een deel rond het kasteel en een deel in het kasteel. En in de voet van het kasteel komt dan ook nog een voorziening waar mensen uiteindelijk ook kunnen trouwen.
3: Die toekomst is alleen zonder de huidige ruïne, want die wordt gesloopt. Toch beloven de beoogde nieuwe eigenaren dat er echt een kasteel voor terugkomt.
4: Ja, we hebben in onze aanbieding aan de gemeente gezegd, hang ons nou niet op precies de mate van het huidige kasteel, maar de uitstraling van het kasteel is waarmee wij op pad gaan. En we vonden het ook wel een beetje schatplichtig naar de stad om er echt een heel mooi kasteel van te maken. Maar het is niet helemaal precies zoals het er nu bij staat.
3: Dus het wordt geen Chimep?
4: Ik denk het niet, maar het wordt ook niet een of ander slap aftreksel.
3: Al moet er nog niet te hoog van de toren geblazen worden. Het plan kan namelijk nog stranden in de gemeenteraad. En dan heb je de hoge kosten nog.
4: En ik weet waar Goede Steden voor zijn handtekening heeft gezet. Ja, dat is voor ruim 200 woningen. En ik weet wat ik ervoor moet betalen en wat ik ervoor terugkrijg. Dus het klopt helemaal in de business case. Dus ik denk niet dat wij hier hele ingewikkelde gesprekken over hebben. En wat ik zelf echt hartstikke mooi vind, is dat die toren van het kasteel, dus om te zeggen op de trouwlocatie en misschien wel het horeca op de begane grond, maar op de meest markante plek van het kasteel, een van de mooiere plekken van Almere als je het mij vraagt, daar komen straks de huurders van Goede Steden te wonen. Dus die komen wat mij betreft echt op een van de allermooiste plekken te wonen.
3: Hey, en dan? Want dan gaan jullie een kasteel terugbouwen, er komen woningen omheen, 650 woningen. Ja. Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
4: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen. Dus de ervaring leert dat je denkt dat je heel snel kunt gaan heien, maar dat de realiteit met zich meebrengt dat je echt nog wel wat ingewikkelde dingen tegenkomt en dat we die echt serieus moeten oppakken. We hebben met de gemeente afgesproken een heel proces van hier tot, laat me zeggen, startbouw. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed komt, maar dat heeft echt tijd nodig.
1: Directeur Arjan Deutekom van Goede Steden was dat over het kasteel in Almere.
0: Ja, die huurders van Goede Steden zitten eerst eraan straks.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Hartstikke mooi. Zometeen, berichten van buiten Flevoland. Ja, wat heb je in petto voor ons?
1: Ja, het afscheid van koning Harald in Noorwegen vandaag.

0: It's Raining Man door The Weather Girls. Wij gaan eerst naar het noorden.
1: Ja, vanuit het hele land komen Noren vandaag naar de hoofdstad Oslo om afscheid te nemen van koning Harald, die eind vorige maand op 89-jarige leeftijd overleed. Vlaggen hangen half stok en vanmiddag is de uitvaart. Bij het Koninklijk Paleis is inmiddels een bloemenzee ontstaan, zegt correspondent Rolien Kriton.
2: Tuinman van de koning staat met een zinken tel bovenaan de hellende bloemenzee. Het paleis ligt op de top van een berg. En ja, de tuinier probeert de veelheid aan bloemen een beetje te rangschikken, zodat het niet allemaal op één grote hoop terechtkomt.
1: Bij het afscheid van koning Harald zijn talloze staatshoofden aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij.
0: Ja, net als het hele land staat ook in Den Haag, staan ook de bussen en de trams stil vanwege de 24-uur staking in het openbaar vervoer. En deze buschauffeur doet ook mee en niet alleen voor zichzelf.
3: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan. Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: Ja, reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke staking, want treinstations zijn leeg. De treinen tussen Schiphol en Amsterdam Centraal, die rijden wel.
1: Het was erg droog deze zomer en daar hadden binnenvaartschepen veel last van. Het CBS meldt nu ook dat dit flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. En dat waren er veel minder dan normaal. In de rivieren stond het water erg laag en daardoor konden veel schepen minder zwaar beladen worden. En vorige maand werd daardoor bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Nee, en dat is een laagste record, zegt het CBS.
4: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
1: Het vervoer van en naar Duitsland dat nam het sterkst af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland. Tot nieuws en reclame van 8:30. Hoor je Maroon 5, Memories. En daarna de twee wekelijkse rubriek. Zoals altijd op woensdag. Wouter op woensdag.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Vandaag staken de mensen van de bus en van de trein. Ze leggen 24 uur het werk neer. Dat heeft gevolgen voor reizigers in Flevoland ook. Treinen rijden vrijwel niet. En ook de bussen beperkt of helemaal niet. Reizigers wordt geadviseerd een reis vooraf te checken of uit te stellen. Met de staking voor FNV actie tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zoals de WW en de WIA. Maar ja, die plannen had het kabinet toch ingetrokken.
13: Nou, een deel van de plannen is ingetrokken. Alleen als je in de boeken kijkt, en dat heb ik zelf niet gedaan, dat hebben wat economen van FNV gedaan. Ja. Dan zie je dat eigenlijk 70% van de geplande bezuinigingen nog steeds in de boeken staan. Dus de WW en de WIA staan gewoon nog volledig de bezuinigingen in de boeken. Alleen wat ze gedaan hebben, ze hebben het een jaartje opgeschoven.
12: Zei Stijn Duursma van de FNV vanaf de stakingslocatie in Almere. Bij een verkeerscontrole in Almerepoort zijn maandag 53 bekeuringen uitgedeeld. De politie controleerde op fatbikes, op een snelheid, op het verkeersgedrag en op de technische staat van de fietsen. 10 bestuurders kregen een boete voor een opgevoerde fatbike. 1 fatbike werd in beslag genomen. 5 mensen reden te snel op het fietspad. En ook werden 15 bekeuringen uitgedeeld voor bellen achter het stuur. Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan de stormvloedkering bij Ramspol eerder afgerond dan gepland. Het werk aan de balstuw was in 7 dagen klaar en waren 3 weken vooruitgetrokken. Het gaat om de grootste onderhoudsbeurt in het bestaan van de kering. Aan de Geer en Band komt vanaf vandaag tijdelijk cameratoezicht. Aanleiding zijn meerdere incidenten in augustus. Er zijn daar explosieven gevonden en er is brand gesticht. Onduidelijk is of het steeds om dezelfde woning gaat. De camera's hangen er 4 weken. Het is voor het eerst in Noordoostpolder dat cameratoezicht wordt ingesteld. Meer nieuws op omroepflevoland.nl en op omroepflevoland.nl/wakker vind je de podcast van al het ochtendnieuws.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag trekken buien over de provincie. Tussendoor is er af en toe zon en tijdens droge momenten in de middag is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vandaag van zuidwest naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland.
16: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Te beginnen op de A6 Emmeloord. Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders duurde 5 minuten lang over. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 5 minuten. Een melding voor de A28 Amersfoort Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. En ook de andere kant op is de weg dicht vanwege de Hardenbergenbrug die gemaakt moet worden. Omrijden kan via de A1 en de A50. En ook de andere kant op via de A50 en de A1. De N50 dan, Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoop Hattemerbroek, 5 minuten vertraging. De N301 Almere Barneveld tussen de N704 en de Nijkerk, 20 minuten vertraging. En ook de andere kant op tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk, 5 minuten. De N302 dan, Lelystad Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo, 5 minuten vertraging. De N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 5 minuten. En op de N331 staan nog een vertraging tussen de Werkelaan en Serenbroek. In de richting van Zwolle is dat 10 minuten vertraging. En ook nog tussen Serenbroek en de Frank-Uijzer-Allee ook nog 5 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. Nog wat flitsers gemeld. Op de A27 Almere-Hilversum bij Almere hectometerpaal 112,3. En ook bij hectometerpaal 108,1. En

0: Op de A6 wordt je gecontroleerd op je snelheid. Muiderberg Lelystad, bij Lelystad, hectometerpaal 69,0.
1: Was dat het?
0: Dat was het.
1: Wat een lijst, hè?
0: Wat een lijst.
1: Wouter zit maar te wachten. Weer zo'n liedje.
0: Ja. Nou, goedemorgen. Maar zal wel tijd voor Wouter.
2: Flevoland is wakker.

0: Met toen nog vriendinnen, haar Supremes en You Keep Me Hanging On.
1: Hij heeft weer genoeg zaken te bespreken waar hij zich druk over maakt. Marketingdeskundige Wouter de Vries uit Almere.
0: Goedemorgen, Wouter.
2: Goedemorgen.
0: Eerst even terug naar 2 weken geleden. Ik was op vakantie, praat me bij. Roy, jij was er wel bij. Wat gebeurde hier? Er was iets juridisch aan de gang.
2: Ja, toen hebben we het gehad over de werf en de rol van de overheid en de rol van de eigenaar daarin.
0: En, het was in Almere iets met een restaurant of zo?
2: Ja,
0: een plan voor een restaurant.
2: De werf is een nieuwbouwproject aan de Grote Vaart.
0: Ja.
2: Daar zijn 3 gebouwen gekomen, koopwoningen. En die
0: mensen kijken uit over een meertje en een vennetje en een
2: bos. Over een mooi avondje.
0: Maar er was een protest.
2: Ja.
0: Ja, de mensen waren er niet
2: mee. En 80 man die hebben zich daar nu verenigd. Die willen eigenlijk niet dat de huidige plannen doorgaan.
0: Ja.
2: En ik heb toen geuit dat ik het raar vind dat de gemeente dat kan doen. Hè? Dat er een brochure waarin staat een kleine horecagelegenheid, dat plotseling een dubbel zo grote. Ja. En ik verbaasde me er ook wel over hoe de eigenaressen in opereerde en ook de communicatie niet aanging.
1: En daar zei je wat dingen over. Ja. En dat heeft wel stof doen opwaaien.
2: Ja, de volgende dag had ik een grote brief van haar advocaat in mijn mail.
0: Toen maar.
2: Ja, waarin onder andere het woord sommeren een aantal keren voorkwam.
0: Ja.
2: Nou, dat zal een juridische term zijn, maar ik kan de luisteraars mededelen dat ik nog nooit het woord sommerig zelf gebruikt heb. Ik vind het een naar woord.
1: Maar je was natuurlijk ook 2 weken terug wel heel duidelijk over haar, hè?
2: Ja, nou, ik ben marketeer, bedrijfseconoom. Mm-hmm. Kijk, als zij stelt dat het bedrijfsmodel niet past bij de omvang en dat daarom de omvang 2 keer zo groot moet worden, dan wordt er in mijn visie en vanuit de visie van de bewoners daar 1 denkfout gemaakt. Het was een kleine horecagelegenheid. En als haar businessmodel daar niet past, dan moet je niet de plannen wijzigen, maar dan moet zij een andere locatie zoeken of een ander businessmodel verzinnen. Dan is iedereen tevreden.
0: Dus ik zit nu mee te luisteren. Ja. Ik zou nog niet wakker worden als advocaat van deze 2 zinnen.
2: Nee.
0: Maar
2: nee, nou, het leuke was ook, ik heb die brief gekregen. Ik heb nog nooit in mijn leven een advocaat in moeten schakelen om mijn woorden eventueel te verdedigen.
0: Maar die heb je
2: ik heb dit keer, deze brief was wel van dusdanig gehalte dat ik heel even een neef van mij die een bekend advocaat is, geraadpleegd heeft. En die zei, Wouter, dit mag allemaal. Dit is absoluut niet verboden wat je gezegd hebt.
0: Oké, zegt hij niet dus, ome Wouter?
2: Wat zeg je?
0: Zegt hij niet ome Wouter?
2: Nee. Wij staan op gelijke voet met elkaar.
0: Oké. Zeg een andere zaak. Ja. Want het afgelopen week zo'n schattig verhaal van de 13-jarige Janieke van Urk. Ze was in het nieuws omdat ze geld wil ophalen voor haar 5-jarige zieke neefje. Nou, die heet Jarin. Ja. En die heeft een stofwisselingsziekte. En die heeft aandacht ze stond in de krant en ze heeft het gedeeld op haar status.
2: Ja.
0: Ik neem aan Facebook of Instagram.
2: Ja, Instagram denk ik, ja.
0: Heeft zij het marketingtechnisch juist aangepakt?
2: Nou, hier moet je geen eens over marketing praten. Dit is gewoon geweldig.
0: In kleine kring,
2: toch? En het resultaat en de dingen die ze gedaan hebben, daar kan een gemiddelde marketeer misschien nog iets van leren. Maar ik vind dit fantastisch. En ik vind het niet alleen fantastisch van Janieke, maar ik vind het ook fantastisch van alle vriendinnen die meegeholpen heeft. Dus ik vind het heel leuk dat zij ook in haar omgeving gewoon dit tot een succes gemaakt heeft. En €2500 is fenomenaal.
0: Ja.
2: Fantastisch.
0: Kan het nog groter of zeg je nou, het is juist zo schattig dat het zo klein en in de familie en op de druk is?
2: Daar wil ik geen eens over praten, want dan is het net alsof je een kind een cadeau krijgt en nog de buurjongen heeft een nog groter cadeau.
0: Nee.
2: Dit is gewoon fantastisch.
0: Ja.
2: Ik wil nog wel sommige mensen waarschuwen, want dit is wel levensveranderend zijn. Want ik heb mijn 2e vrouw, waarmee ik nu 10 jaar getrouwd ben, leren kennen door een meisje, dat is nu mijn dochter Robijn, die ook kwam collecteren aan mijn deurbel.
0: Oké.
2: Nooit meer verdwenen is.
1: Nou. Zo kan het dus lopen.
2: Ja, ja dus, maar alle
0: er wordt gebeld voor elkaar. Ik ga wel. Ja.
2: Nou, bij mij thuis zeggen ze nu, jij blijft zitten.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
2: Ja, maar voor Janieke, geweldig. Ja. En voor het neefje dat ziek is. Hopen we dat het...
1: Dan gaan we het nog even hebben over de kasteelruïne in Almere. We hadden vanochtend ook al over in het nieuws. Ja, die gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een nieuw kasteel met in totaal 650 woningen. Ja, is dat een goed idee? Of moeten ze juist die ruïne omarmen? Wat ze eigenlijk al 26 jaar
2: lang doen? Nee, dat vind ik wel een goed idee. Ik vind het alleen wel jammer dat in een nieuwe gemeente de enige ruïne die we hebben misschien sneuvelt. Maar het is ook wel een gebouw met historie. Want ik heb 25 jaar geleden veel gedoseerd ook op Nijenrode en de Vrije Universiteit voor de Rabobanken. Uh-huh. Dat we privaat onderwijs aan commercieel onderwijs aan de banken gaven. En de Rabobank is hier in het beginsel ook betrokken bij geweest.
0: Zeker.
2: En je werd gewoon gebriefd van tevoren. Wij mochten als docenten over alles praten, behalve de ruïne in Almere.
1: Je ging het erover hebben?
2: Nee, daar hield je dan wel aan.
0: Wouter, ik zou zeggen, neem een revanche.
2: Nee.
0: Laat de band meelopen.
2: Ja, en ik vind nu het idee wat er ligt, hè, dat vind ik een prachtig idee. En of die toren nou afgebroken moet worden of verder moet bouwen, daar heb ik helemaal geen verstand van. Nee. Ik weet ook niet wat de staat is. Ik zou de gemeente alleen nog aan willen raden. Maak je daar nou eens een plekje vrij voor een horeca gelegenheid van meer dan 200 vierkante meter. En voor de kopers zou ik willen zeggen, check de brochure heel erg. Ja. Want dat kan ellende voorkomen. Laat ik het nu maar over ophouden.
0: Ja. En anders heb je nog een advocaat voor hem. Nog even een kleinigheidje. Javanna Wagenaar van de Rijksscholengemeenschap Slingerbos Lavant in Zeewolde. Die is genomineerd voor de titel geschiedenisdocent van het jaar. Nou ken ik wel de titel docent van het jaar, maar dit is dan weer een afdeling daar weer onder. Betekent het nog iets of zeg je, nou, het is leuk voor haar cv?
2: Nou, dit betekent heel veel. En ik denk zeker ook voor de personen zelf die genomineerd zijn. Mm. Ik ben zelf docent geweest en ik vind goede docenten, die zijn van betekenis voor studenten en leerlingen voor de rest van hun leven.
1: Dus die mag je belonen? En
2: mag je belonen. En ik kan me ook indenken dat Javanna apetrots is dat ze überhaupt al genomineerd is. Hè? En als je dan ook nog wint, dat is denk ik bijzaak. Maar de nominatie is al hartstikke mooi. En ik heb heel even wat zitten koekelen. Wat is die geschiedenisdocentprijs van het jaar nu? Nou, dan moet een docent aan kunnen tonen of moet laten zien dat ze kinderen laat nadenken over de relatie tussen heden en het verleden. Nou, ik denk dat als een geschiedenisdocent daarin slaagt, dat elke docent die daarin slaagt, genomineerd moet worden. Als je recentelijk kijkt wat er afgelopen zondag in Duitsland gebeurd is, waar de AfD de grootste partij in Sachsen-Anhalt is geworden. Ja, ik denk dat maar één ding. Die mensen daar hebben heel snel hele goede geschiedenisdocenten nodig, die eens uitleggen wat het verleden is en wat voor invloed dit op het heden kan hebben.
0: Het is de vraag of ze nog in de bak komen, want een van de punten is bezuinigen op onderwijs.
2: Dus prachtig. En nou, de winnaar in het Rijksmuseum op 3 oktober. Nou, ik zou zeggen, nodig die hier uit. Want,
0: of we gaan lekker mee, kunnen we nog even naar de meesters kijken. Ja. Oké, dat waren onze onderwerpen weer.
2: Ik heb nog één leuk dingetje.
0: Ik wou zeggen, tot over 2 weken.
2: Ja, nee, dan ben ik er niet.
0: Nee?
1: Oh,
0: nee.
1: Hoezo niet?
2: Ik ga dus naar Oeganda toe. Oh. En tijdens reizen vind ik cultuur en natuur heel leuk. Maar ik heb ook een hele gekke hobby.
0: Vertel.
2: Ik vind het leuk om of geboortehuizen te bezoeken.
0: Van bekende mensen.
2: Ik heb er nu 2 in de reis zitten.
1: Ja.
2: De eerste is, ik vlieg naar Oeganda en dan land je in Entebbe.
0: Ja.
2: En dat zegt jullie dat wat, Entebbe?
1: Het zegt me helemaal niks.
2: Nou, in Entebbe is begin 80e jaren een gekidnapt vliegtuig van El Al neer aan de grond gezet door de PLO.
0: Ja.
2: En toen zat Idi Amin daar nog, gevreesd heerser.
0: Ja,
2: Zelfs beschuldigd van kannibalisme.
0: Ja.
2: Daar zaten heel veel Israëli's in. En toen heeft de Israëlische regering is onder de radar door over Afrika gevlogen. Is stiekem geland in Entebbe. En hebben alle mensen daar bevrijd. Mm-hmm. En teruggevlogen naar Israël.
0: Kijk eens
2: en daar is één persoon om het leven gekomen. En ik heb zijn biografie als jonge jongen gelezen. Die heette Yoni. En zijn achternaam, die zullen jullie niet kennen, maar zijn achternaam is nu inmiddels wel bekend en ook al inmiddels een beetje berucht. Want dat is Netanyahu. Het was de broer van Benjamin Netanyahu geweest.
0: Okay.
2: Die als held eigenlijk daar is omgekomen. Daar kun je van alles zeggen. Van is zo'n plek mooi om te bezoeken.
1: Jij wil dat gewoon even zien.
2: Ja, ik vind het leuk om in Entebbe te zijn en aan dat boek terug te denken. En vlak voordat ik naar huis ga, ga ik naar Zanzibar. En daar is een van mijn favoriete zangers geboren. Freddie Mercury van Queen.
0: Ja.
2: En daar ga ik dus wel heel even zijn geboortehuis bezoeken.
0: Kunnen we twee afstrepen? Ja. Het huis van Idi Amin hoeft niet verder.
2: Nou, als dat er is, dan ga ik daar zelfs ook naartoe.
1: En welk nummer van Freddie Mercury ga je dan afspelen om hem?
2: Het mooiste nummer van Queen vind ik zelf Those Were the Days.
0: Uh-huh.
2: Dat gaat over vroeger. Ik ben live in AFAS geweest toen Brian May en Roger Taylor daar optraden.
1: Ja.
2: En 2-3 jaar geleden, toen stond ik met mijn vrouw gearmd daar in die mensenmassa. En die twee, de basgitarist en de drummer, zijn dikke vrienden.
0: Uh-huh.
2: En toen draaiden ze zich om en toen keken we naar oude beelden, Those Were the Days. En daar herkende ik mezelf ook, hè, want ik ben ongeveer hun leeftijd.
1: Ja.
2: En dat vond ik zo prachtig. Maar Somebody to Love.
1: Ja, het zijn heel veel
2: champions. Ja, eigenlijk alles wat niet.
1: Ja, wat niet, inderdaad. Ja, Nou, ga ervan genieten. Zou
0: en dan zien we elkaar dus dan weer over 4 weken.
2: Ja, ben ik er weer.
0: Dankjewel. En zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Gaat het onder andere... Ik had mijn microfoon uitgaan. Gaat het onder andere over het voornemen om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken.
3: Mannen.

0: Queen and These Are the Days of Our Lives. Je had het over Ongehoord Nederland. Was daar gisteren nog iets over op de tv?
1: Ja, in Pauw en de Wit ging het inderdaad over het voornemen van het kabinet om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Regels voor omroepen die met belastinggeld programma's willen maken worden niet nageleefd, zei minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Peter Flemmings, directeur van Ongehoord Nederland, die vindt dat de politiek te betrokken is bij dit besluit.
2: Het wonderlijke wat hier eigenlijk gebeurt is dat er politici blijkbaar zijn die blij zijn als er een omroep potentieel verdwijnt. Dat is veel wonderlijker.
3: Nee, dat is niet waar.
4: Ja, nou ja, dat vind ik.
2: Ik wil graag. Ja, oké, ik kan wel roepen, het is onzin, maar er is toch een soort... Je vindt het toch goed dat mevrouw Letschert van jouw partij dat potentieel doet? Dat sta je toch achter?
1: Volgens Oeha Alhash van D66 heeft Ongehoord Nederland kansen om zich...

0: om zich te verbeteren, niet aangepakt.
1: Dan is op een gegeven moment de maat vol. En dan maakt de minister gebruik van haar discretionaire bevoegdheid. En dat is wat ze vandaag gedaan heeft op basis van al die rapporten die ook onafhankelijk zijn, die daar hebben gelegen.
2: Nou, van de televisie naar de radio, daar ging het in langs de lijnen omstreken over de verenigingscultuur in Nederland. Nienke de Jong en Esther Groeneweg die maakten daar een theatervoorstelling over. Volgens Groeneberg is niet alles leuk aan een muziekvereniging of een sportclub, maar heeft het zeker een meerwaarde.
3: Je hebt

0: Nou, delen we lief en leed, want we zitten naast elkaar. En misschien stem jij op een heel andere partij dan ik. En we moeten het niet daar en daar over hebben, want dan krijgen we ruzie. Maar samen muziek maken, ja, dat kunnen we wel.
1: Roy, ik zou zeggen tot morgenochtend 6 uur.
2: Tot morgen.
1: Tot dan, hè. Daft Punk, tot nieuws en reclame. Like the legend.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben ongeveer 4 kilometer aan gangpad.
3: Dit is niks voor een boer, dit.
2: Nee, joh. Als hij aan het aardappel selecteren is, dan met een rug op zijn zak loopt hij ook door de aardappelrug heen. En dat is ook zo'n aantal kilometers. Dus nee, dat gaat wel goed.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
1: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt?

0: Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Staking in het openbaar vervoer vandaag en meer dan 50 bekeuringen uitgedeeld bij Fatbike-controle Almerepoort. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
7: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
6: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
8: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
6: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Afgesloten A28 dus nog steeds bij Nijkerk. En daarom op de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. 22 minuten vertraging. N301 Barneveld-Almere ook richting Nijkerk 5 minuten. En de N305 Dronten-Almere richting Zeewolde 8 minuten. Dan de andere files, de A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders 5 minuten. De flitsers A27 Almere-Hilversum 108,1 en ook 112,3. Dan Muidenberg-Lelystad 69 en de N50 bij Dronten, bij Ens moet ik zeggen. N50 bij Dronten. Ook bij Ens natuurlijk. 264,3. En straks een man die ook nog ooit zong op Live 8 in 85.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Met Leo Schouwenaar.

kun je verwachten hè, natuurlijk op zo'n dag als vandaag. Een liedje met een trein erin. John Mayer en The Last Train Running. Hij heeft hem gisteravond nog gehaald. Maar ja, toen zeiden de stakers vannacht... we gaan 24 uur niet rijden met bus en niet met trein. Dus ik zou zeggen, stop dat.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. Okay.

Into the Verano, Joey Nicolai. En daarvoor Stop That Train. Dat was natuurlijk een knipoogje naar de actualiteit van vandaag van Clint Eastwood en General Saint. Intussen kun je weer meedoen aan het spelletje Kiek de Kiekendief. Hij heeft twee foto's gepubliceerd. Heeft een foto gemaakt op Uitgast in het Natuurpark Lelystad. Daar wordt klassieke muziek gespeeld midden in de natuur. Er zaten mensen een beetje dicht op elkaar onder de tent. Want het was toen slecht weer. Er waren een paar buien, net als vandaag over. En de vraag is, wat zie je op deze foto? Er zit een man aan een vleugel te spelen. Het publiek zit aandachtig te luisteren. Er is er zelfs een die een stukje opneemt op zijn of haar telefoon. Om dat voor later te bewaren. Nou, dat is dus een scène die je ziet. Plus wat tentdoek. Wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als jij het nu al ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En dat mag ook doorgegeven worden op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je de foto zien tot 11 uur. En op de televisie de komende minuten. En op de radio doen we er een mooi liedje bij van Foreigner.

0: My heart.
1: Break My Heart van Dua Lipa. Straks het nieuws in de notendop.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw doelwit geworden van een gerichte aanval. Rond 17:15 zou er een stoeptegel tegen het pand zijn aangegooid en daarna ging er een explosief af. Het zorgde voor een kleine brand. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Het restaurant werd eind vorige maand ook al getroffen door een explosie. Vandaag staken medewerkers van de NS en van de bus. Ze leggen het werk 24 uur neer. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf te checken. En met de staking voert de FNV actie tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals de WW en de VIA. Maar die plannen had het kabinet toch ingetrokken?
15: Nou, een deel van de plannen is ingetrokken. Alleen als je in de boeken kijkt, en dat heb ik zelf niet gedaan, dat hebben wat economen van de FNV gedaan, ja, dan zie je dat eigenlijk 70% van de geplande bezuinigingen nog steeds in de boeken staan. Dus de WW en de WIA staan gewoon nog volledig de bezuinigingen in de boeken. Alleen wat ze gedaan hebben, ze hebben het een jaartje opgeschoven.
1: Zij Stijn Duursma van FNV, vanaf de stakingslocatie in Almere. Slachtofferhulp Nederland ziet steeds vaker zwaardere hulpvragen in Almere. Volgens de organisatie worden de zaken ingewikkelder en hebben slachtoffers vaker langduriger hulp nodig, blijkt uit het jaarverslag. Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar een kleine 4000 Almeerders geholpen. Ze is 6 keer met spoed ingezet na ernstige gebeurtenissen. De organisatie bood onder meer opvang na explosies, een familiedrama en seksueel misbruik op een school. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
16: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Er wordt gestaakt uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg, maar het lijkt mee te vallen. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen die twee. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn.
1: Dankjewel, Dorald.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag trekken buien over de provincie. Tussendoor is af en toe zon en tijdens droge momenten in de middag is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vandaag van zuidwest naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland.
1: Dankjewel, Johnny. File op de N301 Almere Barneveld tussen de N704 richting Nijkerk. 12 minuten nog. Heeft natuurlijk te maken met verkeer dat zich een weg zoekt, omdat de A28 is afgesloten bij Nijkerk. Je moet omrijden via de A1 en de A50. Dan kom je van de andere kant, A50, A1. Maar ja, je kent het verhaaltje inmiddels wel. Ook nog drukte op de N301 Barneveld richting Almere, richting de N305, 10 minuten. En op die N305 richting Zeewolde ook nog eens 10 minuten vertraging. Dat waren de meldingen van de ANWB op dit moment. Dan kijk ik nog even bij de flitsers. Almere Hilversum 112,3. Muidenberg Lelystad 69. En ja, volgens mij is het allemaal van die vrachtwagencontrole. Heb je bijdrage wel betaald, flitsers. Ook bij Ens 264,3. Zometeen de zoon van Bolle Jan.
0: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
0: Met Leo Schouwenaar.

0: De Eagles, klassiekertje op Flevoland en Hotel California. Daarvoor René Vroeger, Just Say Hello.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1995. En in die hitlijst stonden een paar prachtige platen. En ik weet, over een uurtje is die rubriek er ook. Arnoud draait dan iets Nederlandstaligs met een Vlaamse tongval. En ik draai iets Nederlandstaligs met een Brabantse tongval. Nou ja, zoveel verschil zit er eigenlijk niet in, hè?
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1995 met Guus Meeuwers.

Ja, je kunt swingen niet tegenhouden met de Bauza en Magnetic. En daarvoor uit de hitlijsten van toen. We gingen even gezellig terug naar 1995. En hij scoorde er een dikke nummer 1 hit mee. Guus Meeuwis en Het is een nacht levensecht. Zometeen de polderplaatsen van deze week. Dat is de nieuwe single van Bon Sira. Die heet 17. Maar eerst terug in de tijd met Joe Jackson. En Stepping Out.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben ongeveer 4 kilometer aan gangpad.
3: Dit is niks voor een boer, dit.
2: Nee, joh. Als hij aan het aardappel selecteren is, dan met een rug op zijn zak loopt hij ook door de aardappelrug heen. En dat is ook zo'n aantal kilometers. Dus nee, dat gaat wel goed.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
1: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
9: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig?

0: wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Weer aanslag op Chinees restaurant in Zeewolde. En steeds zwaardere hulpvragen vanuit Almere bij Slachtofferhulp Nederland. Meer nieuws zometeen in de bulletin van 10:30.
3: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Amersfoort-West. 7 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is de weg afgesloten. Hè, dat weten we. Die A28. Maar is nu ook een rioloverstroming. Dat was van de week ook al. Dat komt dus omdat het gaat regenen. En dan stroomt het riool over. En dan in combinatie met die Hardenbergenbrug. Dat zorgt ervoor dat je moet omrijden via Apeldoorn. Dus vanaf Amersfoort helemaal naar Apeldoorn. En dan kan je weer naar Zwolle over de A50. Dus dan moet je eerst de A1 en dan de A50 nemen. De N301 heeft daar ook last van. Almere richting Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 12 minuten. En de N301 Barneveld-Almere voor de N305 daar 5 minuten vertraging. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? De flitsers geven ze altijd eventjes door. Hè? Want ze staan nu bijvoorbeeld op de A27 Almere-Hilversum bij 112,3. Ja, en die A6 Muidenberg-Lelystad bij 69. En ook aan de andere kant volgens mij bij 62. Dat zijn de camera's die het vrachtverkeer controleren op tolkosten. Maar heb je ergens dan wel een snelheidscontrole gezien? Eentje die er niet vast elke dag staat? Geef het door via de gratis app van Flitsmeister. Ome Leo, bedankt voor een uurtje lekkere disco-hits. Wij hebben er zometeen nog een aantal voor je. Met een jarige Michael Bublé. Die man die heeft zoveel hits. Het wordt moeilijk om daaruit te kiezen, hoor.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
10: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Goedemorgen.

Bart Hoogkamer is dat. En Kroegen in de Hemel. En Cool in the Gang. En Let's Get Down on It. Nou ja, een beetje vanaf hangen natuurlijk. Goedemorgen allemaal. 9-9 is het alweer. 9 september. Misschien wil jouw verjaardag vandaag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Sharon van Rauwendaal. Dat is de Nederlandse zwemster. Die wordt vandaag 33 jaar. Melody Klaver, de actrice, die is ook jarig. Wordt 36. Amber Brandsen, vroeger van het NOS Journaal. Tegenwoordig van Formule 1 TV bij Viaplay. 37 jaar is Selby geworden. De Nederlandse zangeres Charlène Meulenberg wordt 38 jaar. Nick van der Wal, die is vandaag ook jarig. We kennen hem beter als Afrojack. Hij wordt 39. Onze Davy Pechler, wordt 43 jaar, de zangeres. En de Nederlandse muzikant Woodstick, oftewel Germaine van der Bocht, die is vandaag 45 jaar geworden. Verder is ook jarig Stella Gommans, Nederlandse danseres, actrice en presentatrice. Zij wordt vandaag 55 jaar. Voormalig Nederlandse televisiepresentatrice Christine van der Horst. Zij deed toch iets met de Astro-televisie of zo, volgens mij. Een allerhande dingetje. Zij wordt vandaag 60 jaar. Sipi is ook jarig. Simone Walraven. Volgens mij 1,5 jaar geleden was ze nog bij ons. Zij wordt vandaag ook 60 jaar. Wij denken altijd dat Simone Walraven gewoon 16 jaar blijft. Maar is dat zo? Simone wordt vandaag 60. Oh. Adam Sandler is ook jarig. De Amerikaanse comedyacteur. Die wordt ook 60 jaar. Fiona Hering, verslaggeefster, auteur en presentatrice, wordt vandaag 61. Hugh Grant, de Britse acteur, wordt 66 jaar. En Arjan Ederveen, bekend van Theo en TR natuurlijk, wordt vandaag 70 jaar. En Dave Stewart is ook jarig. Die wordt vandaag 74. En wie er ook jarig is, is Michael. Michael Bublé heb ik het dan over. De crooner wordt 51. Heel veel hits heeft hij natuurlijk op zijn naam staan. Maar ik dacht, weet je, een oudje in een nieuw jasje. Op de manier zoals alleen Michael Bublé dat kent. En een beetje liefde voor jou. L-O-V-E. Dit is een jarige Michael Bublé.

Niet van die Australische producer, maar deze keer het origineel van Chris Norman van Smokey. En Suzy Quattro, zij met die witte gitaar, weet je wel. Stumbling In en daarvoor een jarige Michael Bublé en L.O.V. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Waar is Kiek vandaag geweest eigenlijk? Eens even kijken hoor. Muziekfestival Uitgast in Natuurpark Lelystad is die geweest. Het festival vierde het 25-jarig jubileum met onder meer strijkkwartetten, zang en piano. Nou, waar zit dit verschil in? Gaan we maar eens even kijken. De man zit in een tent om een piano te spelen. We zien onderin ook een televisie. Oh nee, er is iemand met een... die zit op zijn telefoon. Zit het daar dan in het horen of zo? Dat die twee knopjes omgedraaid zijn? Nee, dat is het niet. Nee, knopjes, telefoon, lijkt hetzelfde. Maar als je daar kijkt, dan zit je wel in de buurt. Want zo moeilijk is die vandaag niet. 0320 28 50 50. Het bekende telefoonnummer. Zet het in je telefoon en app ons. Met goede tips of bel het nummer voor het antwoord van Kiek.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is precies 10:30 geworden. Goedemorgen. Tijdens de landelijke OV-staking rijdt een deel van de buschauffeurs van EBS wel hun routes vandaag. Volgens een woordvoerder gaat vanuit de remise in Lelystad iets minder dan 40% van de medewerkers gewoon op pad. Ook in de regio Noordoostpolder rijden nog wel bussen van EBS, maar het merendeel van de buschauffeurs staakt dus vandaag. Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw doelwit geworden van een gerichte aanval. Rond 6:15 zou er een stoeptegel tegen het pand aan zijn gegooid. En daarna ging er een explosief af. Het zorgde voor een kleine brand. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Het restaurant is eind vorige maand ook al getroffen door een explosie. En bij boerderij Groeizaam in Emmeloord is vanmiddag het jaarlijkse pompoenfeest. Bezoekers kunnen pompoenen uitzoeken en meehelpen met de oogst. Tijdens het feest wordt ook een nieuw kunstwerk onthuld. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag trekken buien over de provincie. Tussendoor is af en toe zon en tijdens droge momenten in de middag is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vandaag van zuidwest naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland.
10: En dan de verkeersinformatie, de ANWB, die meldt vertragingen op de A28 natuurlijk. Die brug die is daar nog steeds afgesloten, in beide richtingen dus. Je kan niet van Zwolle naar Amersfoort en niet van Amersfoort naar Zwolle. Tenminste als je over die Hardenbergenbrug wil. Het zorgt voor vertraging dus onder andere op de N50 Emmeloord Zwolle voor Kampen 5 minuten. En de N301 Almere Barneveld voor Nijkerk. Tussen de A28 en Nijkerk is dat een kwartier vertraging. Staat er helemaal vast. Over 1 kilometer geflitst wordt er ook. Ja, dankjewel. A27 Almere Hilversum bij 112,3. En de A6 Muidenberg Lelystad bij 69. Maar dat zijn de camera's die controleren op tolkosten voor de vrachtwagens. En zometeen gaan we weer lekker terug in de tijd. We gaan, nou ja, eigenlijk gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. Want het is op dit moment weer zeer actueel, het muziekje dat ik wil gaan draaien. Wat erbij hoort, je hoort het zometeen.
12: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland, muziekland.
12: Arnoud Leket.

0: Alex Warren is het een passenger en daarvoor Wax en Building a Bridge to Your Heart.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1995. Bosnië was toen het grote internationale onderwerp. De NAVO voerde eind augustus en in september Operation Deliberate Force uit tegen Bosnisch-Servische doelen. Rusland verzette zich tegen de NAVO-bombardementen en het Midden-Oosten bleef volop in beweging. In Japan speelde de nasleep van de Aum Shinrin-kia-secte. Kranten berichten over het onderzoek naar die secte en slachtoffers van de aanslag in de metro van Tokio eerder dat jaar. In Amerika, president Bill Clinton die was bezig met een steeds harder politiek gevecht met de Republikeinen. De Republikeinen onder Newt Gingrich wilden onder andere forse bezuinigingen op Medicare. 1995 was het jaar waarin internet en digitale technologie doorbraken. En in Frankrijk was er veel discussie over de geplande Franse kernproeven. In Zweden vond op 17 september verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. In de sportwereld was september 95 een drukke periode. De UEFA Cup voor het seizoen 95-96 begon toen. En ook werden verschillende internationale kampioenschappen gehouden. Ja, Windows 95 natuurlijk, opkomst van internet, oorlog in Bosnië, Clinton versus de Republikeinen, het vredesproces in het Midden-Oosten, de enorme populariteit van muziek en televisie uit de jaren 90. Dat was allemaal in 95. Nou, als we gekeken hebben naar de muziek van die hitlijst uit 95, die zien we bijna weer terug in de hitlijst van nu, dankzij het programma Beste Zangers. Vorige week, twee weken geleden, was het in één keer Yves Weerts die een prachtig nummer van Clouseau opnieuw heeft uitgebracht. En ik kan me voorstellen dat er nog wel meer nummers vanuit komen. Zoals onder andere deze.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1995 met Clouseau en Passie.

0: much.
1: Shania Twain is dat. En daarvoor Clouseau en De Passie. Prachtige platen hebben zij gemaakt, zeg. Anne ook. Ja, daar gaat ze natuurlijk. En Verlangen. Nou, dit staat inmiddels weer in de hitparades, hè, dat Verlangen, door Yves Berends. We gaan nog even kijken naar de foto. Twee foto's van muziekfestival Uitgast in Natuurpark Lelystad. Het festival viert het 25-jarige jubileum met onder meer strijkkwartetten, zang en piano. Nou, piano zien we, mooie pianist, een mooie vleugel, grote vleugel. Ik wou dat ik een groter huis had. Zou ik ook zo'n vleugel neerzetten. Kan niet spelen, maar het ziet er wel enorm mooi uit, toch? Iets statigs, iets gracieus heeft dat. Maar het zit niet in de vleugel, nee. Het zit ergens anders in. En er zit een meneer met een telefoon. En dan zeg ik, als je naar die telefoon kijkt, nou, dan zit je behoorlijk in de buurt. Heb je het gevonden, net zoals bijvoorbeeld Karen van der Linden uit Blokzijl of Kim Zwaneveld uit Almere, Corien Donker en Jos Koster, Alexander Kroesen. Ja, het zijn allemaal de vaste mensen die vaak meedoen en die zien het dan op een gegeven moment ook wel vrij snel. Geke de Olde uit Marknes in Noordoostpolder. Rob Vermeulen, leuk dat je ook weer een keertje mee hebt gedaan. En natuurlijk, als eerste was ze er vanochtend ook wel weer bij. Of vannacht moet ik eigenlijk zeggen. 12:01. Hette Diekman uit Apeldoorn. Leuk dat je ook weer een antwoord hebt gegeven. Maar ja, is het goede antwoord wat jullie hebben doorgegeven? Dat weten we straks pas als we hier rond 11:45 gaan bellen. En dat je het goede antwoord hebt gegeven. En dan mag je ook gaan draaien aan het rad. We hebben vandaag nog een extra prijsje erbij ook. Omdat we nog een beetje denken aan de zomer. Een leuk, fris zomers t-shirt er nog bij van Omroep Flevoland. Met ons allemaal. Onze presentatoren allemaal erop. Maar dan moet je wel eventjes doorgeven wat jij denkt gevonden te hebben in deze foto. Bel dan nu met Sita, die zit al bij de telefoon voor je antwoord. 0320 28 50 50.

0: en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar wil echt iedereen wonen. Echt een fantastisch mooie plek is dat.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ze willen niet met me praten op de radio.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
2: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Vandaag is de landelijke OV-staking, maar een deel van de buschauffeurs van EBS die rijdt vandaag wel de routes vanuit de remise in Lelystad. Een Almeers stel dat hun klusjesman wilde helpen zit nu zelf met een groot probleem. En de eigenaar van een stroopwafel- en foodtruckbedrijf moet het bedrijfspand aan de Tjonger in Dronten binnen een maand verlaten.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen, even een blik op de weg. Natuurlijk op de A28 afsluiting van de weg in verband met de Hardenbergerbrug. Jij had het vanochtend zo mooi uitgelegd. Hoe moeten mensen omrijden, Arnoud?
12: Vanaf Amersfoort kan je niet naar Zwolle. Dan moet je over de A1 en dan de A50 en dan weer boven naar Zwolle.
11: Zo, je kunt het niet beter zeggen dan ik. De N301, Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. 10 minuten, 4 minuten vertraging op de N301 Barneveld-Almere tussen de afrit.

0: Nijkerkerveen en Nijkerk. En 4 minuten op de N305, Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. En daar zijn ze dan, de flitsers. Er wordt gecontroleerd op de Waterlandse weg bij Almere in beide richtingen, hectometerpaal 41,7. En ook op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaal 264,3.
1: We hebben het er met haar al eens een keertje eerder over gehad. De Gouden Weken op school. We gaan er zo meteen over praten met onze opvoedkundige Naomi de Engelsman.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas. Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: prachtig verhaal. Van...
1: Ga je nou door Vincent Price heen praten?
0: Ja, het is eigenlijk een beetje oneerbiedig, maar ik vind het zo gaaf. Die Master of Suspense, de Engelsman. Hij werd gebeld, hè, door de producer van Michael Jackson. Wil jij even een stukje opnemen? Maak maar iets spannends, gewoon iets leuks. En dan hoor je ook de ruwe opname, die circuleert nu ook gewoon op het internet. En dan hoor je hem op het einde zeggen, zoiets.
1: Leuk,
0: hè? Erg leuk is dat ook. Hij heeft het 1 keer live gedaan, volgens mij, bij de Tonight Show van Jay Leno.
2: Oh.
0: En daar zie je hem dan echt. En die camera die zoomt dan alleen maar tijdens dat hele gesprek zoomt hij heel langzaam in. Ja, die man die was angstaanjagend.
1: Legendarisch.
0: Legendarisch.
1: Ik vond die videoclip toen ik hem voor het eerst zag, vond ik ook eng trouwens. Van,
0: was het ook?
1: Ja,
0: praat over 80 jaar, joh.
1: Ik was gewoon tiener, dus, maar ik vond het zelfs toen wel eng.
0: Ja. Maar hij had het ook heel goed gedaan, hè? Met de makers van American Werewolf.
1: Oh, ja.
0: Hij zei, als ik het doe, moet het goed zijn. Dus hij belde die regisseur op. En die regisseur dacht, wat moet Michael Jackson nou met mij?
1: Ja.
0: Nou, we gaan een film maken. Goed, het verhaal is misschien wel bekend. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Drop ook.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Naomi den Engelsman gaan we het over de Gouden Weken hebben. Ze zijn bezig. Dus we zijn bijna weer te einde.

0: was twee weken geleden de polderplaat De Jong met deze lekkere zomerse muziek. Dat heette Jij, Jij, Jij.
1: We gaan praten met Naomi den Engelsman. Zij is opvoedkundige en ze bespreekt actuele zaken. Naomi, deze week was in het nieuws dat kinderen begrijpen helemaal niet meer wat ze lezen.
2: Ja.
1: Nou, daar heb jij het al eens over gehad, toch?
2: Daar hebben we het zeker al vaker over gehad.
0: Dat hebben we bijna elk jaar de afgelopen 3-4 jaar.
2: Ja, zo, hè? Omdat het dus inderdaad zo belangrijk is. En het wordt nu eigenlijk steeds duidelijker hoe die neergaande lijn nog steeds door blijft zetten. Er is een tijd geweest dat er vooral op rekenen en op wiskunde ingezet is. Mm-hmm. Maar de taal is echt achtergebleven. En dat komt omdat mensen ook steeds meer met korte woordjes, afkortingen, naar elkaar via een chatberichtje een berichtje sturen. Maar hele zinnen lezen en dan weten wat je gelezen hebt, een stuk moeilijker.
1: Wat had jij ook weer als oplossing?
2: Wat ik als oplossing had?
1: Ja.
2: Nou ja, wat heel erg belangrijk is de waarde van het voorlezen. Heel gek. Maar dat ben ik al gaan doen toen mijn kind 2 weken was. Ja. Nou, dat is heel raar, want het is 14 dagen oud. En toch is gebleken dat wanneer je baby's al gaat voorlezen, kinderen dus die woordenschat uiteindelijk door die vele herhalingen steeds gemakkelijker tot zich gaan nemen.
1: Dus jouw kleine, die begrijpt alles wat...
2: Nee, dat zou leuk zijn, hè? Dat zou leuk zijn. Maar de woordenschat is redelijk goed te noemen.
1: Okay.
2: Ja, die is echt wel gewoon gemiddeld. En ik denk door het vele voorlezen. En ze vindt het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
1: Oké, voorlezen dus.
0: Er moet gewoon vooral veel aandacht worden besteed aan technisch lezen, aan begrijpend lezen. Weet je, vroeger was rekenen, 1+1, zeg maar even stom voor.
2: Nu hebben we hele verhalen.
0: Maar nu is het hele verhalen en dan moet je de sommen eruit gaan halen.
2: Ook. Ja.
0: Is er wel genoeg aandacht op scholen dan voor? Ik bedoel, dit horen we al jaren, maar dan lijkt het mij dat er op scholen toch meer aandacht voor moet komen.
2: Kijk, de tendens is dat je iedere keer op een soort van thema gaat zitten en dat krijgt dan heel veel aandacht, waardoor de rest van de thema's dus minder aandacht krijgen. Dus er zal weer een soort van tegenreactie gaan komen en dat is nu al bezig. Om die taal, de kracht van taal en het begrijpen daarvan en dat toe te passen, dat gaat weer heel veel aandacht krijgen. Eigenlijk dit jaar al, maar vooral volgend jaar.
1: Maar er zal weer een generatie zijn waar het dan weer te laat voor is.
0: Nou ja, en vooral ook een hele generatie die achter de voordeur gewoon een andere taal spreekt.
2: Ja, ja.
0: Daar krijgen we ook steeds meer mee te maken natuurlijk. Okay,
1: we gaan het hebben over de Gouden Weken. Wat waren ook weer de Gouden Weken? Een paar zinnen.
2: De Gouden Weken, nou wat we vooral erover gaan hebben is dat het soms heel intensief kan zijn als je kind weer naar school gaat. Want die heeft een hele lange vakantie gehad. En dan heb je het over groepsdynamica. Welke rol neem je in? Welke ruimte neem je in? En je kan je zomaar voorstellen wanneer jij je kind ophaalt om 2:30 of om 2:00... dat het kind er helemaal af ligt. Die heeft geen zin meer. Die zit te zaniken, te zeuren. Alles is te veel.
0: Te veel prikkels gehad.
2: Te veel prikkels gehad over die hele dag school. En dan kan je nog best wel eens als ouder of als opvoeder een beetje met je handen in het haar zitten. Want ga je het entertainen? Ga je leuke dingen doen zodat het kind zeg maar weer enthousiast wordt? Of ga je proberen te, soort van te vertragen? Omdat ergens duidelijk is dat het kopje ook wel vol is.
0: Ja.
1: Kun je niet gewoon zeggen, ga naar boven en ga aan je huiswerk?
2: Ja, nou dat is echt een hele goeie, want dat zou je inderdaad wel denken. Maar op het moment dat je hoofd vol is, dat zou jij je ook voor kunnen stellen als je een hele dag hier in de studio hebt gezeten. Nou, dan kom je er gewoon niet aan toe om je te focussen. Het is wel iets wat je kan overleggen bijvoorbeeld met puberkinderen. Op het moment dat je puberkinderen hebt, dat je dan zegt, luister, je kan een keuze maken of je doet het juist voor het eten. Want dan kan je na het eten lekker een film kijken of met vrienden afspreken. Maar als je merkt dat zo'n kind, dat er niks meer uitkomt, dan kan je ook zeggen, ga even lekker chillen, ga even gamen, pak even een schermpie. Maar na het eten gaan we wel even die focus inzetten, zodat straks wel dat huiswerk af is. Dus dat is echt een beetje spelen met wat kan een kind op dat moment aan.
1: Jij bent ervaringsdeskundige, Arnoud. Werkt het zo?
0: Bij ons op school wordt er nu vooral, hij zit dan nu in groep 7... wordt er vooral nadruk gelegd op van, er is een TOPO-toets binnenkort. We zeggen nog niet wanneer. Dit is het papiertje. En dan gaan ze gewoon kijken van, hoe gaat hij daarmee om? Gaat hij op het laatste moment leren? Dat hij denkt van, ik zie het wel, ik wacht eerst de datum af. Of gaat hij alvast leren? Ja. Dus het is meer het plannen al. Weet je, hoe gaan kinderen om met leerstof? Waar halen ze het vandaan? En wat doen ze er dan uiteindelijk mee?
2: En dat is een heel leuk thema voor ook inderdaad een andere keer. Hè? De manier van leren en de manier van kennis tot je nemen is echt super divers. Ja. Is heel leuk. Maar wat ze eigenlijk zeggen, en ik heb daar ook wel kennissenkring ook wel gevraagd. We hebben de neiging zelf als opvoeders en als ouders om heel erg te gaan entertainen. Van, wil je misschien een snoepje? Wil je dit? Wil je dat? Zullen we een spelletje doen?
0: Laat ze het zelf lekker uitzoeken.
2: Ja, eigenlijk willen die kinderen even zich helemaal kunnen terugtrekken. En even op de bank en even onredelijk zijn en laten mopperen. Dat mag gewoon.
1: Klopt deze theorie?
0: Ja, klopt.
1: Ja,
0: ze gaan vooral elkaar opzoeken dan ook. Elkaar lekker irriteren. Omdat ze toch al zo de hele dag geprikkeld zijn door alles en nog wat ook dan. Ja, ja, het klopt inderdaad wel. Ja.
2: Het is echt belangrijk. Dus wanneer
0: gaat het ook weer over?
2: Het gaat zeker over.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar dat duurt wel heel wat jaartjes. Want je kan je voorstellen, wanneer je puberkind op de middelbare school is, dan is dat ook weer, tot die herfstvakantie is het vrij dramatisch te noemen. Die kinderen hebben dan zoveel te verduren. Die moeten namen onthouden. Die krijgen een nieuwe lesstof. Die krijgen elke uur een nieuwe docent met hun eigen namen. Dus die eerste weken is gewoon echt super heftig.
1: En waarom wordt het eigenlijk de gouden weken, niet de zwarte weken?
2: Ja, de gouden weken. Omdat het ook heel mooi is. Omdat het eigenlijk het begin is van het vormen van een groep.
1: Oh.
2: Dus voor een docent is dat prachtig om te zien. Van welke interactie speelt er.
1: Is dat prachtig? Je wordt er toch helemaal gek van?
2: Nee, valt wel mee. Ja.
0: Is dat dan ook iets om rekening mee te houden waarop je moet gaan acteren? Of is het meer gewoon van monitoren? Kijken wat er gebeurt, zodat je daar in de loop van het schooljaar je voordeel mee kan doen?
2: Ik vind het een hele goede vraag. En zeker, we hebben de neiging bijvoorbeeld veel naar hobby's, naar sporten, naar leuke activiteiten te gaan kijken. Het is zoveel dat je ook echt moet kijken van wat kan je kind aan. Als je merkt dat het kind helemaal eraf ligt, ga dus niet 4 keer per week een activiteit naar school doen. Want dat gaat niet werken. Je gaat er niet uithalen wat er wel misschien in zit. Dus probeer goed na te kijken van wat kan je kind aan. En misschien is het alleen maar inderdaad even een knutselclubje op de woensdagmiddag. Ja. En dat is prima.
0: Of een lekkere yogales of zo om even zen te worden. Huh? Oké, dankjewel. Naomi den Engelsman.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 5050.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Precies, 11:30. Goedemorgen. Tijdens de landelijke OV-staking rijdt een deel van de buschauffeurs van EBS wel hun routes vandaag. Volgens een woordvoerder van EBS gaat vanuit de remise in Lelystad iets minder dan 40% van de medewerkers gewoon op pad. En ook in de regio Noordoostpolder rijden nog wel bussen van EBS, maar het merendeel van de buschauffeurs heeft dus vandaag gestaakt. Het Nautilus College in Almerenstad is vanochtend weer open gegaan voor alle leerlingen. Gisteren bleef de volledige school gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de middelbare school waren om 9:45 weer welkom en er is gezamenlijk stilgestaan bij de plotselinge sluiting van gisteren. Wat de reden was om het Nautilus College gisteren volledig te sluiten is nog steeds niet duidelijk. Zowel het schoolbestuur als de politie wil daar niets over kwijt. Een Almeers stel dat hun klusjesman wilde helpen zit nu zelf met een groot probleem. De man mocht sinds mei vorig jaar tijdelijk wonen in hun woning aan het Schotelmos in Almere. Maar sinds april dit jaar betaalt hij de huur van ruim €2.300 niet meer. Tot overmaat van ramp is er in mei ook een wietplantage in de woning gevonden en 12 kilo gedroogde hennep. Het stel staat daardoor nu ook als verdachte vermeld in de wietzaak. Liander wil bijna €6.000 terug voor gestolen stroom. De rechter doet op 15 september uitspraak. En de eigenaar van een stroopwafel- en foodtruckbedrijf moet het bedrijfspand aan de Tjonger in Dronten binnen een maand verlaten. Dat heeft de rechter dinsdag beslist. Volgens de verhuurder betaalt de ondernemer zijn huur geregeld te laat en maakt hij een grote bende op het terrein. De huurder moet ook de huurachterstand van bijna €2.000 betalen en de brandweerauto weghalen die al 5 jaar bij het pand staat. De proceskosten van ruim €1.400 komen ook voor zijn rekening. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je bij ons op de website omroepflevoland.nl en natuurlijk op onze app.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag trekken buien over de provincie. Tussendoor is af en toe zon en tijdens droge momenten in de middag is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vandaag van zuidwest naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland.
9: Verkeersinformatie van de ANWB, daar zijn ze weer, de files. Op dit ogenblik is het best wel rustig op de weg. Alleen de N301 Almere-Barneveld, daar is wat vertraging tussen de N798 en Nijkerk. 7 minuten op dit ogenblik. Voor de rest, qua flitsers, die zijn geheel van mijn scherm verdwenen. Het is ongelooflijk. Nou, heb je een flitser gezien? Meld hem dan via Flitsmeister.
7: En wij flitsen zometeen even naar ons radiospelletje met Kiek. Wie heeft het goede antwoord gegeven? Blijf bij je telefoon. Het kan zomaar zijn dat we jou bellen en blij kunnen maken met een mooie prijs.
10: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Mr. Teddy Swims, ook wel bekend als Mr. Know-it-all. En daarvoor de Starzone 45, Jaap Eggemond met zijn megaproductie destijds. Zeg, wat heeft die man veel platen ervan verkocht? Met de Starzone 45.
1: We gaan praten met Peter Kolkman. En die komt uit een gedeelte van Nederland waar ik ook wel af en toe kom. Namelijk de Achterhoek. Ja. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Halle, hè? Dat is links van Varsseveld, rechts van Varsseveld. Ja. Da, da, da. Ja. Spitfires, hè? Ja.
2: Ja. De rapzaken.
0: Ja,
1: ja, mijn vrouw komt uit Aalten, Peter.
0: Oh.
2: Oké. Okay.
0: En wat zei je tegen haar? Zou ik hem met de pielen tegen de box aanslaan?
1: Ja, Brommerskien.
0: Ja, hè?
2: Ja,
0: hoe gaat het?
2: Ja.
0: Hey, maar eventjes een heel andere belangrijke zaak voor jou vandaag, Peter.
3: Ja, er is er een jarig!
2: Ja. Hey, hyper de piep, hoorda!
0: Ja, je bent vandaag ook nog jarig, hè? Prachtig, 26 jaar geworden, hè, Peter?
2: Net andersom.
0: Ja. Ja, mooi. Heb je een leuke dag al?
2: Je moet altijd zeggen van, ik heb het gehaald. En die enige mensen moeten het nog halen.
0: Zo is het ook maar. Weet je, ieder jaartje erbij. Ja. Carpe diem. Pluk de dag.
2: Ja, ik heb vorige keer ook meegedaan. Toen had ik een vierweg hartoperatie.
0: Oh, ja.
2: Ja, ik ben er helemaal weer een beetje van opgeknapt.
0: Heerlijk. Kon de chirurg hem vinden, het hart?
2: Ja, het is allemaal goed gegaan, dus ik voel me prima.
0: Nou,
1: ja, echt waar. Ik bedoel, ik werd net gebeld door Omroep Gelderland. Die zijn een beetje boos op je.
0: Ja.
2: Oh.
1: Ja, want jij kijkt naar ons.
2: Ja. ik kijk heel vaak naar jullie.
0: Ja.
2: Naar de programma.
0: Ja, ja. Irene ten Voorde is hartstikke verdrietig dat je niet naar haar programma nu luistert. Die zit daar nu hartstikke haar best te doen.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, gewoon straks eventjes ook weer een berichtje naar Irene sturen. En om op Gelderland zijn zij ook weer blij.
2: Ja, maar ik heb geen computer. Ik heb helemaal niks.
0: Je hebt toch een telefoon?
2: Ja, alleen een telefoon. Maar dat is ook al.
0: Ja, maar dan kan je wel een berichtje sturen. Dat lukt vanzelf wel. Nou,
1: Peter, je hebt meegedaan aan Kiek. Was de opdracht van vandaag moeilijk? Want we lieten een foto zien van...
2: Van het
1: muziekbos.
0: Ja, met die man op de piano.
1: Man op de piano. Dus lijkt dezelfde foto's. We hebben gepubliceerd natuurlijk op omroepflevoland.nl/kiek via de Facebookpagina. En vanochtend hebben we hem ook laten zien op tv. Wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto?
2: Dat is voor de televisie zit met de telefoonhoesje. Er zit een gele pasje aan de bovenkant.
0: Ja.
2: En de linkerkant is de gele pasje aan de onderkant.
0: Ja, klopt. Ze hebben die stickers omgedraaid.
1: Oh, stickers op de telefoon.
2: Ja, soort pasjes toch?
0: Ja, het zijn stickers,
1: pasjes die eruit steken of zo.
0: Oh ja, van die telefoon. Ja.
1: Zo'n telefoonhoesje en dan kun je pasjes in.
0: Ja, daar heb je hartstikke goed, Peter. Ja, helemaal goed.
1: En die pasjes zijn omgedraaid.
0: Ja.
2: Je kunt wel 62 zijn, maar wij zijn toch nog scherp, hè?
0: Ja, heel erg scherp, mogen we wel zeggen, ja.
1: Heb jij de behoefte om iets te winnen?
2: Ja, ik vind het altijd leuk.
0: Nou, goed zo.
2: Ja.
0: Rob, die gaat je meenemen aan het rad. Moet je alleen even zeggen of het hard of zacht een links om rechts of rechtsom moet?
2: Rechts
0: een gewone gemiddelde. Niet te hard, niet te zacht.
1: Even kijken, dit is rechts. Ja.
0: Ja, een beetje op zijn halles.
1: Gewoon een beetje gemiddeld.
0: Ja, gemiddeld.
2: Ja, gemiddeld.
0: Nou, ja. Zijn ze in Halle niet echt hoor, gemiddeld.
1: Eens even kijken.
2: Ja, we doen ons best.
0: Nee, hartstikke leuk ook. Vlak bij Zelm, hè? Mooie kermis daar ook.
2: Ja.
0: Klompenfabriek.
2: Het was de halve dag, dus is ook al geweest.
0: Zit de klompenfabriek er nog steeds van Paul? Niet dat je weet. Klompenfabriek, die zit toch in Zelm? Of niet?
2: Nee, dat weet ik
0: helemaal
2: niet.
0: Oh, nou ja, dan ben ik helemaal abuis.
1: Ik heb een leuke mededeling voor je, want binnenkort kun je met trots door Varsseveld lopen met de Kiek rugtas.
0: Leuk!
2: Doe.
0: Ja. Hey, en weet je wat? Omdat we nog een leuk cadeautje van de zomer over hebben. We hebben ook nog t-shirts. Dus van Omroep Flevoland. Dat is natuurlijk helemaal leuk als je in Gelderland met t-shirts van Omroep Flevoland aan gaat lopen. Wil je een L of een XL?
2: Een L'tje. Ik voel me nog heel slank hoor. Dus een L'tje is een hartstikke leuk. Hè? Ja, dat is een mooi cadeautje.
0: Ik heb kennissen van je gesproken die zeiden doe toch maar een L'tje.
2: Ja, L'tje is goed. Hartstikke leuk.
0: Oké. Ga je nog wat leuks doen vandaag op je verjaardag?
2: Ja, vanavond komen de mensen met Peterkind, daar heb je voor getekend, hè? Dat is met Peterkind. En die komt, en mijn zusje komt nog even.
0: Okay.
2: Ja, dat is hartstikke gezellig. Nog.
0: Dus de drankjes en de borstjes zijn alvast binnen?
2: Ja, die moet ik maak het allemaal nog zelf klaar ook nog. Allemaal. Ja, dat komt allemaal goed.
0: Okay. Nou, heel fijne dag Peter en tot de volgende keer, hè?
2: Ja, volgende keer bel ik weer, hè?
0: Ja, nee, hartstikke goed. Groetjes daar. Ja.

0: goed dat natuurlijk. Mocht je je een beetje eenzaam voelen, zet ons aan op radio of televisie. Dan kan je ook zeggen, I'm not the only one. Sam Smith hoorde je om 10 minuten voor 12. We gaan het hebben over de OV-staking, maar dan wel in de leuke zin van het woord.
1: Ja, Robin Ridder die is van onze social media redactie. Die heeft vandaag weer een leuk klusje over zich op de hals gehaald. Want ja, je zit met allemaal vreemde mensen in de auto.
2: Ja, met allemaal vreemde mensen inderdaad. Ja, nu nog wel van tevoren geselecteerd. Dus we hopen dat ze zo'n beetje gefilterd hebben. En dat het allemaal maar goed is en veilig.
1: Heeft het te maken met de OV-staking?
2: Het heeft te maken met de OV-staking inderdaad, ja. Want wij gingen vandaag met een auto de provincie in. Om als Omroep Flevoland taxi te fungeren, om de mensen toch naar hun bestemming te brengen.
0: Ja, maar het is vrij rustig, hè?
2: Ja, het valt eigenlijk wel een klein beetje tegen. We dachten, nou, mensen die zijn helemaal afhankelijk van ons en die smeken ons om hun van A naar B te brengen. Maar nou, mensen kunnen tegenwoordig lekker makkelijk thuiswerken.
0: Nou, de meeste mensen hebben er rekening mee gehouden.
2: Ja, volgens mij ook.
0: Een tijd anders ingedeeld, ook, ja. Want we hoorden het landelijke nieuws ook. Overal stonden verslaggevers op stations om verdwaalde mensen op te vangen en mensen in paniek. Niks van
2: weinig paniek.
0: Ja. Heel rustig ook.
2: Ja, dus we hadden vanochtend 2 jonge scholieren. Ja. En verder hebben we eigenlijk nog een vrij rustige ochtend. Dus de taxi staat stil. Ja.
1: Hoe vul je het dan met sigaretjes en een banaan?
2: Ja, nou, ik rook zelf niet, maar dan ga je het dan
0: niet door elkaar inhalen.
2: Op kosten van de zaak door de provincie heen rijden.
0: Maar jullie vinden het leuk om eventueel nog iemand ergens heen te brengen?
2: Absoluut,
0: hè, die
2: ja, zeker.
0: Een vervoer nodig heeft. Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen die naar het ziekenhuis toe moeten of zo, of een belangrijke afspraak hebben en denken van ik ga met de bus, dat kan dus niet.
2: Nee, dat gaat dus niet. En voor mensen die dus geen vervoer hebben, maar denken, nou, we willen nog wel graag ergens heen. Of we moeten ergens heen.
0: Ja.
2: Nou, stap lekker bij ons in. En we maken er wel een videootje van. Dus,
1: En dat kan ook gewoon naar Maastricht dan?
2: Nee, het is wil je nog weg zo?
1: Nou, Maastricht is wel leuk.
2: Ja. Nou ja, binnen de provincie het liefst. We willen wel een klein beetje Schiphol als het dicht tegen Flevoland aan ligt. Maar eigenlijk een reisje binnen Flevoland.
0: Ja, en hoe gaat het met de taximeter? Waar wordt u op aangezet?
2: Nee, maar dat is volledig gratis. Is
0: volledig
2: dat natuurlijk.
0: Gratis?
2: Ja, met een goed gesprekje die we kunnen gebruiken op onze socials is voldoende.
0: Oké, hoe kunnen ze jullie bereiken dan?
2: Nou, via al onze social media kanalen. TikTok, Instagram, Facebook en ook via jullie nu, denk ik.
1: En wat ga je dan vragen als ik bijvoorbeeld bij je in de auto zit?
2: Waar je naartoe moet, wat de reden is van je bezoek.
0: Dat is zo'n taxi dus
2: hobby's,
0: eigenlijk.
2: Het is eigenlijk net een taxi.
0: Ja, maar ook dat programma taxi.
2: Oh ja, ja, precies.
0: Het gaat om het verhaal.
2: Het gaat om het verhaal, exact.
0: Ja, ja, oké, okay, hartstikke leuk. Dus zoek ons op via de sociale media kanaal. Mogen ze eventueel ook gewoon bellen naar de taxi?
2: Ze mogen jullie ook gewoon, ze mogen jullie bellen, appen, doe maar.
1: 0320 28 50 5, dat is ons WhatsApp-nummer, maar ook het gewone nummer. Dus heb je geen WhatsApp, dan kun je dat eventueel ook nog...
2: Heel graag.
1: En dan vragen naar Robin, dan word je doorverbonden.
0: Er zijn 2 chauffeurs vandaag, hè? Kelly of Robin?
1: Oh, Kelly ook.
0: Ja. Dus mocht je voorkeur hebben, moet je ook even
2: aangeven. Ja, zeker.
0: Met Robin
2: of
0: met Kelly?
2: Dat is goed om te vermelden, ja.
0: Okay. Dankjewel, succes.
2: Dankjewel.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En ze vinden het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ze willen niet met me praten op de radio.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wanneer kunnen de eerste kasteelheren daar gaan wonen?
4: En dames, ja, de verwachting is dat wij ergens in 28 met de bouw kunnen beginnen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Urk mag arbeidsmigranten niet zomaar uit bestaande woningen zetten zodra er nieuwe grootschalige huisvesting beschikbaar is. Het bedrijfsleven op Urk wil een eigen waterfabriek bouwen en tijdens de landelijke OV-staking rijdt een deel van de buschauffeurs van EBS wel hun routes vandaag.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Vertel mij nou eens wat die Roxy Dekker nou heeft. Ik ben een oude witte man. Kom, leg het eens uit, Arno.
13: Populariteit bij de jongeren, goede sociale media en leuke hitjes.
12: Ah,
13: okay. Maar ik denk dat zij zometeen, nadat ze dit jaar 3 keer de Ziggo... zij gaat 3 keer de arena doen. Rolling Stones, Eat Your Heart Out.
12: Echt. Ik vind het leuk.
13: Ik vind het bijzonder. Is het ook leuk voor haar.
12: Ja. Verkeersinformatie. De N301 Almere Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. 8 minuten vertraging op dit ogenblik. En de N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten. En dan hebben we een radarmelding. Maar dat

0: is denk ik, ja, dat is de tolmelding. Dus moeten we die nou noemen? Ja, nog één keertje. Dan
1: ja, A6, camera's voor de camera.
0: Lelystad richting Muidenberg. Daar word je gecontroleerd op belastingontduiking.
1: Ja, voor de vrachtwagens, hè, tolkosten, ja. Inderdaad ook. Het is leuk als die Roxy Dekker misschien aan Taylor Swift vraagt van: heb jij volgend jaar april heb je iets te doen? Kan je misschien mijn voorprogramma doen? Dat zou goed. Dat zou wel mooi zijn ook. We gaan het zo meteen hebben over de landelijke OV-staking. Je zal het vandaag niet gemist hebben. Zometeen meer erover.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: TrueLease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: zeg maar de Amerikaanse Roxy Dekker dit, hè?
1: Nou, inderdaad.
0: Maar deze Sabrina Carpenter heeft meer moeite met de arena uitverkopen dan Roxy, hoor.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Echt?
1: Ja. In een andere arena dan, in de Verenigde Staten, zou ze dat wel vol krijgen? Ook niet, denk ik, hè?
0: Nee, ook niet. Nee, daar lopen de mensen ook allemaal. Maar dat zijn misschien ook iets andere prijzen dan. Dan ga ik nog eens eventjes induiken. Want de prijzen zijn voor Roxy Dekker voor de Amsterdam Arena. Misschien heb jij wel kaartjes gekocht thuis. Zeggen van, nou, ik weet het. En ik weet ook wel wat het geheim is van Roxy Dekker. App ons even.
1: Oh ja, natuurlijk. We hebben een appnummer.
0: Ja, 0320-28-5050. Vertel ons alle geheimen van Roxy Dekker. En ook wat je betaalt dus voor een kaartje voor Roxy Dekker in de Arena volgend jaar. Nou, je kan het niet gemist hebben vandaag, de landelijke OV-staking. Medewerkers van NS, ProRail, Streek en Stadsvervoer en DB Cargo die legden het werk voor 24 uur neer. En onze verslaggever Mark Bakker die is bij het stakend personeel.
2: Naast het ziekenhuis in Lelystad, daar staat een gebouw met een groot op hartkliniek. En in een ruimte in dat gebouw, daar zijn nu de chauffeurs van EBS samen met de vakbond FNV. En zij voeren hier op dit moment de actie. Laat ik eerst even gaan praten met... iemand van dus de vakbond. Even naar uw naam vragen, want die heeft een bijzondere naam.
3: Oké, ik ben Joko Postema en ik ben van lokaal FNV Lelystad van het bestuur. En wij faciliteren hier de mensen die willen staken, al vanaf 7 uur. Want ze kunnen bij hun werkgever niet terecht op de vaste locatie waar ze altijd binnen zitten. Wanneer ze pauzeren en dergelijke, daar hebben ze zelf bericht van gekregen.
2: Mogen ze daar niet zijn?
3: Nee, daar mogen ze niet zijn. Dus we hebben ze hier uitgenodigd. Komen jullie maar bij ons. We hebben broodjes, koffie, dat soort dingen.
2: Ja, en een tafel waar je lekker kan zitten en dergelijke.
3: Ja hoor, ja. Nee, het is uitstekend. Nou ja, we vinden dit best wel een goede opkomst en zo. Veel enthousiasme, veel kennis ook van de mensen over waar het om gaat. Hè. De sociale agenda van het kabinet, of beter gezegd de asociale agenda. En daar is de FNV en ook het CNV en de anderen het niet mee eens.
2: We hebben toch wel echt zeker wat over gehoord vandaag. Maar ja. Waar het wel om gaat is dat jullie hier nou in ieder geval wel voor de chauffeurs zorgen. Ja. Dat het wel een beetje een goede staking, een goede actie is.
3: Ja, zeker. Ja hoor. Ja, nee. Stel je voor dat ze buiten moesten staan of zo. Alleen maar dat, want dat heb je ook. Dan kun je alleen maar, zeg maar op het station of bij de haltes. En heb je geen binnenlocatie om even met elkaar te praten en om de moed erin te houden. Ja. Dus hier kunnen ze ook registreren, dat soort dingen, zodat ze stakingsgeld krijgen.
2: Nou, ook niet onbelangrijk, hè? Stakingsgeld, registratie, even wat eten en drinken, wat broodjes erbij natuurlijk. Ik tik even deze meneer op de schouder, want ik begrijp, u bent buschauffeur.
4: Dat ben ik zeker.
2: Ja. En wat is de reden dat u vandaag meedoet met deze staking?
4: Nou, ik steun mijn collega's zeg maar, in het feit zeg maar, van hoe ik de plannen van het kabinet. Zeg maar.
2: Ja.
4: Dus wij dragen gewoon een steentje bij. Zeg maar. Dit is voor iedereen van belang en niet alleen voor een kleine minderheid. Zeg maar. Maar we zijn dus niet eens zeg maar, met wat ze willen.
2: Ja, en voelt u er ook dat u met z'n allen dan een vuist maakt?
4: Dat vinden wij wel, ja. Maar ja. Ik draag mijn steentje bij en... Ik heb daar een goed gevoel bij.
2: Ja, maar het ziet er wel ontspannend uit. Een ongezellige bijeenkomst.
4: Dat wel.
2: Er zijn broodjes.
4: Dat zijn er ook, ja. Ja. Maar goed, het was vanochtend al heel erg druk. De meerderheid is ondertussen nu weggegaan. Het is nog een kleine vaste kern zeg maar, wat nu hier aanwezig is. We hebben straks al op het station gestaan om ons statement te maken. Ja, ja nu zeg maar nog wat nabepraten. Zeg maar. En de mensen zeg maar, die nog alsnog binnenkomen zeg maar, om hun staking te voltrekken.
2: Nou begrijp ik wel dat tussen de 30% en 40% van de chauffeurs van EBS... wel rijdt vandaag. Hoe staat u daar nou tegenover?
4: Ik vind dat iedereen dat voor zich moet weten, zeg maar. Ik sluit me aan bij mijn collega's om te staken. Iedere chauffeur kiest voor zichzelf. Niet iedere chauffeur is lid van de vakbond. Kan dus niet lid zijn van de vakbond. Of heeft een beperkte keuze gemaakt. Maar goed, ik vind het zo prima. De keuze ligt bij de chauffeur. Ik zeg niet bij mij.
2: Goed, u bent niet aan het werk vandaag. U staakt samen met de collega's die van u hierachter staan. Het gaat heel ontspannen. Er is dus wat te eten en wat te drinken dus voor de chauffeurs. Ja, waarschijnlijk zijn ze morgen toch wel weer gewoon aan het werk.
0: Dankjewel Mark Bakker die een kleine 3 kwartier geleden was in het centrum in Lelystad. Busvervoerder EBS die heeft in een laatste update gezegd dat 50% van de bussen in Flevoland rijden. En dat ook zal doen tot de avondspits. Daarna is voor EBS ook afwachten hoeveel chauffeurs die aan de avonddienst beginnen daadwerkelijk dan gaan staken.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Nou, we hadden het er net nog over, hè, om misschien het voorprogramma te zijn van Roxy Dekker. Taylor Swift is dat, en die Opa Light. Het is 17 over 12 geworden.
1: Ja, ik heb een foto binnengekregen via onze WhatsApp nummer 0320 28 50 50. Foto gestuurd door Gerard. Ik wil hem even laten zien voor de mensen die kijken. Het is echt een plaatje. Ik zal hem even omschrijven. Je ziet een soort akker. En daarachter zie je allerlei windmolens. Nou, daar kun je over discussiëren of je dat mooi vindt. Maar over die windmolens heen een prachtige regenboog.
0: Mooi, als een soort koepel over die windturbines heen.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ook nog wat bomen op de achtergrond.
0: Ja, de vraag is, krijgen we nog meer van die regenbogen vandaag te zien? Degene die daar het antwoord op weet is Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, het antwoord is ja.
0: Ja.
2: Er zijn voldoende buien. Misschien op dit moment zelfs een beetje te veel. Bovendien is dit nu het moment van de dag niet voor regenboog. Want dan moet de zon wat lager staan. Dus dat is wat eerder in de ochtend. Maar ook aan het einde van de middag, vroeg op de avond, zijn die kansen er weer. Dus ja, er zijn voldoende buien. Buien worden wel wat minder later vanmiddag en vanavond. En dan zijn het er zo weinig dat je juist precies die zon er weer op kan krijgen. Mm. Dus ja, dat zou zeker eind van de dag weer kunnen.
0: Ja, zitten er ook wat flitsen bij voor onweer?
2: Er zijn er een paar gesignaleerd, momenteel even niet. Dus ja, een klap onweer is mogelijk. Maar de kans is ook vrij groot dat de meeste mensen geen onweer gaan zien of horen vandaag.
0: Nee. Nou, dat is dan een woensdag. Hoe gaat het vanavond en vannacht?
2: Vanavond neemt die buiigheid dus af. Tweede helft vanavond denk ik dat het al wat droog is. Graad of 15 dan. En vannacht brede opklaringen. Kwikzak naar 10 of 11 graden. Morgen starten we met veel zonneschijn. In de middag zullen er wel wat meer wolken komen. Maar het blijft wel gewoon droog. En er blijft ook wel ruimte voor de zon. Veel minder wind dan vandaag. Vandaag echt een stevige wind uit het westen tot noordwesten. Morgen een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En ietsje warmer, 19 of 20 graden morgenmiddag.
0: Nou, dat is toch wel aardig. Maar het is een beetje wel niet weer. Hè? Vandaag wel regen, morgen niet regen. Dan weer wel regen, denk ik, op vrijdag.
2: Klopt, ja. Ja. Dat is helemaal waar. Vrijdag inderdaad regen. En zaterdag weer een droge dag met denk wat zon.
0: Ja.
2: En dan zondag weer een aantal buien.
0: Ja. En dan maandag weer niet.
2: Ja, dus dat houden we nog eventjes vol.
0: Gaat dat zo door volgende week ook nog?
2: Nee, volgens mij niet. Uit mijn hoofd wordt dinsdag waarschijnlijk een nog warmere dag. Ik zeg niet dat hij helemaal droog blijft, maar wel grotendeels.
0: Ja.
2: Dus dan klopt het eventjes niet meer.
1: En dan wordt het weer lekker zomers.
2: Ja, nou, 25 zit er denk ik niet in, maar 23 misschien wel.
0: Ja, voor die 25 moet je echt naar het zuiden van Europa toe. Hè? Spanje is er nog steeds aangenaam weer, toch?
1: Het is oneerlijk verdeeld.
2: Ja, zelfs heel heet. Ik weet toevallig, dit weekend is de Formule 1 in Madrid. Nou, is van 33 graden met volop zon. Ja.
0: Oh, nou, daar hebben ze ook weer last van dan ook. Hey, als je een beetje in de glazen bol durft en wil kijken, wat doet het eigenlijk voor de lange termijn in Nederland?
2: Ja, geen heel duidelijk signaal. Dus een normale temperatuur en licht wisselvallig is eigenlijk ook volgende week het verhaal. Die 2021 van het weekend is eigenlijk al net iets boven normaal. We gaan dan naar midden september. Tweede helft volgende week, 18 of 19. Een dag met een bui, maar ook een droge dag delen met zon. Dat is een beetje wat we nu hebben.
0: Ja. Oké, okay. Nou, dan kunnen we daar mooi rekening mee houden. Tijd
1: dankjewel
0: voor de paraplu weer en de poncho en zo, de regelaars. Dankjewel, Johnny.
2: Graag gedaan.

0: Zo'n leuke plaat. Zo'n leuke actrice.
1: Ik heb helaas niet meer onder ons.
0: Nou, ook niet. Maar ik heb de film nooit gezien. Jij wel?
2: Nee, het schijnt ook een vreselijke film te zijn. Dit is het hoogtepunt van de film.
0: Nou, dus kan je eigenlijk de hele film doorskippen en dan meteen naar het einde en dan heb je dit. Dus de titelsong op het einde of zo.
2: Ze danst geloof ik op een podiumpje of zo. Ik
0: heb dat zagen we net inderdaad. En niet meer met rolschaatsen.
2: Rolschaatsen, doet ze die ook nog aan?
0: Nee, dat deden de andere mensen daar. Ik zag van allerlei mensen op rolschaatsen.
2: Oh ja, echt dus... een beetje jaren 70, hè?
0: Oké. Olivia natuurlijk met Xanadu.
2: Tijd voor het nieuws van buiten de provincie. Dan ga ik even mijn schermpje erbij pakken. Bij de felle woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner om het leven gekomen. De brand was ontstaan in de meterkast, maar de bewoner kon niet op tijd naar buiten komen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer is nog volop aanwezig.
3: Op dit moment is de brandweer nog steeds bezig met blussen. Het is wel brandmeester, het breidt zich niet meer uit, maar het is ook nog niet volledig uit.
2: 20 omwonenden in Zwaag zijn in de buurt opgevangen. Het is nog niet bekend wanneer ze terug naar huis mogen.
0: Ja, spanning begint te stijgen bij de Feyenoord-fans. Vanavond speelt hun clubpie tegen grootmacht FC Barcelona in de Champions League in het vernieuwde stadion van Nou Camp. Coach Giovanni van Bronckhorst die hoopt op een megastunt.
4: Veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling. Maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten wij erkennen.
0: Voor Giovanni van Bronckhorst is het sowieso een speciale avond. Hij speelde in zijn carrière namelijk voor Feyenoord en Barcelona zelf ook.
2: Oh.
0: Dus ja, dat wordt een spannende wedstrijd. Of leuke wedstrijd vanavond. Leuk. Denk niet dat Feyenoord veel kans maakt, maar...
2: Zullen er nou ook nog Barça mensen zijn die voor hem die dat wel ook wel leuk vinden?
0: Dat denk ik wel. Ja. Jawel.
2: Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
5: Een reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer past. Is. Als die bijvoorbeeld behoeften zwaarder of complexer worden, dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
2: Van de mensen die in een verpleeghuis komen, moet 36% weer alweer naar een andere plek. De meeste binnen 4 maanden. Ja, vroeger had je gewoon een verzorgingshuis.
0: Ja.
2: Dat was te klein eigenlijk wel.
0: Ja, dat klopt. Eén kamertje of zo, hè?
2: Eén kamertje.
0: Ja.
2: Dat zou toch misschien weer een oplossing kunnen zijn.
0: Moet je daar beter mee omgaan, toch, lijkt mij. Ja. Het zit moeilijk in elkaar. Lege stations in Nederland vandaag door de staking in het OV. We hadden het er net ook al over. Alleen op het traject Amsterdam Centraal Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De ANWB die waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking. Maar dat leek allemaal mee te vallen. Staking treft het volledig openbaar vervoer. Dus ook het pontje in Amsterdam. Al heeft deze man op een tractor die de pont bij Velzen wil nemen dat niet helemaal meegekregen.
6: Is er een landelijke staking ook voor de pont? Dat ben je niet.
7: Wat moest je doen vandaag?
6: Ik moet naar Egmond, dan moet ik met de trekker wat landwerkzaamheden doen. Dus ja, dan moet ik toch naar de overkant komen. Dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden. Maar anders moet ik maar rechtsomkeer. Ik ga niet zwemmen met het ding.
0: Dat lijkt me ook beter van niet ook.
2: Hij staat wel leuk in het leven.
0: Ja. Staking is een gevolg van de kabinetsplannen om te willen bezuinigen op de sociale zekerheid. Of zoals de meneer net zei, het is meer een onsociale zekerheid, een asociale zekerheid. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 2 minuten over 12:30. Goedemiddag. Een kapperszaak in de Bouwmeesterbuurt in Almere-Buiten was vanochtend vroeg voor de 3e keer doelwit van een aanslag. Dit keer heeft iemand geprobeerd brand te stichten bij de voordeur van de zaak. Daarbij raakte niemand gewond. De brandweer heeft de brand geblust. De gemeente had na 2 eerdere incidenten een bewakingscamera geplaatst in de straat, maar daar heeft de brandstichter zich dus nu niet door laten weerhouden. De camping van recreatiepark Nettel in Krachenburg mag niet worden uitgebreid met 400 staplaatsen. Dat heeft de Raad van State besloten. Een grotere camping zou het testen van militaire drones structureel belemmeren. Die drones worden getest door het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum 2 kilometer verderop. De gemeente Urk mag arbeidsmigranten niet zomaar uit bestaande woningen zetten zodra er nieuwe grootschalige huisvesting beschikbaar is. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Volgens meerdere uitzendbureaus is dit plan in strijd met landelijke regels. En de Raad van State is het daarmee eens. Het gemeentebestuur van Urk moet nu met een nieuwe overgangsregeling komen. En het bedrijfsleven op Urk wil een eigen waterfabriek bouwen. Dit omdat Vitens, het groeiend bedrijfsleven, onvoldoende water kan leveren.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En ze vinden het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ze willen niet met me praten op de radio.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hey, hippiep, hoera!
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Welkom bij Next Dental.

0: Loop. Kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De camping van recreatiepark Nettel in Krachenburg mag niet uitgebreid worden met 400 staplaatsen. Een kapperszaak in de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten is vanochtend vroeg voor de derde keer doelwit geweest van een aanslag. En de gemeente Urk mag arbeidsmigranten niet zomaar uit bestaande woningen zetten zodra er nieuwe grootschalige huisvesting beschikbaar is.
3: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe is het op de weg? Ik ga het je nu vertellen. Op de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. 12 minuten vertraging op dit ogenblik. De N301 Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305. 7 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Op dit ogenblik 7 minuten vertraging. Dan is er ook nog een flitser gemeld op de N715 bij Band. In beide richtingen hectometerpaal 6,5.
2: En zometeen bij ons live in de herberg een nieuwe volkspopartiest uit Almere. Doet jaarlijks zo'n 100 tot 120 optreden in heel het land. En hij is zometeen bij ons, want hij heeft een nieuwe single uit. Wondervrouw, ik heb het over Bas Brummelhaus.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Plus.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Het is woensdagmiddag, 7 minuten over 1. Tijd voor live muziek.
1: We gaan praten met een jonge Almeerse ondernemer. Eerst zat hij achter influencers aan. En hij deed ook sociale media campagnes. Nou, hij hielp influencers, laat ik het zo zeggen. En nu wil hij graag zelf doorbreken. Klopt dat?
2: Zeker. Aangenaam.
1: Bas Brummelmans uit Almere.
2: Brummelhouse is het. Brummelhouse. Ja.
0: Uit Almere.
1: Ja. Zie je, we moeten nog wennen.
2: Ja. Maakt niet uit.
1: Hoe lang ben je met de muziek bezig?
2: Ik denk nu zo'n 2,5 jaar. Zoiets.
1: Hoe is dat gekomen?
2: Ja, dat is eigenlijk... Ik heb altijd eigenlijk wel een passie gehad voor Nederlandstalige muziek. Ik luisterde het altijd. En zo'n 3 jaar geleden ondertussen werd ik door Yves Berendsen in een café in Almere op het podium getrokken. En eigenlijk is vanuit daar het balletje een beetje gaan rollen. Dus daarna heb ik zanglessen, ben ik gaan volgen een tijd daarna.
0: Toen dacht je, wat jij kan, dat kan ik ook.
1: maar wacht even, je werd op het podium getrokken. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, ik stond in het café, hij kwam daar optreden. En ik kende eigenlijk al zijn teksten en dat had hij zelf ook door. En op dat moment zag hij dat. Trok hij met het podium op, deden we een duet. Ja. En dat werd in de zaal ook goed ontvangen.
1: En wat mocht ik meer zijn teksten?
2: Nou, waarom ik zijn teksten ken? Nou ja, ik vind gewoon goede muziek. En,
1: maar zat er dan iets in de tekst of is het gewoon...
2: Nee, ik ken gewoon vrijwel al zijn teksten allemaal. Dus dat is wel gewoon superleuk. Ja, lekker meezingen.
1: Ken je zijn nieuwste ook al?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat de laatste twee nummers, die zitten nog iets minder goed in. Maar dat komt omdat je tegenwoordig zelf zoveel muziek ook voorbij hoort komen. Ja. Maar tot 2 jaar geleden ken ik echt wel alles. En ook van die Tino Martin en dat soort artiesten.
0: Die nieuwe, die moet je er eigenlijk wel in doen. Want dat is tegelijkertijd een gouden ouwe, hè?
2: Ja? Oh, Verlangen. Ja, nee, die doe ik zelf ook. Ja, die heb ik zelf ook.
0: Een sfeer op de
2: Mega.
1: Maar Yves was enthousiast over jou.
2: Ja, toen de tijd. En daarna hebben we nog even zitten praten. En we hebben zelfs 3 nummers in totaal gedaan uit mijn hoofd. Maar dat was echt mega.
1: En denk je dan niet bij jezelf van, nou, misschien zegt hij het, maar dat zegt hij tegen iedereen?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat weet ik ook niet.
0: Heb je hem vrij recent nog gesproken? Heeft hij er spijt van dat hij dat heeft gedaan bij jou?
2: Nee, ik heb hem eigenlijk niet meer gesproken daarna. Nee, helaas niet. Nee.
0: Je doet zo'n 100 tot 120 optredens per jaar. Hoe kom je eraan?
2: Sinds april werk ik ook met een management. Dus die doet dat daarin supergoed. Die regelt de boekingen en gewoon veel vaste opdrachtgevers, cafés in de regio. Maar ook buiten de regio waar ik sta. En gewoon online veel activezen. Dus online zichtbaarheid heel belangrijk. En dan via daar weten mensen mij toch gelukkig te vinden.
0: Ja, maar dat kende je natuurlijk al wel. Hè? Jij weet wel hoe je online zichtbaar moet zijn.
2: Ja, gelukkig wel. Ja. Daarnaast heb ik nog een eigen influencer marketingbureau van Talent Management Agency. Influencer marketingbureau.
1: En wat houdt dat dan in? Wat doe je dan?
2: Wij doen het onder andere het management van een aantal online content creators. Dus daar doen wij...
1: Wat manage je dan? De financiën of iets?
2: Nee, gewoon de samenwerking. Kijken strategisch mee om die persoonlijkheden meer door te laten groeien.
0: Maar dat zijn mensen die hebben zichzelf dus al eigenlijk bekendgemaakt. En die ga jij dan helpen om nog wat bekender te worden.
2: Bijvoorbeeld?
0: En daar mooie deals uit te halen.
2: Ja, onder andere.
0: Maar daar gaat hem geld in om, heb ik me wel
2: dat, daar gaat serieus geld in om, ja.
0: Echt, hè?
2: Ja,
0: als je op een gegeven moment een miljoen views hebt, dan kan je daar serieus geld mee
2: doen. Als je een miljoen views zegt, nog niet alles. Maar als je veel volgers hebt en een goede achterban, dan... kan het echt heel veel geld opleveren.
0: Je begrijpt dat het voor oude mannen zoals wij al vrij snel te snel gaat. Natuurlijk
2: dat kan, ja, nee, goed, dat maar, kan ik begrijpen.
0: Hoe verklaar jij het succes van een Roxy Dekker op dit moment? Want jij hebt ook ongetwijfeld gehoord dat binnen een paar minuten de Arena uit is gekocht. Dus er komen nog wel 2
2: wat een superster bij. Ja, echt. Ik gewoon het hele plan wat daarachter zit vanuit marketingtechnisch is natuurlijk mega goed opgezet.
0: 3 jaar geleden begonnen?
2: Ja. Ja.
0: Is dat dan onder andere door jongens zoals jij die daarachter zitten en die dat maken?
2: Ja, dat is iets echt. De muziek is wel echt een compleet andere tak van sport, hoor. Dat merk ik zelf ook.
0: Maar binnen, dat doe jij nu zelf ook?
2: Ja, dat doe ik nu zelf dan ook. En dan heb ik zelf dan toevallig ook nog een losse manager daarvoor. Ja. Dus dat is wel superleuk. Maar het is wel echt een compleet andere tak van sport. Maar het team wat erachter zit, ja. Het is het grootste platenlabel van misschien wel Nederland.
0: Ja. Maar jij zult begrijpen hoe dat dan werkt daar. Er zijn heel veel jongens die tegenwoordig artiest willen worden. Maar die hebben moeite om die sociale strategie op te gaan zetten.
2: Ja, dat wel.
0: Als iemand het weet, dan weet je...
2: Ja, online weet ik het gelukkig wel. Maar ik kan je vertellen dat het voor jezelf altijd moeilijker is om dan voor een ander mee te denken.
1: Ja, want heb je voor jezelf dan al eens een keer zo'n kanjer van een post gemaakt of zo? Ja, ik weet het. Dat je dacht, oh, ik heb ineens een miljoen...
2: Toen toevallig dat filmpje van Yves Berendsen dat ik samen met hem op podium stond, heb ik toen op TikTok gezet. Ja. Dat zat onder 130.000 weergave of zo.
0: Ja.
2: Omdat mijn influencer bijvoorbeeld, althans mijn influencer, dat klinkt zo hebzuchtig, maar de mensen die bij mij of die vertegenwoordig, toen ik de eerste promo van mijn eigen single day online aankondigde, heb ze dat ook gerepost en dat heeft ook 60.000 weergave behaald op Instagram. Maar ja, voor mezelf heb ik niet echt hele grote klappers, hoor.
1: Maar ben je daar nou mee bezig of vind je het gewoon leuk? Wat is het? Dat zingen.
2: Met wat bedoel je? Oh, met muziek, ja. Dat vind ik wel momenteel mega leuk. Ja. Kijk, muziek maken is ook echt een compleet andere tak van sport. Dus ik heb het nu, het is echt door een mega goed team geproduceerd en geschreven en dat soort dingen. En in principe heb ik het vrijwel alleen ingezongen.
0: Hoe kom je dan bij zo'n team? Door je manager?
2: Nee, toen werkte ik nog niet eens met hem samen. Oh. Via een andere, ja, een maatje van mij die ook zingt. Ja. En hij heeft met hun ook een single uitgebracht, Bram Bongers. En dat ging ook supergoed. En ja, ik kende die jongens die dit nummer hebben geschreven, ken ik via Instagram. Ben ik eigenlijk zo in contact met hun gekomen.
0: Het werkt toch allemaal weer via de socials ook weer. Hè? Hey, dat Wondervrouw, dat wordt goed ontvangen?
2: Ja, hij doet het goed. Wordt veel gedraaid op de radio, dus wat, superleuk.
1: Is dat autobiografisch? Want het gaat over een vrouw die je ontmoet dan in de kroeg.
2: Ja,
1: Wat is het verhaal? En maar dan mis je er en dan...
2: Voor mij persoonlijk is het wel een grappig verhaal. Ik heb van tevoren tegen de jongens van het team aangegeven. Van de jongens, luister, ik heb zelf nooit een relatie gehad of iets. Dus in eerste instantie zou ik dat een beetje willen vermijden. Liefst misschien willen schrijven over vrienden. Maar als we het doen, dan zou het eerder over de eerste liefde kunnen zijn. Weet je? Dus we lachen over de straten. Echt een beetje dat hele geluksgevoel. Dus vanuit daar is het wel een beetje ontstaan.
0: En dat Wondervrouw, het wordt goed ontvangen. Gisteren zat je bij onze vrienden van Radio Noordzee. Ja. Vorige week heb ik gehoord, ben je gedraaid bij Almere City. In het stadion,
2: ja.
0: Dus eigenlijk, het gaat voorspoedig.
2: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify. Dus het mogen niet klagen.
1: En hoe zit het met de andere artiesten in Almere? Hebben die allemaal onderling contact en zo? Want het is de barst natuurlijk van de talenten in zo'n grote stad.
2: Ja, maar dit is wel een andere soort genre natuurlijk. Ik zit wel echt een beetje op de volkspopkant. En in Almere heb je natuurlijk heel veel rappers. En dan heb je ook echt wel hele goede artiesten bij zitten. Ja. Maar op het volksgebied, in ieder geval wat wij doen, is het nog wel redelijk minimaal. Dus de concurrentie valt gelukkig mee. Je hebt namens een Danny Litt, Vince Colette. Mm-hmm. Maar daar wordt momenteel weinig eigen muziek uitgebracht, voor mijn gevoel.
0: Dat is ook duur, hè?
2: Ja, het is ja, mega duur, ja.
0: En daarvoor moet je ook veel optredens
2: hebben,
0: zodat je geld kan verdienen.
2: Precies, als je bij een label zit, dan wordt dat grotendeels volgens mij allemaal vergoed. Mm-hmm. Maar dat zijn weer andere afspraken natuurlijk.
0: Die kijken weer naar het aantal volgers wat je hebt.
2: Precies.
0: Dus het cirkeltje weer rond eigenlijk ook. Dus eigenlijk staan de sterren, als we zo maar even praten daarover, staan voor jou eigenlijk best wel oké.
2: Ja, we staan er goed voor.
0: Ja.
1: Nou, we gaan luisteren naar Wondervrouw, hè?
2: Super.
1: Ga je naar het podium?
2: Ja. Yes, helemaal goed.
0: Ga naar ons mooie podium toe.
1: Ik zal het nu goed zeggen. Bas Brummelhaus loopt nu naar het podium voor zijn eerste single. En dat is, even kijken, Wondervrouw.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 1:30. Goedemiddag. Bij een grote politiecontrole op Urk hebben gistermiddag 19 bestuurders van scooters, brommers en fatbikes een boete gekregen. Sommigen hadden geen kentekenplaat. Ze reden zonder helm of zonder rijbewijs. 13 verkeersdeelnemers mochten met een waarschuwing naar huis. Zij hadden bijvoorbeeld een kapot achterlicht of slechte remmen. Een kapperszaak in de Bouwmeesterbuurt in Almere-Buiten is vanochtend vroeg voor de derde keer doelwit geweest van een aanslag. Dit keer heeft iemand geprobeerd brand te stichten bij de voordeur van de zaak. Daarbij raakte niemand gewond. De brandweer heeft de brand geblust. De gemeente had na 2 eerdere incidenten een bewakingscamera geplaatst in de straat, maar daar heeft de brandstichter zich dus niet van laten weerhouden. De camping van recreatiepark Nettel in Krachenburg mag niet uitgebreid worden met 400 staanplaatsen. Dat heeft de Raad van State besloten. Een grotere camping zou het testen van militaire drones structureel belemmeren. Die drones worden getest door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en dat zit 2 kilometer verderop. En dat was het nieuws voor nu. Al het andere nieuws lees je ook op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie. Tussendoor is er af en toe zon en tijdens droge momenten is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vanmiddag van west naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland. Op vrijdag staat weer een aantal buien op het menu.
11: Verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging, even kijken op de A6. Tenminste, die vertraging zou er aan kunnen komen. Muiden-Lelystad tussen Muiden en het knooppunt Gooimeer naar de N702 richting Almere. Een defect voertuig. Dus dat kan wat vertraging opleveren. Maar ik zie nu nog geen files. Dan de N301. Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. 13 minuten vertraging. En de N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo, 4 minuten. Dan nog de flitsers. Er wordt gecontroleerd op de Oosterringweg bij Band. Bij hectometerpaal 6,5. En dat waren ze.
8: Dit is Herberg Flevoland.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: is de nieuwe single van Douwebop. Die heet Note to Self.
1: Het is wel een echte hitmachine, hè, die Douwebop.
0: Ja, elke keer als hij iets uitbrengt. Het is heel verschillend ook. De ene keer is het uptempo, nu is het weer heel mooi ballad.
1: Ik denk niet dat hij een stadion vol krijgt.
0: Nee, niet zo snel in ieder geval als Roxy. Het hangt er een beetje vanaf welk stadion het ook is natuurlijk.
1: Ah ja.
0: Ja. We hadden het vorige week over Nicolas Cage. Hè? Die heb je ooit ontmoet.
1: Ja.
0: Ja. Was leuk.
1: Dat was 30 seconden, hè?
0: Ja, sindsdien is de grond onder zijn voeten weggezakt.
1: Wat is er aan
0: de hand? Nee, dat is nu gebeurd ook. Hij heeft een huis in Malibu, vlakbij Los Angeles. Ah, ja. Een mooie strand dan ook. Mm-hmm. De grond is letterlijk onder zijn voeten weggezakt. Want een enorm sinkhole, zo'n zinkgat, die heeft de oprit van zijn peperdure villa in Malibu deels opgeslokt en ook een gasleiding beschadigd. En vanwege het ontstaande gaslek zijn meerdere woningen in die exclusieve straten volledig onbewoonbaar verklaard.
1: Ik heb hem al eventjes een appje gestuurd dat hij bij ons mag logeren.
0: Ja, daarom. Dan heeft hij ook een lekker barbecue erbij. Ja,
1: zo is het.
0: Wel. Dus zo zorgen wij voor de medemens. Maar er zijn dus meerdere mensen. Maar ik weet niet of er nog meer sterren daar wonen. Anders zitten die zo meteen allemaal zonder huisje.
1: Er was daar ook laatst een sinkhole, zo'n groot gat, op Sunset Boulevard.
0: Oh.
1: Ja, er was ook een waterpijp gesprongen.
0: Ja.
1: En dat was een soort rivier geworden.
0: Onder de straten door?
1: Ja, en ook boven de straat.
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar dat Sunset Boulevard en dat Beverly Hills 10902 en 60, dat zijn echt heel lange straten ook.
1: Dat zijn zeer lange straten.
0: Ja, ik vond het wel allemaal hele mooie namen.
1: Maar het is echt, het zijn mooie namen, maar die straten zijn eigenlijk vrij saai.
0: Ja.
1: Ja, er zit wel eens een bar links of rechts. Ja, maar het is niet zoals Europa.
0: Nee, als je daar dan bent en je zegt van, nou, we gaan vanavond even uit, we gaan naar een leuke tent.
1: Je
0: dan
1: kunt
0: moet
1: niet
0: je op, heel
1: je
0: goed
1: kunt
0: zoeken.
1: Niet, je kunt ook niet te voet.
0: Nee.
1: Op de fiets is ook te ver.
0: Ja, nou, ik heb er wel gefietst daar ook. Maar af en toe fiets je eigenlijk helemaal de blubber, want het is nog ook wel vaak een bergje op.
1: Ja, inderdaad. En in die tijd had je nog geen elektrische fietsen, neem ik aan.
0: Nee, dat was niet. Nee. En ook nog plofbanden.

Fleetwood Mac en The Little Lies. En daarvoor Marco Schuitmaker met Lusu. Het is 8 minuten voor 2 geworden. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland met Jordi Bouw. En daarna Studio Flevoland. Jordi en Odeke erbij. Met de opera. De opera. Vroeger werden alle hoofdrollen alleen gespeeld door mannen. Maar binnenkort gaan ze het in Flevoland heel anders doen. Worden mannenrollen door vrouwen gespeeld. Hoe dat dan klinkt en hoe dat dan allemaal zou moeten gaan, dat hoor je vanmiddag in Studio Flevoland. Nu is nog even mooie muziek van The Eagles en The Lying Eyes.

0: Dit is Flevoland.
1: En ze vinden het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify, dus mogen niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hey, hippiepiep, hoera!
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.

0: Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: In de Serviëstraat in Almerepoort komen meer camera's te staan. In oktober werd die straat onder vuur genomen. Bij een grote politiecontrole op Urk hebben gistermiddag 19 bestuurders van scooters, brommers en fatbikes een boete gekregen. En een kapperszaak in de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten was vanochtend vroeg voor de derde keer doelwit van een aanslag.
3: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie. Er zijn problemen op de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. 11 minuten vertraging en tussen afrit Nijkerkeveen en Nijkerk 8 minuten. Dat heeft natuurlijk te maken met een afsluiting op die A28 bij Nijkerk vanwege die brug. Dan de snelheidscontroles. Nou, een controle die vind je op de N50 bij Enns in beide richtingen. Bij hectometerpaal 264,3. Nou, veel buien vandaag. Dus ik zou zeggen, blijf lekker thuis. Op de bank of in een warme auto. Ik heb fijne muziek voor je het komend uur. En ik begin zo meteen met Millie en My Boy Lollipop.
6: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew. We kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Dus jij wil naar Egypte?
10: Ja, met NAV.
9: En waarom NAV?
10: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
9: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
10: Tuurlijk.
9: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
10: Jazeker.
9: Cairo en de piramide?
10: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
9: Top, ik ga mee.
11: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Beleef

0: Ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Goedemiddag.
3: Flevoland Muziekland.
2: Jordi Bouw.

begon dit uur met Millie en My Boy Lollipop. En dit was natuurlijk muziek van Ed Sheeran en The Overpass Graffiti. Ik heb me wel eens laten vertellen dat Ed Sheeran zo'n beetje... nou, een van de rijkste mannen onder de 40 is uit Groot-Brittannië. Maar het is ook wel logisch natuurlijk als je bekijkt hoeveel liedjes die al heeft uitgebracht in de loop der jaren. En hoeveel concerten die heeft gegeven. En net draaide ik hem ook voor jou met plezier. Over rijk worden gesproken. Over een paar minuten dan speel ik weer het spelletje Kiek. Wat is het verschil tussen de linkere en de rechterfoto als jij een antwoord hebt doorgegeven vanochtend? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik je even bel. En dan mag je een slinger gaan geven aan het Rad van Fortuin. Misschien word jij dan ook wel rijk. Wie zal het zeggen? Eerst wil ik het even met je over de staking hebben. Want er is vandaag een landelijke openbaar vervoerstaking. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen als je het nieuws een beetje hebt gevolgd vandaag. Er rijden veel minder bussen en treinen. Medewerkers die leggen het werk 24 uur lang neer. En dat is natuurlijk behoorlijk balen als je een beetje afhankelijk bent van het openbaar vervoer. En bijvoorbeeld niet kunt autorijden of helemaal geen auto hebt. Maar ik wil het dit uur wat positief bekijken, want één ding gaat natuurlijk wel door en dat is de muziek. En speciale muziek, daar ben ik naar op zoek dit uur. Een leuk liedje, dat gaat over de trein, over de bus of over iets anders wat met reizen te maken heeft. Wat past bij deze dag van de landelijke OV-staking? Ik ben op zoek naar een nummer over de trein of over de bus. Als jij daar een leuke suggestie bij hebt, dan mag je dat aan me doorgeven. Dat kun je heel gemakkelijk doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Flevoland. Ik heb zelf ook een liedje uitgekozen. Dat is deze geworden van Lionel Richie en Treintje Oosterhuis.

0: Muziek om vrolijk van te worden. Deodato en Happy Hour. En daarvoor hoorde je Lionel Richie samen met Treintje Oosterhuis en Face in the Crowd. En dat liedje draaide ik omdat ik op zoek ben naar nummers over treinen of over de bussen. Want die rijden voor een groot gedeelte vandaag niet, vanwege een staking. Als jij nog een leuke suggestie hebt voor een liedje dat gaat over de trein, of over rijden, of over een bus, of over vervoer, je kunt het zo gek niet bedenken. Als je eruit bent, dan mag je mij een berichtje sturen via WhatsApp 0320 28 50 50. Dan verzamel ik later deze uitzending alle liedjes en dan kies ik de leukste uit, of degene die het vaakst is aangevraagd. Het is nu eerst tijd voor een spelletje. Misschien kan ik wel iemand rijk maken vandaag. Dat zou toch mooi zijn, Geke?
1: Nou, dat zou hartstikke leuk zijn. Waar... Erg welkom.
0: Nou ja, waar ben je al tevreden mee?
1: Mijn cadeaubon is al leuk, toch?
0: Nou, ik zal je vertellen, Geke. Die heb ik gisteren weggegeven. Een bon van 25 euro. En ik heb me laten vertellen dat er nog zo'n bon op het rad zit. Dus het zou zomaar kunnen.
1: Nou, dat zou leuk zijn.
0: Wat was je aan het doen in Marknesse op deze woensdagmiddag?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik was even een boekje aan het lezen.
0: Hoe is het boek?
1: Nou, moet nog spannend worden.
0: Oké, okay, op de hoeveelste pagina zat je dan?
1: Nee, net in het begin. Dus dan is het nog nooit zo spannend, hè?
0: Nee. Dat is wel knap dan dat je doorleest. Want ik heb ook wel eens bij boeken, na bladzijde 10 of 20, dat ik denk, nou, dit is echt helemaal niks voor mij. Ik leg hem weer terug.
1: Nee. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen.
0: Misschien moet je eens luisteren, Geke, naar de boekentips van mijn collega Marije. Die komt hier altijd op maandagmiddag en dan bespreekt ze de leukste boeken.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Nou, dan is dat bij deze afgesproken. De luistercijfers die schieten weer omhoog als jij vanuit Marknes naar de radio luistert. En je hebt nu meegedaan aan een spelletje. Je hebt een verschil gevonden tussen de linker- en de rechterfoto.
1: Ja, op de rechterfoto had die mevrouw een telefoonhoesje en er zat een bankpasje in wat net even anders was dan op de andere foto.
0: Het bankpasje is verschillend. Even kijken. Ik pak de foto erbij en dan ga ik checken of dat ook het juiste antwoord is. Ja hoor, inderdaad, de pasjes die zijn omgedraaid. Ja.
1: Ja?
0: Van onder naar boven en van boven naar onder. Ja, heel goed. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Weet je wat we nu gaan doen?
1: Ja, draaien.
0: Ja, inderdaad. Aan dat rad van Fortuin, dat staat hier bij me. En jij mag bepalen of ik hem rechtsom of linksom een zwieper ga geven.
1: Nou, waar was die gisteren rechtsom?
0: Dan vraag je me wat. Volgens mij was dat rechtsom hard.
1: Zullen we dan linksom hard doen?
0: Oké, okay. Ja, heel slim. Ja, de kans is natuurlijk vrij klein dat je met dezelfde draai weer een cadeaubon te pakken krijgt. Dus misschien linksom dat het iets meer geluk brengt. Even kijken. Zo, het rad staat stil. Nee, het is geen cadeaubon. Maar het is wel lekker.
1: Oh.
0: Jij wint namelijk de Omroep Flevoland chocoladereep.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Dat komt zo snel mogelijk richting Marknesse en dan kun je er lekker van gaan genieten.
1: Helemaal goed, dankjewel. En
0: jij
1: succes met verder met je show.
0: Dankjewel en een fijne dag ook voor jou, Geke.
1: Dankjewel
0: hoor. Tot de volgende.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
4: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: NRV.
1: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is precies 2:30. Goedemiddag. In de toekomst wordt er niet gebouwd langs de groene parken in Lelystad. Dat heeft een ruime meerderheid van de Lelystadse politiek gisteravond uitgesproken. De stadsparken moeten duurzame in stand worden gehouden, zodat hun recreatieve en ecologische waarde gehandhaafd blijft. Alleen de VVD, de ChristenUnie en Leefbaar Lelystad stemden tegen. In de Serviëstraat in Almere Poort komen meer camera's te staan. Ook blijft het toezicht in een groot deel van de straat tot begin oktober van kracht, zo heeft burgemeester Van der Loo besloten. Midden augustus werd een wooncomplex in de Serviëstraat onder vuur genomen. De woning die het doelwit was, werd door Van der Loo tijdelijk gesloten. Die woning wordt morgen weer vrijgegeven, maar dat betekent volgens de burgemeester niet dat het gevaar geweken is. De camping van recreatiepark Nettel in Krachenburg mag niet worden uitgebreid met 400 staanplaatsen. Dat heeft de Raad van State besloten. Een grotere camping zou het testen van militaire drones structureel belemmeren. Die drones worden getest door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 2 kilometer verderop. Volgens de Raad van State was er ook te weinig rekening gehouden met het beschermen van natuur en het provinciale belang. En bij een grote politiecontrole op Urk hebben gistermiddag 19 bestuurders van scooters, brommers en fatbikes een boete gekregen. Sommigen hadden geen kentekenplaat, ze reden zonder helm of zonder rijbewijs. 13 verkeersdeelnemers mochten met een waarschuwing naar huis. Ze hadden bijvoorbeeld een kapot achterlicht of slechte remmen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie. Tussendoor is er af en toe zon en tijdens droge momenten is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vanmiddag van west naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland. Op vrijdag staat weer een aantal buien op het menu.
12: Dankjewel Johnny, dan de verkeersinformatie. Op de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 10 minuten. En op diezelfde N301, maar dan tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk, ook 10 minuten oponthoud. Dan een snelheidscontrole, die vind je op de N50 bij Ens in beide richtingen. Bij hectometerpaal 264,3. Heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Er wordt gestaakt vandaag en dat betekent dat er veel treinen niet rijden, dat er ook veel bussen niet gaan. En daarom wil ik dit uur een liedje draaien dat gaat over de bus of over de trein. Er zijn al wat suggesties binnengekomen, leuke suggesties ook. Maar als jij nog een leuk idee hebt van een liedje dat daarover gaat, laat dan even van je horen door een appje te sturen. Dat kun je doen via 0320 28 50 50.
0: Goedemiddag.
14: Flevoland Muziekland.
0: Jordi Bouw.

Cameron Whitcomb bij Flevoland. En Kingdom Affair. En Cunningham daarvoor. En Norma Jean Wants to Be a Movie Star. Ja, wie de grote filmster van vandaag is, dat is nog maar afwachten. In ieder geval niet de machinist, want die heeft een rustig dagje vandaag. Althans, hij zit niet achter de knoppen van de trein. Want die rijden niet over het algemeen in onze provincie. Er wordt gestaakt. En daarom wil ik een liedje draaien wat gaat over de trein of over een bus. Nou, ik heb Treintje Oosterhuis al gedraaid eerder dit uur. Maar ik vroeg jou ook om hulp. En gelukkig heb ik hulp gekregen. Ik heb verschillende berichtjes binnengekregen. Bijvoorbeeld van Robert. Die zegt Albert Hammond met I'm a Train. Of Hullenboer met Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Ben die vertelt, nou, je kunt wel Driver's Seat draaien van Sniffende Teers. Of Hullenboer met Het busje komt zo. Komt er ook een berichtje binnen van, eens even kijken, Theo, Guus Meeuwers, Per Spoor, Kedekke Ding. Dan heb ik hier Vubo. Oh, die geeft ook twee suggesties door. Kedekke Ding van Guus Meeuwers, Per Spoor. Nou, dat is 2-2. Een berichtje komt er binnen van Gerard. Gerard die komt ook met Hullenboer. En busje komt zo. Het is een favoriet tot nu toe. En wat heb ik hier? Carla die stuurt me net Sina Easton en The Morning Train. Dat was ook een goede suggestie geweest. Ik had verwacht dat iemand iets van Train zou aanvragen. Die band met de naam Train. Nou, had ik heel veel keuze gehad, maar dat is niet gebeurd. En ik zei eerder dit uur, ik ga het nummer draaien dat de meeste stemmen heeft gekregen of dat het leukste is. Nou, misschien is het in dit geval wel allebei. En het nummer met de meeste stemmen en ook misschien nog wel het leukste. Je hoort hem namelijk niet zo heel vaak meer op de Nederlandse radio, terwijl het echt een grote hit was in de jaren 90. Hullenboer en Het busje komt zo. Ja, of niet vandaag.

Het duurt geen eens zo heel lang meer. Dan kunnen we die kerstplaat weer van ze draaien. Maar dit is gewoon een nummer wat iedere dag van het jaar kan. Wham en I'm Your Man. En daarvoor de favoriet van Flevoland als het gaat om nummers over de bus of over de trein. Hulleboer met Busje komt zo. Dankjewel voor je reactie als je een liedje hebt doorgegeven. We maken dit programma natuurlijk ook een beetje samen. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Je kunt ook blijven appen het komende uur. Of dat uur daarna, want Studio Flevoland staat op punt van beginnen. Je kunt bijvoorbeeld ook appen voor de oplossing van Raad het Land. Niet Raad de Rebus vandaag. Nee, we zijn op zoek naar een land. Wat voor land dat is? Ja, de taak is aan jou om dat te achterhalen. Straks na 3 uur laten we dat zien op televisie. Eerst nog wat muziek. Dit is Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.

0: Dit is Flevoland.
1: En ze vindt het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify, dus mogen niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hey, hippiep, hoera!
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
5: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk. Dat constateert de lokale CDA-fractie. En in de toekomst wordt er niet gebouwd langs de groene parken in Lelystad. Dat heeft een ruime meerderheid van de Lelystadse politiek gisteravond uitgesproken. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je om 3:30.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB verkeersinformatie. Nog steeds problemen op die A28. Natuurlijk voor een deel nog steeds afgesloten. Maar er zou wat in het vooruitzicht zijn dat het vanavond opgelost zou moeten zijn. Maar ja, daar heb je nu nog wel problemen van. Laat ik alles even op een rijtje zetten. In ieder geval aan de andere kant van Nederland. Op de A27 wat vertraging. Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Lunetten 5 minuten. En van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen ook 5 minuten. Dan die A28. Daar moet je dus omrijden via Apeldoorn A50 A1 of A1 A50, hangt er vanaf of je dus naar Zwolle of richting Amersfoort wil. De N301 dan, ja, daar merk je het dus dat het dicht zit. Almere Barneveld tussen de A28 en Nijkerk een kwartier. De N301 Barneveld Almere tussen de N705 en de N305 7 minuten. De N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo 5 minuten. En ook wat vertraging op de N712. Dat is de weg tussen Urk en Lemmer. Om precies te zijn tussen Rutte en de A6 wat stilstaand verkeer 5 minuten extra. En er wordt geflitst op de A27 bij Almere richting Hilversum. Hectometerpaaltje 108,1.
1: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor opera in Zeewolde. En natuurlijk is er ook muziek. Simply Red hoor je zo met Stars.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt...

0: dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Simply Reds en Stars. 3:10 is het geworden. Oudeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: En we hadden het er net over. Over de opgave van vandaag. Raad het land. Dat zie je op televisie zo nu en dan voorbij komen. En we dachten, dit is wel heel moeilijk. Dit raadt niemand.
1: Nee, en ik dacht eigenlijk van, als het te lang gaat duren totdat iemand wat door gaat sturen, dan zullen we misschien nog wel het werelddeel meegeven waar je moet zoeken. Maar de goede antwoorden stromen toch binnen, hoor.
0: Ja, ik vind het knap. Het is dat het antwoord hier voor mijn neus staat, dat ik weet welk land het is, maar als ik thuis voor de televisie had gezeten, dan had ik het echt niet geraden.
1: Nee.
0: Ik toch wel redelijk heb opgelet bij aardrijkskunde.
1: Ja, we zullen hem zo direct nog een keer aandoen. Kijken of jij ook je topografische kennis op orde hebt thuis. Want dan kun je voor de eer, want gisteren kregen we namelijk een appje van iemand. Win ik ook nog wat met die Raad de Rebus of Raad het Land? Dat zei ik, de eeuwige roem en een virtuele aai over je bol win je dan.
0: Nou, dat is toch heerlijk?
1: Ja.

0: Paul Simon, bekend van het duo...
1: Ja?
0: Simon en Garfunkel.
1: Oh, goed, ja, dat jij was het weet.
0: Ja, Kodachrome hoorde je. Het is 3:15 geworden.
1: Vroeger werden hoofdrollen in opera's alleen gespeeld door mannen. De vrouwenrollen in zo'n opera werden gedaan door castraten met hun hoge stemmen. En nu speelt een vrouw, Caroline Erkelens, de mannelijke hoofdrol in de opera Rodrigo. Ja, volg je het allemaal nog?
0: Nou, bij ons in de studio Menika Sen uit Almere. Zij is de initiatiefnemer van het Jala Music Opera Collective. En de regisseur van opera Rodrigo, die eind september in Zeewolde te zien en natuurlijk vooral te horen is. Menika is bij ons. Goedemiddag.
2: Hi, hi.
0: Ja, leg jij nou nog eens even uit hoe het nou zit met die mannen- en vrouwenrollen in de opera?
2: Ja, vroeger had je natuurlijk, mochten de vrouwen niet zingen en niet op het podium staan. Dus dan had je wel vrouwenrollen nodig en met hoge stemmen. Maar die werden dan dus vertolkt door mannen met hoge stemmen en zonder hun ding.
1: Ja, maar wat, ja. Ja, wat ze dan deden was jongetjes die goed konden zingen.
2: Mm-hmm.
1: Daar haalden ze dan hun ballen eraf.
2: Mm-hmm.
1: En dan kwam je niet tot ontwikkeling. Kreeg je ook geen zware stem van.
2: Ja.
1: Dat is nog best wel tot ver. Deden ze dat, hè? Tot ver in de geschiedenis.
2: Ja, ja, zeker. Maar deze castraten die waren ook echt beroemd, hè? Dat waren een soort pop-idols. Gewoon ongelooflijk. Vrouwen die vielen in katzwijm voor deze mannen. Dus die hebben, ja, als je echt een goede castraat was, dan kon je veel bereiken.
0: Maar wilden die mannen dat zelf dan ook? Of werd dat opgelegd?
2: Ja, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Als je een jongetje bent die goed kan zingen, en vaak natuurlijk ook gewoon uit armoede, hè, dat je dan misschien zo'n carrière voorgeschoteld krijgt. Denk, nou, die zit dan gebakken, dat is dan fijn.
1: Ja, en speelden die castraten dan vrouwenrollen? Of die deden dan mannenpartijen met hoge stem?
2: Ja, beide eigenlijk. Ja, beide. Inderdaad, in de opera die wij dus nu doen, Rodrigo, is Rodrigo wel een man, de koning. Maar hij heeft inderdaad een hoge stem. Of hij wordt dus gezongen, nu, tegenwoordig, door een sopraan. En zowel dus Caroline Erkelens als Boukje van Gelder, die vertolken in onze productie dan dus de koning Rodrigo met hun hoge stemmen.
1: Ja, op 25 november gaat de opera in première in de Verbeelding, dus in Zeewolde. We gaan ook nog even naar een klein fragment.
2: Ja, 27 september.
1: Oh, september. Nou, ja. Oké. 27 september gaat hij in première in de Verbeelding in Zeewolde. We gaan even naar een stuk luisteren.

0: is dan koning Rodrigo die we horen?
1: Ja, dus dat is inderdaad Boukje van Gelder die het zingt. Die staat daar in het rood, afgebeeld met haar ogen zo een beetje gemeen naar de zijkant. En inderdaad, dit is een stuk van de aria van koning Rodrigo. En dit is eigenlijk net op het moment dat hij een beetje het gevoel heeft dat ook al heeft hij de overwinning, en is zijn rivaal gedood, denkt hij, ik weet niet zeker of het wel goed komt met mij. Ik heb het gevoel dat er toch iets helemaal misgaat. En dat bezingt hij in deze aria.
2: Ja, en dit is eigenlijk een fragment van de repetitie nog dan, denk ik. Want het moet nog in première gaan.
1: Ja, precies.
2: Nou, de stembanden zijn al lekker warm gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Dat nou ja, goed, het collectief heeft gewoon supergoeie zangers. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
0: Nou, opera Rodrigo is rond 1700 geschreven door Händel. Eigenlijk nog steeds heel relevant in 2026. Wat maakt het dan zo relevant?
1: Nou ja, waarom wij voor deze opera hebben gekozen is eigenlijk voornamelijk vanwege de ondertitel. En de ondertitel van de opera is: het overwinnen van je ego is eigenlijk de allergrootste overwinning. Nou ja, anno 2026 met alle grote heren en dames die over de hele wereld toch ook een erg groot ego hebben, willen wij met het collectief eigenlijk kijken en voorstelling maken die ook het publiek bevraagt. Van ja, kan je eigenlijk over je ego heen stappen? Kan je zover komen dat je denkt, wat is het wat ik doe dat goed is of minder goed voor de wereld of voor de mensen om mij heen? En als ik iemand pijn doe, kan ik dan oprecht zeggen, dat heb ik verkeerd gedaan en het spijt me daarvoor? Dus dat zijn de vragen die we graag aan het publiek stellen.
0: Ja, want hoe ging dat dan? Want Händel heeft dit dus in 1700 geschreven. Was dan al die jaren duidelijk dat dit dan het thema is van dat werk? Of is dat elke keer dat het weer iemand anders het op een andere manier interpreteert?
1: Ja, elke regisseur en elk operahuis of organisatie die kan dat natuurlijk op een eigen manier interpreteren. Voor ons, voor mij en mijn partner en muzikaalleider Jörn Boysen was het wel heel duidelijk van, kijk, dit is nu interessant. En deze ondertitel, wauw, weet je, dat is gewoon, dat sprak ons zo erg aan. En ook inderdaad voor het collectief, omdat we graag een andere kijk eigenlijk willen geven op het werk. En wat relevant moet zijn voor de tijd nu.
2: Ja, Menica, jij bent natuurlijk groot fan van de opera en alle verhalen die daarachter zitten. Maar toch is het een genre dat nog niet heel erg populair is in Nederland. Hè? Hoe maak je dan zo'n voorstelling dan toch wel toegankelijk voor een wat breder publiek straks in Zeewolde?
1: Ja, nou dat klopt inderdaad. Wat we doen in Zeewolde is dat we hebben sowieso inderdaad boventiteling. Je kan alles goed volgen en tussendoor ben ik er ook bij. Die dan een aantal dingen nog in de rol van journalist nog eens een keer extra vertel. En daardoor hopen we dat ook zo'n verhaal en inderdaad het genre opera, wat dan toch soms ver weg staat bij de mensen, dat het dan net wat dichterbij kan komen. En zeker op zo'n plek als Zeewolde, waar misschien ook mensen wonen die denken, nou, ik ga niet helemaal naar Amsterdam, naar de Nationale Opera. En dat is weer gewoon ja een drempel te hoog. Oh, nou, dit is toch wel, hè, wat toegankelijker.
0: In hoeverre komt de stem, hè, van een vrouw nou echt bij die van een kastraat?
1: Ja, het is wel anders. Er zijn wel bijvoorbeeld dus de mezzo-sopranen. Dus dat is eigenlijk een wat lagere stem dan dat deze twee hier hebben. Wel een vrouwenstem. Mezzo-sopraan zou je kunnen zeggen dat er wel iets is wat dan gelijk zou kunnen zijn aan de kastraat. Ze hebben wel veel experimenten gedaan om te kijken of ze dat kunnen.
0: Want zijn er nog geluidsopnames van?
1: Er is volgens mij één geluidsopname nog van, inderdaad, van iemand. En dat hebben ze toen een keertje voor een film, denk ik, gemixt met de beroemde mezzosopraan stem van Cecilia Bartoli. Ja, dus dat.
0: Ja, maar dit is eigenlijk wel het dichtste dat we om erbij te komen van hoe het stuk ook bedoeld was.
1: Ja, zeker. Zeker. En deze stemmen van deze twee vrouwen, die dus nu in onze productie de hoofdrol hebben, die zijn ook niet heel erg hoog en licht. Dat heeft wat meer body net, maar ook wel weer dat soort van ijlen. Ja, maar uiteindelijk is het toch maar een beetje wat wij ervan denken, hè? Wat we denken, dit zal het ongeveer zijn.
2: Jullie hebben er wel heel lang aan gewerkt. En ook een succesvolle crowdfundingsactie opgezet om dit allemaal mogelijk te maken. Nu staat dus binnenkort die première voor de deur.
1: Ja.
2: Waar kijk je nou het meest naar uit?
1: dat ik wat minder stress heb. Nou, het is natuurlijk altijd heel erg spannend als je zoiets enorms onderneemt. En met een vrij klein gezelschap. En ja, vooral ja, ik ben en de initiatiefnemer van de stichting, en de producent en de regisseur. Dus er komt veel op mijn bord. Maar het is ongelooflijk fijn om te werken met zulke goede mensen die ook, ja, allemaal eigenlijk vrienden zijn, heel veel van mij. En waarmee we samen een soort, ja, missie volgen. En ja, wat we echt samen proberen om iets te bereiken.
0: Nou is het wel een pocketversie die in Zeewolde wordt gedaan. Betekent dat het iets ingekort is dan?
1: Ja, het is hij is sowieso, kijk, de complete opera duurt eigenlijk 3 uur. Ik heb hem sowieso geknipt. Ik heb sowieso hier en daar dingen uitgehaald. Want we dachten, ja, weet je, in de tijd van Händel was het natuurlijk ook zo van, oh, dit is een goede zanger. En weet je wat, we geven hem nog een aria. Oh, maar zij wilde misschien nog meer zingen. Dan geven we er nog eentje. Terwijl je denkt, oké, maar dat hoeft echt anno 2026 echt niet meer. Het gaat om de kern van het verhaal. Dus we hebben er heel veel uitgehaald, zodat het behapbaar is. Gewoon voor de moderne mens van nu. En het echt het verhaal en wat wij willen vertellen, de boodschap, dat nog wel overeind blijft.
2: Nou, en je kunt het zien op 27 september om 3 uur in de Verbeelding in Zeewolde. Opera Rodrigo, wil je daar meer informatie over? Dan kun je naar een website, operacollectief.nl. Menica Sen van dat Opera Collectief, dankjewel en veel plezier in Zeewolde.
1: Dankjewel.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement.

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het is precies 3:30. Goedemiddag. De kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk. Dat constateert de lokale CDA-fractie. De politieke partij heeft meerdere meldingen van ouders ontvangen dat het vervoer na de zomervakantie niet naar behoren verloopt. Ook in de buurgemeente Kampen zouden klachten zijn, waardoor het CDA concludeert dat het niet om een eenmalig lokaal probleem gaat. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over dat leerlingenvervoer. Er moet snel actieve straatverlichting komen op het fietspad langs het Gelderse Diep in Lelystad. Dat vindt een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad. De ledverlichting die er was, is inmiddels verdwenen, waardoor het fietspad nu erg donker is. Er ligt nu een voorstel om lichten met bewegingssensoren te gebruiken om energie te besparen en de veiligheid te vergroten. In de toekomst wordt er niet gebouwd langs de groene parken in Lelystad. Dat heeft een ruime meerderheid van de Lelystadse politiek gisteravond uitgesproken. De stadsparken moeten duurzaam in stand worden gehouden, zodat hun recreatieve en ecologische waarde gehandhaafd blijft. Alleen de VVD, de ChristenUnie en Leefbaar Lelystad stemden tegen. En in de Serviëstraat in Almere Poort komen meer camera's te staan. Ook blijft het toezicht in een groot deel van de straat tot begin oktober van kracht, zo heeft burgemeester Van der Loo besloten. Midden vorige maand werd een wooncomplex in de Serviëstraat onder vuur genomen. De woning die het doelwit was, werd door Van der Loo tijdelijk gesloten. Die woning die wordt morgen weer vrijgegeven, maar dat betekent volgens de burgemeester niet dat het gevaar geweken is. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat vind je bij ons op de website en op de Omroep Flevoland app.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie. Tussendoor is er af en toe zon en tijdens droge momenten is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vanmiddag van west naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland. Op vrijdag staat weer een aantal buien op het menu.
7: ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knopend Lunetten 6 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes een kwartier. Problemen nog steeds op de A28, want een deel is daar nog steeds afgesloten rondom de problemen met de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Je moet omrijden via Apeldoorn A1 A50 als je in Zwolle wil komen of in Amersfoort. Dat betekent ook bij die wegen die daar naartoe leiden dat daar van alles aan de hand is. Op de N301 Almere-Barneveld is het druk tussen de A28 en Nijkerk 11 minuten. Tussen de N705 en de A28 5 minuten. Dan de N301 de andere kant op Barneveld-Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de N798 6 minuten. En op de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland 5 minuten. Geflitst wordt er op de A27 richting Hilversum, hectometerpaaltje 108,1.
5: Lachgas is tegenwoordig natuurlijk vooral bekend als verboden roesmiddel, maar dat gas kent een veel langere medische geschiedenis en daar gaan wij het zo meteen over hebben in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Billy Joel en die Uptown Girl.
1: Het was eerst een kermisattractie, toen een medisch verdoofmiddel en recenter ook bekend als roesmiddel dat in 2023 werd verboden in Nederland. Ik heb het over lachgas.
2: En Martin van Weijen is vrijwilliger bij het treffpunt medische geschiedenis op Urk. Hij was voor zijn pensioen werkzaam als anesthesist en werkte dus zelf ook jaren met lachgas. En Martin weet ook meer over de geschiedenis van dit bijzondere gas. Nou, daar gaan we met hem over in gesprek. Martin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, lachgas werd eigenlijk al eind 18e eeuw in Engeland ontdekt. Maar pas 100 jaar later bedacht een Nederlandse professor dat je het ook als narcosemiddel kunt gebruiken. Daar zit wel enige tijd tussen.
3: Ja, intussen werd het wel in de tandheelkunde gebruikt. Met name in Amerika. En ook in Engeland. In Nederland nauwelijks. En iedereen dacht dat als je lachgas gebruikte, dat je dan uiteindelijk blauw werd en zou stikken. En dat klopte. Alleen als je er zuurstof bij ging doen, kon je het veilig urenlang gebruiken.
1: Ja, want
3: dus het heeft even geduurd voordat men dat doorhad. En in het begin van de 20e eeuw zijn inderdaad chirurgen in Duitsland en ook in Nederland erachter gekomen dat je het heel goed kon gebruiken als je mensen aan hun longen wil opereren. En voor die tijd was dat onmogelijk.
1: Maar wat is het eigenlijk voor spul, dat lachgas?
3: Lachgas is een heel simpel klein molecuul. Het is een stikstof-zuurstofverbinding. Twee stikstofjes en één zuurstofje. Die zuurstof heb je niks aan als mens. Het wonderlijke is, en dat heeft ze ook heel erg veel verwarring gegeven. We kennen natuurlijk stikstof in de lucht. En als je een muis in een fles met stikstof stopt, dan overlijdt die. En we kennen zuurstof in de lucht. En als je een muis daarin stopt, dan gaat het prima met hem. Mm-hmm. En als je een lucifer in stikstof stopt, gaat die uit. Als je lucifer stopt in zuurstof, gaat die heel hard branden. Als je een lucifer in stikstof stopt, gaat die ook branden. Maar als je die muis erin stopt, gaat die dood.
1: Mm.
3: Dus dat was raar. Hoe kan het nou dat brand wel gaat, zoals met zuurstof, maar dat niet? En dat heeft dus een hele tijd geduurd voordat men dat begreep. Dat lachgas eigenlijk een eigen werking heeft en dat die losstaat van het feit dat je stikt als je het zonder iets anders gebruikt.
1: Ja, dapper die eerste patiënt dan, die het toch heeft gekregen. Want
3: nou, daar is denk ik wel een verklaring voor, dat als je naar de tandarts gaat om een moeilijke kies te laten trekken, en dat doet ontzettend veel pijn natuurlijk als je dat niet verdooft. En tot halverwege en eind van de 19e eeuw was er gewoon geen verdoving. Dus het feit dat er een tandarts kwam die zei, nou, bij mij word je verdoofd, dat was wel een goede zaak.
2: Ja, die tandarts werd in één keer.
3: Daar viel wat
2: bezocht
3: te verdienen.
2: Ja. Want het lachgas, ga je daar nou ook echt van lachen?
3: Ja, je wordt er even dronken van. En zo zijn ze er ook achter gekomen, want aanvankelijk werd het op de kermis gedaan. Kregen mensen een beetje lachgas, die gingen dan raar doen. En er is een keer een tandarts geweest, die viel het op dat iemand die zich echt bezeerde, dat die geen pijn had.
1: Oh, dus het onderdrukt ook je pijn?
3: Het heeft, ja. Dat is dus een effect wat echt los staat. Dat dronken worden en geen pijn voelen, dat staat los van het feit dat je er niet van kan leven.
1: Oh ja.
3: En een tandartsingreep, die duurt natuurlijk maar heel kort. Dus dat lukte daar prima. Maar een operatie in het ziekenhuis, die duurt veel langer. Dus dat komt pas toen ze snapten dat je er zuurstof bij moet doen.
2: Ja, maar dan lig je bij de tandarts met je mond open, je krijgt lachgas en dan krijg je in één keer een lachbui. Dat is natuurlijk niet handig voor de tandarts.
3: Je moet even wachten tot de lachbui voorbij is. En daarna val je in slaap.
1: Ah, nou heb je wat meegenomen, een mondkapje.
3: Ik heb een mondkapje meegenomen omdat bijna iedereen dit herkent.
1: Ja, ik herken
3: dat
1: het ook
3: toen
1: wel.
3: Die kind was, vaak op zijn neus kreeg en dat was het laatste wat je wist.
1: Ja, het was een gevaarlijke
3: en hier. zo gaat dat nog steeds. Alleen als je nu geopereerd wordt, zit er meestal alleen maar 100% zuurstof.
1: Wat, jij hebt het ook gebruikt, dat lachgas, als anesthesist. Hoe goed werkt het eigenlijk?
3: Je kunt niet iemand volledig narcose geven daarmee. Dus het is in de Nederlandse ziekenhuizen tot, zeg maar, tot eind van de vorige eeuw. Is het eigenlijk bij iedereen gebruikt samen met zuurstof en andere dingen. Mm. En het was een soort basis. Maar op zichzelf is het niet genoeg.
1: Ja, je hebt ook promotieonderzoek gedaan over de geschiedenis van inhalatieanesthesie.
3: Ja.
1: Dus ook over lachgas.
3: Zeker.
1: Ja, waarom vind je het zo interessant?
3: Ik vind het interessant omdat ik me eigenlijk altijd als met mijn beroep me afvroeg, waarom doen wij dingen op een bepaalde manier? En is dat de meest logische manier? Of had het ook anders gekund? En zodoende ben ik al tijdens mijn opleiding tot anesthesist gaan kijken wat ik kon vinden in de archieven van het ziekenhuis waar ik toen werkte. En zodoende heb ik dat verder uitgezocht.
2: En je bent nu eigenlijk de lachgasdeskundige. En je hebt natuurlijk ook het nieuws gevolgd dat het nu niet meer gebruikt mag worden bij operaties.
3: Ja.
2: Vind je dat een goede zaak?
3: Ik denk het wel. Men zegt, maar het is niet heel sterk bewezen, dat voor de mensen die er veel mee te maken hebben, denk aan de verpleegkundigen die om de patiënten heen lopen. En patiënten ademen natuurlijk ook alles uit wat ze ooit ingeademd hebben. Dus dan kan het milieu in de ruimte rondom die patiënten toch bezwaarlijk zijn, met name voor jonge vrouwen die nog kinderen willen krijgen. En dat is eigenlijk die zorg, zonder dat het nou keihard bewezen is, is de reden dat men gezegd heeft, nou, er zijn nu alternatieven, die waren er vroeger niet. Laten we daar maar voor kiezen.
1: Ja, want nu word je niet meer in slaap gebracht door gas, hè? Je krijgt een injectie met iets, hè?
3: Ja, klopt. Bijna alles gaat tegenwoordig wat we noemen intraveneus. Dus iets wat in je aderen gespoten wordt. En het zijn ook vaak hele mooie geneesmiddelen of medicijnen, moet ik zeggen. Die snel werken en ook snel weer uitwerken.
2: Ja. Dus, en in dat kapje wat je dan opkrijgt tijdens een operatie zit dus alleen maar zuurstof in.
3: Ja.
2: Ja, nou, ja, dat was
3: zodat
2: vroeger,
3: je goed. Dus, en het is heel interessant te zien dat toen ik begon met dit vak in de jaren 80, dat mensen heel lang nodig hadden om weer bij te komen. Hm. En nu zijn ze zo meteen weer wakker.
2: Nou, er is een hoop veranderd in de loop der jaren. We weten nu de geschiedenis van dat lachgas. Dankjewel, Martin van Weijen. En wil je meer weten over de medische historie? Neem dan een kijkje op de website van het medische trefpunt op Urk. Dat is tmgn.nl. Aha.

0: De bandleden waren een poosje uit elkaar. Jacqueline Govaert heeft toen ook solo wat nummers uitgebracht. Maar inmiddels hebben ze elkaar weer gevonden. Dus ongetwijfeld komt er nieuwe muziek aan. Van Crazip en Lost Without You was dat.
1: De derde dinsdag van september komt er weer aan. En dat betekent Prinsjesdag. En wil je nou de rijtour met de glazen koets, de hoedjes en de troonrede niet in je uppie op de bank bekijken? Nou, dan kun je in Almere samen met andere royalty-fans voor de buis kruipen.
0: Ja, want het EO-programma Blauw Bloed heeft namelijk speciaal voor de gelegenheid een bijeenkomst georganiseerd in buurtcentrum Cobra in Almere, waar je dus samen alles kunt volgen.
1: Ja, we hebben contact met Arie Benschop van Blauw Bloed. Goedemiddag, Arie.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat moet dit voor bijeenkomst worden?
2: Nou, misschien even goed om te beginnen met uit te leggen dat wij bij Blauw Bloed sinds kort werken met allerlei ambassadeurs. Zij vertegenwoordigen Blauw Bloed in het land en zo hebben we ook een ambassadeur in Flevoland, in Almere om precies te zijn. En zij organiseert samen met Blauw Bloed een bijeenkomst tijdens Prinsjesdag, dus volgende week dinsdag, in buurtcentrum Cobra. En het idee, zoals je eigenlijk net al heel mooi zei, is dat mensen niet alleen naar Prinsjesdag hoeven kijken, maar dat gezellig met anderen, en vooral met Blauw Bloed, maar ook met andere royalty fans kunnen doen.
1: Ja, wat is dan, je komt binnen en dan?
2: Nou, je komt binnen en als het goed is zitten er dan al een paar mensen klaar. Staat er gebak klaar, staat er een koffietje klaar en ga je samen naar de livestream van Prinsjesdag kijken. Nou, en dat draait natuurlijk niet alleen maar om de troonreden. Dat gaat om alle ceremonieel die er bij Prinsjesdag is. En het idee is lekker dat we ongedwongen met elkaar dat gaan kijken. En ook dat je live commentaar krijgt van Tirza van der Graaf, onze presentator. En nou ja, dat is toch een stuk gezelliger dan het in eentje doen, dachten we. Dus dat is een beetje het idee.
0: Ja, een stuk gezelliger en je wordt er ook nog een stuk wijzer van. Want soms zit ik ook wel naar de televisie te kijken en dan denk ik, wat zie ik nu eigenlijk ook allemaal? Ik denk dat je dan een antwoord krijgt op bepaalde dingen waar je normaal gesproken nooit op let, hè?
2: Denk het ook. En het is natuurlijk helemaal makkelijk dat je mensen om je heen hebt aan wie je die vraag direct kunt stellen. En onze presentator Tirza van der Graaf weet ook natuurlijk precies waar ze het over heeft. Dus deze keer hoef je het niet aan de televisie te vragen, maar kun je het gewoon echt vragen aan de mensen om je heen. En we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
1: Ja, moet je nou heel stil zijn als je zit te kijken?
2: Nou, op sommige momenten wordt het denk ik vanzelf stil. Ik bedoel, als een van de royals uit de glazen koets stapt, dan is het altijd vaak wel even kijken wat ze aan hebben. De troonrede is natuurlijk leuk om dat goed te kunnen volgen. Maar ondertussen ga je gewoon gezellig met elkaar in gesprek over wat je ziet. En de sfeer is vooral lekker ongedwongen.
0: Ja, weet jij al wat voor hoed Maxima op gaat doen dinsdag?
2: Nee, als ik dat zou weten, dan dat had leuk geweest. Maar dat weet ik helaas niet. En dat is ook leuk, want dan blijft het een verrassing en blijft het extra spannend. En dus een reden om erbij te zijn.
1: Ja, het gaat dus allemaal gebeuren in buurtcentrum Cobra, intussen de vaarten in Almere stad. Wat moet je doen om daarbij te kunnen zijn?
2: Heel simpel, je gaat naar eo.nl/prinsjesdag en daar koop je een kaartje. En dan is het eigenlijk alleen nog maar daarheen gaan op dinsdag.
1: Ja, en een kaartje is niet de hoofdprijs, hè?
2: Nee hoor, zeker niet. Het kaartje is €3 en dat is zeker niet de hoofdprijs. Het gaat dus om koffiegebak en livestream, gezelligheid. Dus die €3 is vooral lekker symbolisch.
0: Ja, en hoe lang duurt dat eigenlijk, die hele bijeenkomst?
2: Nou, eigenlijk net zo lang als Prinsjesdag zelf. We beginnen wel ietsje eerder. We beginnen rond een uurtje of 12. En om 12:15 begint het hele spektakel in Den Haag. Rond 2 is het weer afgelopen en dan is ook onze activiteit afgelopen. Dus ruim 2 uur gaat het duren.
0: Ja, en dat gaat dus gebeuren in Almere. Is het nou ook de bedoeling dat zoiets vaker gaat gebeuren? Dat Blauw Bloed op locatie gaat om samen met inwoners naar een uitzending te kijken van de koninklijke familie?
2: Zeker, ja. Sterker nog, het gaat ook gebeuren in Scheveningen. Tussen Den Haag en Scheveningen in vindt er een gelijksoortig evenement plaats. En mocht dit nu een succes zijn, want wij proberen dit ook eigenlijk voor de eerste keer, gaan we dit zeker vaker doen. En onze ambassadeurs spelen daar een hele grote rol in. Dus we willen ook onze ambassadeurs de komende tijd gaan aanmoedigen om in hun eigen regio iets op te pakken rondom een koninklijk evenement. Maar kan ook zijn rondom iets anders wat ze interessant vinden. Nou ja, en Prinsjesdag leent zich natuurlijk heel goed hiervoor. Dus dit is een leuke try-off.
1: Ja, Arie, kan het nou zo zijn dat mensen die komen dinsdag en die dat allemaal heel leuk vinden, die denken, hey, ik wil ook wel ambassadeur worden. Is dat gewoon een positie waar je naar kan solliciteren?
2: Ja, nou heel leuk dat je erover begint. Dat kan zeker. Op onze website plaatsen wij regelmatig oproepjes om ook ambassadeur te worden. En eigenlijk is in principe iedereen met een groot hart voor het Koningshuis en die daar graag over meedenkt, of iemand die graag meedenkt over blauw bloed, is hartstikke welkom. Dus ja, het staat zeker open voor iedereen. En op de website kun je daar veel meer over vinden.
1: Nou, wil je aankomende dinsdag erbij zijn? Dat is dus vanaf 12 uur in buurtcentrum Cobra in Almere. Dan moet je eventjes kijken op de site blauwbloed.nl. Want daar kun je dan een kaartje scoren. En dan ben je er gewoon bij. En dan kun je al die hoedjes bekritiseren. En kijken hoe die koninklijke familie in al die koetsen zit. Arie Benschop van de EO Blauw Bloed, dank je wel.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En ze vindt het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify, dus het mogen niet klagen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hey, hippiepiep, hoera!
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk. Dat constateert de lokale CDA-fractie. En er moet snel actieve straatverlichting komen op het fietspad langs het Gelderse Diep in Lelystad. Dat vindt een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector

0: vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB. Hallo? Ja, ik ben er wel. Ja.
2: Hi, ja.
1: Ja, sorry. Ja, het klinkt, die microfoon klinkt een beetje gek. Eens even kijken. De ANWB verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Dus ik geef je de langste files op dit moment. Of in ieder geval waar je het langste stil staat. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op dit moment zo'n 10 minuten vertraging. En ook op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Lunetten. 7 minuten. Nou ja, problemen nog altijd op die A28. Tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is de brug afgesloten. Dus je kan daar niet overheen rijden. Als je daar wel wil rijden omdat je naar Amersfoort of naar Zwolle wil, dan moet je omrijden via Apeldoorn, de A1 en de A50. Nou, dan die wegen om die A28 heen, die lopen wat vol. De N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk, een kwartier vertraging. En de andere kant op Barneveld Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de N798, 10 minuten. En de laatste melding is op de N305 Almere Dronten tussen de N301 en Zeewolde, 7 minuten. Geflitst wordt er op de A27 bij Almere als je richting Utrecht rijdt, hectometerpaaltje 108,1. En ook een controle, maar geen specifiek hectometerpaaltje daarbij op de Harderdijk in Dronten. Doe er je voordeel mee.
2: En zometeen bespreken we het nieuws van deze week met onze Dwars op de Week panelleden. We hebben het onder meer over het kasteel in Almere dat gesloopt gaat worden en waar iets nieuws voor terugkomt. Wil je met ons meepraten? Dat kan. Je kunt ons altijd een berichtje sturen via WhatsApp op 0320 28 50 50.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: zo. En Juice.
1: Dwars op de week.
2: Ja, dit was de week waarin duidelijk werd dat steeds meer jongeren in Nederland niet goed kunnen lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt allemaal uit internationaal onderzoek.
0: En ook was dit de week waarin de olieprijzen opnieuw zijn gestegen. Heeft te maken met de aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72.
2: Heb jij het al gezien ergens? Alleen langs de snelweg, denk ik.
0: Ja, langs de snelweg betaal je dat. Maar als je bij een lokaal pompstation wilt tanken, dan ben je nu ook wel €2,35 kwijt,
2: ja,
0: volgens mij, hoor.
2: Ik had van de week voor €2,34 in Almere getankt. Maar ja, dat was wel het goedkoopste wat ik tot kon vinden. En jij, heb je iets goedkoops in de buurt?
0: Nee, ook rond dat bedrag. Ja. En sommige mensen die tanken voor €50, hè, die merken het niet.
2: Ja, het houdt alleen iets verder voor de pomp op, dat je verder kan rijden. Goed, er gebeurde natuurlijk veel meer. Hè? En dat bespreken we met ons Dwars op de Week panel. En deze week is dat met Juco Posma, Lely Seeling en lid van vakbond FNV. Hij kon zich even losrukken van die acties van vandaag. En Hans Engelvaart uit Dronten, KNVB-ambassadeur en oud-wethouder voor het CDA. Nou, wat is jullie eigen nieuws? Zal ik maar even bij Juco beginnen, want ik denk dat jij het gewoon wel over die actie van vandaag wil hebben.
3: Ja, dat laat zich raden. Ik kan niet nee zeggen of zo van nee, ik was al vanochtend al vroeg bij. En samen met mijn collega's, zeg maar, van FNV Lokaal Lelystad. Sommigen begonnen al om 7 uur om mensen op te vangen.
2: Maar wat vang je op dan?
3: En wij vangen dus buschauffeurs, hebben we vooral opgevangen nu. En dan luister je naar verhalen, motivatie. En bijvoorbeeld hoe sterk de staking is onder hen in Flevoland. Dus dat van de 30 lijnen rijden er 6 wel, maar het merendeel is dus wel in staking. En de oproep van de FNV is toch om wel te gaan staken. Mm. Omdat het belangrijk is om die doelen gezamenlijk te behalen, weet je.
2: Ja, even over dat staken, want ik heb nog nooit in mijn leven gestaakt. Ik zou denken, ha, lekker vrije dag. Maar het is dus wel heel officieel. Je moet je dus als staker ergens melden.
3: Ja, je moet je registreren. En dat is gewoon heel gezellig en zo. Dan zit je daar met elkaar en je praat. En, ja, inderdaad, je hebt wel een deel vrij. Maar wat ik bijvoorbeeld ook hoorde, is dat ze niet geholpen of gesteund worden door hun werkgever daarin. Hè. Ze kunnen dus niet op hun normale pauzelocatie, waar ze altijd koffie drinken en dergelijke, mogen ze gewoon niet komen. Dat is gewoon afgesloten voor ze dan.
2: Maar dat was hier in Lelystad, want dat is dan niet gebruikelijk. Meestal ga je toch wel gewoon naar waar je werkt?
3: Nee, maar dat was ook in Harderwijk. Overal moeten ze buiten het terrein blijven van de busvervoerder.
0: Had je nog boze reizigers voor de deur? Van, hey, hallo, ik moet met de bus.
3: Nou, ik heb wel gehoord van, nou, niet vandaag. Maar wel, ja, ik heb ook wel beelden gekeken. Maar ja, niet. Ik bedoel wel dat mensen het lastig vinden en zo. Maar het schijnt, wat ik heb gehoord, is dat het wel redelijk opgevangen wordt door de meeste forensen.
2: Ja, dus, er wordt gestaakt natuurlijk omdat er aan de sociale zekerheid wordt gemorreld. Hè. Mogelijk als je in de WIA terechtkomt, word je daarin gekort. Je WW wordt gekort. Ja. Hè. Dat soort dingen maken jullie daar nu zorgen over als FNV ook.
3: En de WMO en het eigen risico dat omhoog gaat, dan hebben ze het nu uitgesteld. Maar dat is nog geen afstel, weet je. Dus ze hebben het gewoon een jaar verschoven. Maar alles gaan de mensen meer voor betalen in de sociale zekerheid of in de zorg. En dat willen we niet. We willen gewoon dat het eerlijk daar wordt gehaald waar de mensen het ook kunnen missen. Iedereen wil best wel wat bijdragen, maar het moet wel eerlijk gebeuren.
0: Hans, heb jij wel eens gestaakt in je leven?
4: Nee. Nee, ik vind... Nee, dat heb ik nooit gedaan. Er was wel eens in het onderwijs, toen ik in het onderwijs zat, was wel wat. Maar nee, dat... voel ik me nooit toegeroepen.
2: Nee, terwijl je wel het verschil kan maken, hè? Sommige stakingen leveren echt wel wat op.
4: Ja, het is allemaal... Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn dingen. Dus alleen ik denk vaak de alternatieven. Je merkt het in de hele breedte in Nederland. Dat overal komt geld tekort, komen mensen tekort, weet ik veel tekort. En iedereen die... als je ziet, de algemene levensstandaard is nog steeds goed. Maar ja, ik hoor ook niet, en gisteren ging het ook met Spekman erover, van wat is het alternatief? Wat, je moet het dan weer ergens anders weghalen. Ja, dan is het altijd steenvast bij de rijken. Nou, dat is ook zo'n begrip waar ik, dan denk ik ook, ja, wie zijn het dan? Als ik om me heen kijk, ik vind mijn rijk zat. En dat, maar ik ben gewoon gepensioneerde. Mm. Maar ja, het is heel moeilijk. Nederland die vraagt om dat er nu, omdat de schuld steeds oploopt. Je moet wel oplossingen bedenken met elkaar. En ik zou het ook niet weten hoor, waar het vandaan moet komen.
3: Maar ja, als je denkt aan de Zuidas, aan een kapitaalbelasting en dat soort dingen. Er zijn heel veel bedrijven die gewoon mensen, die er toch wel de dans ontspringen. Het gaat er ook niet om, om mensen te straffen voor het feit dat ze rijk zijn of dat ze gewoon succesvol zijn. Maar je kunt echt, nu wordt er dus structureel wordt de belasting voor de hoogste schijf wordt verlaagd in feite. En dat is raar, terwijl het voor heel veel mensen, midden- en lage inkomens, alles gewoon omhoog gaat. Weet je. Ja. Dus er wordt gewoon niks aan de bovenkant gevraagd.
4: Nee, maar het is altijd dat. Het is natuurlijk zo dat wat altijd moet gebeuren is dat de sterkste schouders de lasten, sterkte, de meeste lasten moeten dragen. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Alleen ik weet niet, omdat het natuurlijk over heel veel geld gaat. Hè, met al die uitkeringen wat er nu is. Ja, wat het alternatief is, dat zie ik niet, dat hoor ik niet.
2: Nee.
4: Dus ik zou het ook niet weten.
2: Nee. Wat is jouw eigen nieuws? Wat vind je
4: nou, dat is een beetje een, ja, dat is een beetje een apart. Dat kwam pas op mijn pad. Nadat mijn vrouw naar de. Mag ik? Nee, geen reclame. Maar die ging naar de HEMA. Mm. Want mijn portemonnee was kapot. Nou, dus zij loopt die HEMA in. En ze vraagt aan een meisje bij de HEMA van.
2: Het warehuis.
4: Hè?
2: Het warehuis.
4: Oh ja, zo. Ja, ja. Ja, ja, okay. Nou, van een warehuis. Niet bij name te noemen. En ze vraagt: waar liggen de heren portefeuilles? Ik heb er hier. Ik denk, zal maar even meenemen. Dan, ja, jullie kennen het niet zien op de radio. Maar
2: ja, het is zo'n opvouwbare.
4: Zo'n ja, zo'n flap. Gewone, normaal, die je kontzak.
5: Ja, die heb ik ook. Maar die gebruik ik nooit, trouwens. Maar goed.
4: Nou goed, jij, ja, sorry, ik snap inderdaad, dat de salaris omhoog moet. Maar uiteindelijk komt het wel goed. Maar wat, nou gaat mijn vrouw, die vraagt dus aan dat winkelmeisje van, waar liggen de herenportefeuilles? Nou, zegt ze, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal het aan mijn leidinggevende vragen. Dus leidinggevende. Toen zegt die vrouw, ja, maar we hebben geen herenportefeuilles. Mevrouw, geen hele portefeuille. Nee, wij hebben transgenderneutrale portefeuilles.
2: Ja, genderneutrale.
4: Of genderneutrale. Ja, ik ben er helemaal van in de war, dat merk je wel. En dus toen kwam ze bij een afdeling en daar lagen dus deze portefeuilles. Dus ik denk, nou, ik daarna in het weekend is vragen van jongens, wat is dit voor soort portefeuille? En ik hoor niemand dat woord genderneutraal hoor. Nou, denk ik, dan denk ik wel eens, weet je, dan ben ik een man van 70 inmiddels, dat klopt. Dus ik kan allemaal zeggen, ouwe lul, klopt. Ja, dan denk ik, jongens, slaan we nou niet een beetje door. Het is gewoon een portefeuille. En maakt mij net uit hoe
2: maar
4: dat ding
2: je
4: heet.
2: Maar val je nou over het woord genderneutraal? Want ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, we hebben nog alleen maar portefeuilles die voor iedereen gebruikt kunnen worden.
4: Nee, dat is allemaal prima, maar het slaat een beetje door dat ze zeggen, nee, we hebben geen herenportefeuilles. Daar ga ik het over. Mm-hmm. Kijk, en ik bedoel, als mijn vrouw hier loopt, dan zeggen ze toch, weet het niet. Ik loop niet met de portemonnee, je hebt tegenwoordig allemaal pasjes, dus dat scheelt. Dus misschien is dit over een paar jaar helemaal niet meer nodig, wat er nu gebeurt. He, want net wat jij zegt, ik heb hem wel, maar ik gebruik hem niet. Maar we gaan niet. Dat, kijk, dus op, laatst was ik in de arena en er was ook met genderneutraal toilet. En er was er een mevrouw die was boos dat de mannen mee naar binnen liep in dat toilet. Het is soms ook een beetje verwarrend, dat bedoel ik er maar.
3: Ja, mee. Ja, ja.
4: Een beetje verwarrend allemaal.
2: Ja. Ja,
4: maar goed,
2: ja,
4: ik zeg al.
2: Voor jongere generaties is het iets minder verwarrend
4: dat,
2: misschien.
4: Dat zo begon ik ook, want ik heb het er met mijn kleindochters over gehad. Die zeggen, opa, niet zeuren. Dus wat gaat dat dan?
5: Zometeen praten we met jullie door over het kasteel in Almere.

0: Even een knuffelrokje erdoorheen. Michael Bolton met Now How Am I Supposed to Live Without You? Moeilijke vraag ook.
1: Dwars op de week.
2: Als het aan het Almeerse stadsbestuur ligt, wordt het kasteel Almere definitief gesloopt. Er komt een compleet nieuwe wijk met 650 woningen, deels rond het kasteel gebouwd en deels in het kasteel zelf. Aan de voet van de nieuwe burcht komt bovendien een trouwlocatie waar mensen straks in het huwelijk kunnen treden.
0: Ja, want er komt dus een nieuw kasteel voor terug, hè? Ja. Nou, wat vindt ons dwars op de weekpanel van dit nieuws? Iedereen kent die ruïne natuurlijk wel langs de A6. We vragen het gewoon aan ons dwars op de weekpanel. Deze week met Hans Engelvaart uit Dronten en Juco Postema uit Lelystad. Ja, Hans, wordt gesloopt.
3: Ja, nou, ik vind... Kijk, iedereen kent het. Ik kom uit Dronten, dus ik heb daar minder mee. Almere kan daar meer van vinden dan ik als Drontenaar van vind. Alleen, Kees van Bemmel was er ooit mee begonnen. Dat het idee van die trouwlocatie, dat komt nu ook eigenlijk wel weer terug. Maar er is heel veel geld ook ingegaan. Al 25 miljoen, begreep ik. Maar al die plannen, die stranden steeds, omdat het te hoog gegrepen was. Er zit heel veel gemeenschapsgeld in en dat is... gewoon doodzonde dat dat gebeurt. En dat er nu een oplossing komt is alleen maar goed. Want het was natuurlijk ook geen gezicht. Het is eigenlijk een steen des aanstoots. Ja. Alleen, er is in de afgelopen jaren... want ik volg het wel een beetje... van is er ook heel veel initiatiefnemers geweest. Want dan kwam er weer een idee. Nou, dan gaan we het weer zo doen, dan gaan we het weer zo doen. En ik hoop dat het nu echt opgelost wordt. Want dat er huizen komen. En het idee, dat is alleen maar mooi. En ik hoop dat dat ook gaat lukken.
0: Ja, even voordat er misverstanden ontstaan. Er zit geen gemeenschapsgeld in. Hè? Dit was natuurlijk een particulier initiatief.
3: Nee, dat weet ik.
0: Ja. De bank heeft uiteindelijk de stekker eruit getrokken. En daardoor kwam het project helemaal stil te liggen. En kwam het ook weer bij een investeringsfonds terecht.
4: Maar dan valt het nog mee, ja.
0: Ja, dus
4: voor de gemeenschap dan.
0: Ja, er was al jarenlang al dan van we moeten wat met dat gebied, Juco. Was het zo, we willen daar wel heel veel huizen bouwen, maar de grond was ooit heel goedkoop verkocht, dus daar moesten we allemaal heel moeilijk over doen. Daar zit dan misschien wel gemeenschapsgeld in, hè? Dat je dan iets bestemt als goedkope grond. Ja. Had de gemeente daar eigenlijk toch niet wat soepeler mee om moeten gaan? Dat hadden we al jaren geleden al wat gehad daar.
4: Dus kijken, ze hebben het dus goedkoop verkocht of zo.
0: Ja, destijds, omdat er horeca en recreatie...
3: Dat ligt aan je bestemming. Ja. Hoe intensiever het is, hoe duurder natuurlijk. Landbouwgrond is anders als horeca.
0: Ja, het was goedkoper dan verkocht dan wat je normaal waar je huizen opbouwt.
4: Ja, dus maar heeft de gemeente het nu dan teruggekocht of zo? Ja, als je hier hoort, ik weet er ook niet echt alles van op. Maar ik ken het gebouw wel en ik vind het niet zo heel erg mooi. En ik ben blij dat ze er nu iets aan gaan doen. En dat er weer woningen bij komen en dat ze het mooier gaan maken. Ja, dat mag hier in Flevoland wel. Ik bedoel, je hebt in Lelystad ook gebouwen waar ik niet zo gek op ben. En ander weer wel, maar het mag
3: maar gewoon. Dan kom ik toch even met de wedervraag. De gemeenteraad moet er nu nog een besluit over nemen. Mm-hmm. Maar als het al particulier bezit is, dan hoeft dat de gemeenteraad toch ook niet doen. Dan is het alleen een bestemmingsplan kwestie, toch? Waarom moet dan, als jij zegt dat er geen gemeenschapsgeld mee gemoeid is... waarom moet de gemeenteraad er dan wat van vinden?
0: Nou, omdat het toch afwijkt van wat het eerst was.
3: Ja, maar dan heb je een bestemmingsplanwijziging.
0: Ja, en de voorwaarde is nog steeds in die plannen dat het een kasteel moet worden. Ja, dat zit er nog wel aan vast. Als er geen kasteel in dat plan uiteindelijk terugkomt, hebben we begrepen.
3: Nee, maar het is wel een
0: high-catch. Dan mogen die woningen ook niet gebouwd worden.
3: Nee, maar dat is wel mooi dat ze nu ook zeggen dat er dus zoveel sociale woningbouw in komt. Ja. Dat is alleen maar positief. Dus ik denk als je naar het eindplaatje kijkt, dat is alleen maar positief.
5: Ja, maar goed, je zei het net al, Hans. Er zijn in de loop der jaren heel veel plannen geweest voor dat kasteel. Er zou een pretpark komen, wat zou er nog meer komen?
3: Van alles wat.
5: Van alles wat. Denk je, Juco, dat de plannen die er nu liggen, dat wel definitief gaat worden? Dat er eindelijk eens een keer wat gaat gebeuren met dat kasteel?
4: Nou ja,
5: even afwachten.
4: Dat vraagt u aan mij. Ik ben maar een nederige dienaar van de vakbond.
5: Ja, maar je bent wel panellid van Dwars op de Week. Hè?
4: Ja, scherpe mening.
3: Hier moet je zitten om een mening te geven.
4: Ik hoop het, weet je wel. Ik hoop dat gewoon als iedereen zijn best doet en alle deskundigen verstandige besluiten nemen in deze. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik bedoel, wat er ligt, wat men voorstelt, spreekt mij wel aan.
3: Dus en ik zag dat er drie partijen bij zaten, waaronder de Rabobank, Koopmansbouw en ook Woningbouwcoöperatie. Daar ligt natuurlijk nu wat gefundamenteerde achter dat je dus zegt van nou, dit heeft wel kans verslagen. Als dan de gemeente, wat ik begrijp, wethouder Tang ook nog daarachter zit, dan moet het wel gaan lukken. Ja. Alleen, ja, het schijnt eerst door de gemeenteraad te moeten en dan, nou, dan moet het maar waarmaken.
5: Ja. Heb jij, even over een ander gebouw, misschien bij jullie in de buurt. Heb jij dat ook, Hans, bij jou in Dronten, dat er ergens een gebouw staat dat je denkt, jongen, elke keer als ik daar langs rijd, dan zit ik me dood te ergeren.
3: Nee, want in Dronten hebben we, is van 62 en een heleboel hebben we alweer gesloopt. Het krijgt niet eens de kans om oud te worden in Dronten. Dus nee, dat heb ik niet zo. In Biddinghuis is er wel een pand wat staat, wat eigenlijk weg moet voor bij de entree van het dorp. Maar voor de rest, nee, dat hebben wij niet zo.
5: En Lely is dat wel, hè, Juco? Kan maar dat gebouw, Geertrondisch gebouw, ja, volgens mij bij Lely.
4: Ik had het er net nog over met de hand van. Ja, dat is voor mij wel een lichte steen, dus aanstoots. Helemaal verpauperd en zo. Maar wij kijken er vanuit ons kantoor bij de FNV ook nog op uit. Dus we hebben al jongeren moeten wegjagen van het dak daar en zo. En moeten rapporteren. Dus ja, daar gaat dus ook van alles mee gebeuren. En daar zijn we wel blij mee. Sommige mensen zeggen ja, dat het architecturaal heel interessant is en dat soort dingen. Maar ik vind het maar, heb altijd maar een eng gebouw gevonden met die donkere ramen waar je niet.
0: Ja, er gebeuren natuurlijk ook allemaal geheimzinnige dingen. Hè? Er werd van alles opgeslagen wat geheim moest blijven. Ja.
4: Ja, ja. Dus ja, het idee was wel goed. Computeruitwijkcentrum. Van,
3: ja, het was een bunker, hè?
4: Dus ja, ja.
0: Ja. Goed, twee niet-Almeerders. Die vinden het wel oké dat het kasteel tegen de vlakte gaat en dat er iets nieuws voor
4: komt. Ja, nou ja, ik kan ook een wedervraag stellen van wat vind jij als Almeerse dan?
0: Ja, ik vind het heel jammer dat het zo moet lopen. Het gaat natuurlijk niet helemaal om mijn mening. Ik vind het heel jammer dat het nooit af is gebouwd. Ik vind het wel leuk dat het idee is om er wel weer een nieuw kasteel neer te zetten. Ja. Maar dat moet ik nog maar even zien of dat gebeurt. Want dat is echt iets in zo'n plan waarvan ze dan zeggen, dit kostte toen volgens mij ook 80 miljoen. Ik weet niet of dat nog euro's of guldens waren in die tijd. Ja, dat zal toch niet veel goedkoper zijn dan toen. Ik moet het allemaal nog maar zien. Ik blijf van Almere, hè.
4: Ja, we wachten al.
0: Ja.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bij Eurojackpot maak

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 3:05. Goedemiddag. Om van boven te bekijken waar bevers gangen graven, vliegt het waterschap Zuiderzeeland vandaag met een drone boven dijken in Lelystad. De bevers graven gangen van soms wel 20 meter lang en in het ergste geval kan dat leiden tot een dijkdoorbraak. Inspecteurs van het waterschap gingen tot nu toe lopend op zoek naar de verborgen holen, maar door een initiatief van Hogeschool Saxion wordt nu vanaf bovenaf in kaart gebracht waar die bevers hebben gegraven. De kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk, dat constateert de lokale CDA-fractie. De politieke partij heeft meerdere meldingen van ouders ontvangen dat het vervoer na de zomervakantie niet naar behoren verloopt. Ook in de buurgemeente Kampen zouden klachten zijn, waardoor het CDA concludeert dat het niet om een eenmalig lokaal probleem gaat. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over dat leerlingenvervoer. Er moet snel actieve straatverlichting komen op het fietspad langs het Gelderse Diep in Lelystad. Dat vindt een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad. De LED-verlichting die er was, is inmiddels verdwenen, waardoor het fietspad nu erg donker is. Er ligt nu een voorstel om lichten met bewegingssensoren te gebruiken om energie te besparen en dus die veiligheid te vergroten. En in de Serviëstraat in Almere Poort komen meer camera's te staan. Ook blijft het toezicht in een groot deel van de straat tot begin oktober van kracht, zo heeft burgemeester Van der Loo besloten. Midden vorige maand werd een wooncomplex in de Serviëstraat onder vuur genomen. De woning die het doelwit was, werd door Van der Loo tijdelijk gesloten. Maar die woning wordt morgen weer vrijgegeven. En dat betekent volgens de burgemeester niet dat het gevaar geweken is. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een basisschool in Overasselt zijn meerdere verstopte wapens gevonden. Wat voor wapens is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk hebben ze te maken met de schietpartij vorige week in het dorp niet ver van Nijmegen. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden koning Harald. De kist kwam een uur geleden aan bij het koninklijk mausoleum. Bij de uitvaart waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld aanwezig. En Dick Advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond en de trainer van 78 zijn het eens over een contract voor een jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie. Tussendoor is er af en toe zon en tijdens droge momenten is het ongeveer 18 graden. In een bui is het een graad of 15. Er waait een matige tot soms krachtige wind die vanmiddag van west naar noordwest draait. Bij buien kan het flink doorplensen en is kans op onweer en windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af en halverwege de avond is het 15 graden. Vannacht blijft het droog en zakt het kwik tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgenmiddag 19 of 20 graden in Flevoland. Op vrijdag staat weer een aantal buien op het menu.
10: Druk, drukker, drukst op dit moment op de weg. ANWB verkeersinformatie op de A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en afrit Lelystad Airport. 5 minuten vertraging. A27 richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 6 minuten. En de andere kant op richting Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 11 minuten. Nog steeds problemen op die A28. Hè? Ja, de weg is afgesloten tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. De brug daar wordt nog steeds gerepareerd. Het zou vanavond opgelost moeten zijn volgens de minister. Maar ja, wil je dus naar Amersfoort of naar Zwolle, dan moet je omrijden via Apeldoorn A1 A50. Nou ja, daaromheen dus veel problemen op de weg. Op de N301 Almere Barneveld tussen de N705 en Nijkerk, 26 minuten. De andere kant op richting Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de N704, 21 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, een kleine 20 minuten. N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde, 5 minuten. En de andere kant op naar Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, ook 5 minuten. En de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland, 4 minuten vertraging. Geflitst wordt er op de Harderdijk bij Dronten in beide richtingen. En een controle op de A27 richting Hilversum. Als je vanuit Almere rijdt, hectometerpaaltje 108,1.
7: Toen ik nog op de middelbare school zat, heel lang geleden, mocht ik geen petje dragen.
10: Vorig jaar toch?
7: Ja, zoiets, ja. En T-slippers mochten volgens mij ook niet. En de meisjes mochten ook niet een heel kort rokje aan.
10: Zat je op een gereformeerde school?
7: Nee, wel een christelijk school, maar ze waren vrij behoudend. Hè? Ik zat in Elburg op school. Maar nu is er in Gouda een middelbare school. Daar mogen de leerlingen nu geen trainingspak, joggingbroek of een voetbalshirt meer in de klas. Nou, wat vinden onze Dwars op de Week panelleden van die ontwikkeling? Dat gaan we ze zo vragen. En als je mee wil praten, dat kan via WhatsApp 0320-28-50-50.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield in What Have I Done to Deserve This?
1: Dwars op de weg.
2: Ja, leerlingen op een middelbare school in Gouda mogen niet meer met een trainingspak, joggingsbroek of voetbalshirt in de klas zitten.
0: Ja, verschillende scholen hebben inmiddels regels als het gaat om korte broekjes of shirts of bijvoorbeeld over slippers. Maar in Gouda is die lijst dus veel uitgebreider. Voor zover bekend is dit de eerste school die dit soort kleding, dus een joggingbroek, een trainingspak of een voetbalshirt, verbiedt.
2: Ja, hier bij ons in de studio Djoko Postema uit Lelystad. Hij is kaderlid van FNV, was vandaag natuurlijk enorm in actie. En ook hier aangeschoven Hans Engelvaart, oud-wethouder voor het CDA in Dronten en KNVB-ambassadeur. Ja, vind jij, Hans, dat een school kan zeggen, dit mag je wel aan, dit mag je niet aan?
3: Nou, je doet het nu heel zwart-wit. Maar ik denk wel dat je als school regels op mag stellen. En ik ben even, toen ik dit onderwerp hoorde dat we dat gingen behandelen, ga even spitten in je geheugen. En er zijn wel leuke dingen die dan terugkomen, dat je denkt, het is eigenlijk niet nieuw. Die discussie was ook, ik gaf les in Emmeloord. Begon in 78 en hadden ze net in 76 afgeschaft dat iedere leerling slofjes moest hebben. Want er waren die boeren, die kwamen vaak met laarzen en met troep binnen. En dat wilden ze niet. Dus, alleen dat is toen afgeschaft. Maar wat je ook had, in mijn eigen tijd, had je pukkels.
2: Ken je van die tassen?
3: Ja, die pukkels, hè. Maar dat werd verboden, want ja. die boeken die erin zaten, die zouden dan beschadigd. Dus je moest met een degelijke, dat is inmiddels ook allemaal anders.
4: Ja, leerde tassen of zo.
3: Petjes op. Jassen aan. Dat is zo'n regel. Dat had ik zelf ook toen ik les gaf. Jassen uit. Want het allemaal een beetje van. Dat geeft toch een hele andere. En dat is dus de bedoeling. Kijk, in Engeland hebben ze daar ook allemaal voorbeelden van. Ook lange sjaal hadden wij. Wie de langste sjaal had vroeger, toen ik zelf 16 was, dan was je de bink, weet je wel. Maar er zijn wel vaker. Alleen je moet natuurlijk, wat er nu gebeurt, ja, gaat wel heel ver. En ik weet niet wie dat allemaal gaat beoordelen. Dat lijkt me dan het moeilijkste. Wat is gewenst en niet gewenst. Maar bepaalde uitersten, ja, daar mag je best regels voor opstellen.
0: Djoko, had jij wel eens een trainingsbroek aan toen je nog op de middelbare school zat?
4: Nee, want ik heb ook even nagedacht van hoe zat dat ook, maar ook alweer. Maar ik ben best wel geregisseerd opgevoed, zou ik maar zeggen. Dat echt gecontroleerd werd voordat je de deur uitging. Of je er wel een beetje fatsoenlijk uitzag en zo. En sommige van mijn opvoeders, zou ik maar zeggen, die konden daar nogal tobberig over doen als dat niet zo was. En dan wilden ze toch een beetje tevreden houden. Dus, dat van die tassen en zo, dat heb ik ook nog wel meegemaakt. Dat je per se een leren tas moest hebben. Dat soort dingen. Terwijl, die dingen waren best wel duur en zo. Dus ik was blij toen ik op een school kwam waar je dan een rugzakje mee mocht nemen. Maar ik denk dat het wel goed is dat je toch wel noem je dat, onderscheid, uniformering leert. In de zin, want je hebt ook veel competitie op die scholen. En dat lokt bijvoorbeeld ook wel weer allerlei verwachtingen uit. En iedereen wil de meest dure shirts en Nikes en weet ik veel hebben. En dan gaan ze zich helemaal daarop richten. En terwijl het gewoon best wel bijzaak is eigenlijk.
2: Ja, nou dan zei Hans van, hij haalde al een beetje Engeland aan. Hè? Daar moeten kinderen met hun uniform naar school. Ja, dan heb je alles meteen getackled. Dan ziet iedereen er hetzelfde uit. Dan hoef je niks meer te verbieden.
4: Ja, dat gaat mij te ver.
3: Het is in Nederland. Nederland is allemaal vrijheid, blijheid. Het is ook onze cultuur. Hè. We gaan ook na in alles. Iedereen wil wel regels, maar als het te dichtbij komt, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Ja. Dus, maar het gaat ook vaak om doelmatigheid. Wat bedoelt men ermee? Ja. Ik las in het stuk dat men zegt, ja, straks in de maatschappij moet je ook. Nou, daar zit wel wat in.
2: Ja, dan moet je ook netjes kleden.
3: In bepaalde situaties. Ik bedoel, als jij vroeger in de bouw werkt, ging je niet met een lange sjaal om, want dan ben je gestrikt door gereedschap. Dus dat je kleding wel aanpast. Alleen, in dit geval ook weer, klinkt een beetje saai, maar dan is de waarheid weer een beetje in het midden.
0: Ja, die school zegt ook, we willen een beetje die straatcultuur op straat houden en niet bij ons op school.
3: Ja, maar wat is dat dan?
4: Nou, dat is die ondermijnende criminaliteit en die dat uitlokt eigenlijk ook. Omdat die mensen allemaal de meest dure kleding willen hebben, dat soort dingen. Dus degene
3: ze zijn niet tegen dure kleding, ze zijn tegen bepaalde soort kleding.
4: Ja, ook, ja, bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. Maar ik denk dat dan, zeg maar, een bepaalde standaard, al die dingen, die tendensen wel tegen kan gaan en dat die kinderen daar ook mee beschermd worden.
2: Ja, nou gaat de politiek zich er ook mee bemoeien, want de SP in Gouda die zegt, die school moet er maar even mee stoppen met die nieuwe kledingregels. Wat belachelijk is dit. Ja, vind je dat het goed dat de politiek zich er nu mee mengt?
4: Nou ja, wij bemoeien ons er ook mee en wij vinden ook iets.
3: Ja, wat zegt de FNV hierover dan?
4: Zegt de FNV hierover?
2: Dat is een grapje natuurlijk.
4: Weet ik niet. Ja, wij vinden het belangrijk dat de jongeren natuurlijk kunnen doorstromen naar een baan. Dus dat ze klaar zijn voor de maatschappij. En daar hoort bij dat je dus wel passend kunt kleden en dat je daar rekening mee houdt.
0: Ja, we hebben het nu steeds over die school in Gouda, maar het is wel landelijk nieuws geworden, Hans. Ja. Mag je nou dat meer scholen denken van,
3: Een heleboel scholen, het is natuurlijk een ander voorbeeld, mobieltjes. Daar is het ook in de klas. Dus je maakt gewoon allemaal regels. En vooral als het belemmerend werkt voor je opvoeding, zoals maar zeggen. Nou, en je kiest voor een bepaalde school. We hebben het ook, je kunt het hebben over christelijk onderwijs of algemeen onderwijs. Ja, bij het christelijk onderwijs wordt er verplicht uit de Bijbel gelezen. Daar kun je ook allemaal wat van vinden. Maar dan kies je als ouder ook voor een bepaald type school. Dus dat ga je misschien meer krijgen. Dat mensen bewust voor een school kiezen die daar wel wat aan doet of niet wat aan doet.
2: Waar je wel een joggingbroek aan mag bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, ik vind het allemaal. Ik heb me ook niet heugen trouwens dat ik in een trainingsbroek. Naar het trainingsveld bij de voetbal, maar voor de rest ook niet. Maar
0: ik zie het al voor me. School met de Bijbel of de school met de joggingbroek.
3: Ja, vind je het mooi?
0: Dat je ervoor kunt kiezen.
3: Ja, ja, vind je dat niet geweldig?
2: Ja. Ja.
3: Wij komen hier tot goede ideeën, Jordi.
2: Ja. Nou, Mona Keijzer bel ze, want volgens mij moet je nog een partijprogramma. Goed, we gaan het afronden. Dank jullie wel weer dat jullie hier waren. Hans Engelvaart en Djoeke Postema. En tot volgende week hebben we weer genoeg om onze blik op te richten. Want er gaat natuurlijk weer van alles gebeuren de komende 7 dagen.
1: Dwars op de week.

0: Daar was ze weer, Taylor Swift, om voor jou te zingen. I knew it, I knew you.
1: Ja, zometeen na vijven krijg je natuurlijk weer het heet van de naald. Het nieuws van vandaag. We gaan het hebben over de staking. Ik denk dat je eigenlijk zometeen in het item wat je straks voorbij ziet hoort komen, dat je Juco ook weer voorbij ziet komen. Want die hadden we vanmorgen geïnterviewd toevallig.
0: Nou.
1: Omdat er bij FNV de staking leidde hier in Lelystad. Daar gaan we het over hebben, over die stakingsdag. Waar gaan we het nog meer over hebben?
0: Over de bever, want die is al jaren terug in onze provincie. En die kunnen toch ook wel voor wat schade zorgen door dat graven in die dijken. Dat wordt natuurlijk goed in de gaten gehouden door het waterschap. Dat gebeurde gewoon lopend door de dijkwachters. Maar nu is er een drone die ingezet kan worden. En dan kunnen ze heel gemakkelijk van boven kijken waar die graven zijn gegraven van die bevers.
1: En op Urk leeft een idee voor een waterfabriek. Nou, daar moet ik toch wel meer over horen straks. Dan kan ik je meer uitleggen wat het is. Dus zometeen na vijven zijn we bij je terug. Nu eerst 10cc met Wall Street Shuffle.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Dit is Flevoland.
2: En ze vinden het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify, dus we mogen niet klagen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hey, hippe de piep, hoora!
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
6: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk. Dat constateert de lokale CDA-fractie. En er moet snel actieve straatverlichting komen op het fietspad langs het Gelderse Diep in Lelystad. Dat vindt een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste

0: Diezelfde N301, maar dan tussen afrit Nijkerkerveen en de N704, een kwartier. En op de N305, de ronde Almere, tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, ruim 10 minuten op onthouds. Dan de snelheidscontroles op de N50 in Enz in beide richtingen bij 264,3. En ook een radarcontrole vind je op de A27 richting Hilversum bij Almere, een radarcontrole bij hectometerpaal 108,1. Heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland reed vandaag niet. Er wordt namelijk gestaakt tegen bezuinigingsplannen van onze regering. En ook in Flevoland stond vandaag veel stil. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Right, said Fred. Deeply dippy.
2: Het was behoorlijk stil vandaag op de treinstations en drukte bij stakingsbijeenkomsten. Het openbaar vervoer lag vandaag grotendeels in het hele land plat. Er werd gestaakt tegen de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid. Ook buschauffeur Martien Reinders uit Lelystad reed vandaag niet. Hij had zich als staker gemeld bij vakbond FNV.
3: Nou, dit is ook in belang niet alleen van mijzelf, maar ook in belang van iedereen, zeg maar, door de kabinetsplannen allemaal. De sociale zekerheid. Dus ik draag mijn steentje bij door hier aanwezig te zijn door de staking.
4: Ik begrijp dat tussen de 30% en 40% van de chauffeurs wel rijdt vandaag. Hoe staat u daar nou tegenover?
3: Ik sta er heel open in. Dat is de keuze van de chauffeur zelf. Er kan een financiële situatie zijn waardoor ze zeggen van of ik ben uit zijn kracht, waardoor het dus niet getolereerd wordt, kan zijn. Ik weet niet hoe of wat allemaal. Maar het is altijd de keuze van de chauffeur zelf, ga ik rijden ja of nee. En ik draag hier mijn steentje bij, zeg maar, om gewoon te laten zien van nou ik ben er gewoon, zeg maar. En ik sta gewoon achter het feit waarom de staking is.
5: Mijn naam is Djoeko Postema, ik ben van het lokaal bestuur van de FNV. En wij faciliteren hier de mensen al sinds 7 uur. En ze moeten hier wel zijn, omdat ze van hun werkgever niet in hun pauzeruimte mogen verblijven tijdens de staking. Dus anders hadden ze dus buiten in de regen moeten staan.
4: Ja, de bussen staan normaal gesproken opgesteld op het terrein naast het vliegveld. Daar is ook een kantine voor de buschauffeurs, daar mogen ze dus nu niet zijn.
5: Nee, ze mogen niet in hun eigen ruimte zijn. Dus wij zeiden van nou, kom hier. Laat je registreren.
4: En heb je dus een ruimte nodig waar je dus de mensen dus kunt ontvangen en waar ze met elkaar kunnen praten?
5: Ja, we mogen al jaren hier de kantine gebruiken van Landsteden en dat is echt geweldig. Hier in het blauwe gebouw naast het ziekenhuis in Lelystad, daar zitten we altijd als FNV.
4: Hoe gaat het tot nu toe?
5: Ja, wel goed. De goede opkomst, enthousiast ook, weet je. Van buiten hebben we gewoon ook aangegeven met aanplakborden en alles, met banners van nou hier zitten we, hier is de FNV in actie. Dus, en we hopen dat ook iedereen op tijd heeft gehoord dat er een staking is. Weet je. Want dat is gewoon lastig voor de reizigers, dat beseffen we ook wel. Maar het gaat er nu om voor ons om dit statement te maken, om te laten zien dat wij gewoon behoud willen van de sociale zekerheid in Nederland.
6: Mijn naam is Sandra Mesman en ik zorg dan voor de koffie en de thee en de versnaperingen en dat soort dingen.
4: U bent hier al heel vroeg?
6: Ja, ik ben om 7 uur al begonnen met koffie zetten. Ja, ja.
4: Wat gebeurde er in de loop van de dag?
6: Nou, in de loop van de dag, ja, er komt steeds weer koffie bij, weer opnieuw halen. En in de tussentijd komen mensen binnen zich melden voor als staker, zich aanmelden voor als staker.
4: Ja, maar ja. Dat moest hier gebeuren, hè?
6: Dat moet hier gebeuren, ja. Ja, ja, daar zijn al vrijwilligers voor om dat te doen. En zo, die doen de stakingsmelders registreren.
2: Nou, er werd goed voor de koffie gezorgd. Misschien nog wel een plakje cake erbij. Je hoorde een verslag van Mark Bakker.

0: De Rolling Stones waren dat, en Start Me Up.
1: Tony de Koning bij Weerplaza weet precies hoe het ervoor staat. Het was een vrij natte dag, hè, volgens mij, Donnie.
2: Ja, klopt inderdaad. Maar wel met van die grote verschillen van minuut op minuut. Want het waren van die stevige buien. Maar na een paar seconden of een paar minuten kon het ook gewoon weer klaar zijn. En dan scheen het zonnetje alweer. Dus het was een beetje een gekke dag vandaag wat dat betreft voor veel mensen, denk ik.
1: Een soort herfst alvast in deze vroege septemberperiode.
2: Nou ja, een beetje wel inderdaad. Maar vanavond wordt het gelukkig wel droger, hoor, op veel plaatsen. Met temperaturen dan zo rond 15 à 16 graden. Wel nog een vlagerige noordwestenwind erbij. Dus het voelt wel een beetje fris aan. Maar vannacht is het wel gewoon volledig droog met meer opklaringen erbij. Kan het nog best wel gaan afkoelen, hoor, naar zo'n 10 of 11 graden. En dan wordt morgen een drogere dag dan vandaag. Met zo'n 19 of 20 graden. Flink wat ruimte voor de zon. In de middag wel wat meer stapelwolken en dan een lokaal buitje. Maar dat mag niet echt een naam hebben morgen.
1: Nee, en dan gaan we richting het weekend. Want vrijdag begint al hier in Almere, in de provincie, de triathlon.
2: Ja.
1: Ja, ik ben benieuwd. Er mag wel wat regen vallen, maar ook weer niet te veel. Anders krijgen die sporters het best wel fris, denk ik.
2: Ja, dat snap ik inderdaad. Nou, vrijdag staan er wel enkele buien op het programma, maar de temperatuur is best wel prima, hoor, met een graad of 20. En de zaterdag, dan wordt het gewoon volledig droog, met misschien zelfs 21 of 22 graden. Niet al te warm, denk ik, voor de wedstrijdlopers. Met dan dus die droge periode, maar die raken we op zondag dan wel weer kwijt. Want dan trekken er vanuit het westen toch wel weer regelmatig buien over. Met dan opnieuw een graad of 20. Maar de wind die houdt zich wel aardig koers. Dus dat is denk ik wel positief dat ze niet te veel gaan afkoelen.
1: Nee, heel goed. Ja, we zijn ook wel een beetje, kan je al een beetje doorkijkje geven naar volgende week. Want ik dacht dat die temperatuur wel weer lekker een beetje omhoog ging.
2: Ja, dat klopt inderdaad wel. Maandag zo'n 21 of 22 graden. En dinsdag misschien wel weer een graad of 23. Daarna krijgen we misschien tijdelijk weer te maken met een regenzone. Maar dat zal waarschijnlijk maar 1 of 2 dagen zijn. En dan zie ik toch echt wel richting volgend weekend dat we veel stabieler weer krijgen. En misschien dat het echt wel een paar dagen dan nazomers kan worden met 23 of 24 graden.
1: Oh, dus die zomerjurken hoeven nog niet de kast in?
2: We hoeven nog niet helemaal de kast in. Nee, gelukkig niet. Nee.
1: Nou, Donnie, we zijn blij met je. Ja,
2: goed zo.
1: In ieder geval vanavond droog. Dat is ook fijn als je de weg op moet. Want
2: inderdaad.
1: Al dat water op de weg, vervelend. Nou, Donnie, dankjewel en eet smakelijk zo.
2: Yes, jullie ook.

0: Hij is eigenlijk net begonnen aan zijn muzikale carrière. En dat betekent dat dit zijn eerste nummer is wat echt is opgepikt door de Nederlandse radiostations. Lenny Monsoo en Wrecking Ball.
1: De bever is al jaren terug in Flevoland. Dat is prachtig voor de natuur, maar hun enorme graafwerk vormt een gevaar voor onze oevers en dijken. Een bever graaft zomaar gangen van wel 20 meter lang. En dat kan leiden tot flinke verzakkingen. En om dat voor te zijn, wordt getest met een drone.
2: Deze drone is een vliegende speurneus.
3: Als je nu 2 meter van elkaar af, kun je er mooi boven.
2: Boven de forellentocht in Lelystad zoekt het vanmiddag naar sporen van bevers. Want het dier laat flink zijn sporen na.
4: We zien hier een ingezakte beverburcht. En een beverburcht, dat is een plek waar de bever woont. En een bever die graaft onder water een gang omhoog. En dat noemen wij een waterslat. Zo kunnen predatoren, roofdieren, die kunnen niet bij hem komen. Dan gaat hij omhoog met de gang. Dan komt hij eerst in een natte kamer. En dan komt hij in een droge kamer. Dus daar zit hij lekker, dat is zijn plekje.
2: Het is een groeiend probleem. Alleen al in onze provincie leven er naar schatting ruim 400 bevers. Ze knagen aan bomen en graven complexe ondergrondse tunnelsystemen. De grootste angst van het waterschap is dat de dieren zich nestelen op plekken waar het juist niet wilt.
5: Bijvoorbeeld op de dijk, dat wij de dijkveiligheid kunnen waarborgen. Dus daar hebben we liever dat geen bevers graven, nee. Want we hebben locaties in de buurt van de dijk. Ja, daar kan een bever wel zitten, maar zit hij echt in het dijklichaam, ja, dan moeten we hem wel verplaatsen.
2: Tot nu toe speuren 12 medewerkers van het waterschap dagelijks te voet de oevers af. Monnikenwerk. Bovendien zie je met het blote oog niet hoe diep de gangen onder de grond doorlopen. De nieuwe onderzoeksdrone van Hogeschool Saxion kan dat wel.
6: Wij doen dat in dit geval door middel van de GPR, dus dat noemen we de Ground Penetrating Radar. Die schiet een radargolf in de grond en daarmee kunnen we verstoringen onder de grond vinden. Dus denk daar bijvoorbeeld aan metalen brokken, water of bijvoorbeeld een tunnel van een bever.
2: Voor de mannen in het veld is dat een enorme uitkomst. Zo hoeven ze alleen nog de verdachte locaties te controleren die de drone detecteert.
4: Wij als muskusrattenbestrijders, wij zijn de ogen en oren in het veld. Dus als wij bij de kanten langs speuren voor die muskusratten, dan zien wij dit ook. We hebben dan een app en daar zetten wij alles in. Zodat wij weten van, hey, hier is beveractiviteit. Alleen wij kunnen nooit zien van, hoe ver loopt het nou eigenlijk door. Kijk, en dat kunnen ze met die drone wel.
2: De testfase van Hogeschool Saxion is succesvol afgerond en kan nu in het veld worden uitgerold. Maar er blijven altijd uitdagingen. De drone is bestand tegen stevige wind, maar kan bijvoorbeeld nog niet tegen regen.

0: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Om van boven te bekijken waar bevers gangen graven, vliegt het waterschap Zuiderzeeland vandaag met een drone boven dijken in Lelystad. De bevers graven gangen van soms wel 20 meter lang en in het ergste geval kan dat leiden tot een dijkdoorbraak. Inspecteurs van het waterschap gingen tot nu toe lopend op zoek naar de verborgen holen. Maar door een initiatief van Hogeschool Saxion wordt nu vanaf bovenaf in kaart gebracht waar de bevers hebben gegraven. De kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk. Dat constateert de lokale CDA-fractie. De politieke partij heeft meerdere meldingen van ouders ontvangen dat het vervoer na de zomervakantie niet naar behoren verloopt. Ook in de buurgemeente Kampen zouden klachten zijn, waardoor het CDA concludeert dat het niet om een eenmalig lokaal probleem gaat. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Er moet snel actieve straatverlichting komen op het fietspad langs het Gelderse Diep in Lelystad. Dat vindt een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad. De ledverlichting die er was, is inmiddels verdwenen, waardoor het fietspad nu erg donker is. Er ligt nu een voorstel om lichten met bewegingssensoren te gebruiken om energie te besparen en dus de veiligheid te vergroten. En in de Serviëstraat in Almerepoort komen meer camera's te staan. Ook blijft de toezicht in een groot deel van de straat tot begin oktober van kracht, zo heeft burgemeester Van der Loo besloten. Midden augustus werd een wooncomplex in de Serviëstraat onder vuur genomen. De woning die het doelwit was, werd door Van der Loo tijdelijk gesloten. Die woning wordt morgen weer vrijgegeven, maar dat betekent volgens de burgemeester niet dat het gevaar geweken is. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws bij ons op de website en in de Omroep Flevoland app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van snelweg A12. Ze krijgen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De blokkade was gevaarlijk, zegt de rechtbank, en hulpdiensten werden gehinderd. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Met het luiden van de klokken kwam er een eind aan de periode van rouw. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Het contract is verlengd tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal.
13: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden. Met daarbij flinke zonnige periode, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond de graad of 20.
14: ANWB Verkeersinformatie. Hier sta je op dit moment het langste stil op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Daar sta je stil en rij je heel langzaam. Kwartier extra doe je erover, over 11 kilometer. Nog steeds problemen op die A28, hè. Die is afgesloten. Dat heeft te maken met de brug die daar op instorten stond. Wordt wel gerepareerd. Zou na vanavond geen probleem meer moeten zijn, die Hardenbergenbrug. Omrijden kun je via Apeldoorn A1 A50. Als je dus of naar Amersfoort wil of naar Zwolle. Nou, die wegen daaromheen die lopen dan ook natuurlijk nu vast. De N301, daar zit het al de hele dag heel druk. Almere Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 11 minuten. En de andere kant op richting Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de N798 8 minuten. En ook op de N302 Lelystad-Kootwijk tussen de N306 en de A28 8 minuten vertraging. Geflitst wordt er op de Harde Dijk bij Dronten in beide richtingen. En ook een controle op de N50 bij Ens. Hectometerpaaltje 262,9.
11: Het bedrijfsleven op Urk zit al een tijd met een waterprobleem. En Rijn Brands van Bedrijvenkring en Vishandelaren Urk legt zometeen uit waarom het waterbedrijf Vitens niet lukt om voldoende water te leveren.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Let's Dance. Gezongen door en gedanst door David Bowie.
1: Het bedrijfsleven op Urk zit al een tijd met een waterprobleem. Er komen steeds meer bedrijven bij, maar er is niet genoeg water beschikbaar. En dat is vooral een probleem voor Port of Urk, het nieuwe bedrijventerrein dat grotendeels nog ontwikkeld moet worden. Het Rijk heeft het probleem bij de bedrijven zelf neergelegd. En die zijn aan de slag gegaan met een oplossing, namelijk een eigen waterfabriek. Rijn Brands, programmamanager bij Bedrijvenkring Urk en Vishandelaar Urk, legde eerder vandaag in onze uitzending uit waarom het Vitens niet lukt om voldoende water te leveren.
2: Wij halen ons water, of wij Urk, maar ook de hele regio, vanuit Sint-Jans-Klooster. Dat is een grondwaterbron, nou, die bestaat al heel lang. Die begint nu het eind van zijn capaciteit te bereiken. Dus op een gegeven moment is zo'n bron ook een beetje uitgeput aan het raken. Dat is niet meteen morgen, maar wel op redelijke termijn. Dus ja, dan moet je een alternatief gaan verzinnen.
3: Ja, en het is een probleem, hè, waar al jaren over wordt gepraat. En nu heeft het Rijk als het ware eigenlijk het dossier van het watertekort bij Urk neergelegd, bij de ondernemers zelf. Wat zijn jullie toen gaan doen?
2: Nou, wij kregen in april van de gedeputeerde in ieder geval de bericht van, nou ja, we zitten al een aantal jaren in een overlegstructuur met alle betrokken partners in water. Dus het waterschap, Vitens en noem ze maar op. Maar we komen niet echt tot een oplossing. De oplossing is eigenlijk, er is maar één oplossing. En dat is het innemen van oppervlaktewater uit het IJsselmeer. Alleen, dat klinkt heel simpel, maar dat is best toch wel een heel complex dossier.
4: Nou, want jullie liggen vlakbij?
2: Ja, dat zou je denken. Dat krijgen we vaker te horen. Dat we, als je een luchtfoto neemt, stroom en water, grote windmolens naast elkaar en het grootste zoetwaterbekken van Noord-Europa. Maar dat is wel wat complexer dan het zomaar even in een slangetje overpompen, zeg maar.
3: Ja, wat komt er allemaal bij kijken als je zoiets wil gaan doen?
2: Nou ja, je moet zo zien, het IJsselmeer is de regenton van Nederland. En dat is ook zeg maar het zoetwaterbassin van Nederland. Daar kun je niet ongelimiteerd maar water uit gaan pompen. Dat mag gewoon niet. Er komen heel veel vergunningen bij. Je hebt te maken met heel veel bedrijven, heel veel instanties. Rijkswaterstaat, Vitens, het Rijk. Je moet best wel door heel veel hoepels om te komen tot een oplossing. Dus dat is niet een kwestie van maanden, maar best wel van meerdere jaren.
4: Maar oké, jullie werken eraan, jullie denken erover, maken plannen. Hoe reëel is het dat het echt van de grond komt?
2: Nou, wij zijn na april zijn wij bij elkaar gaan zitten met onze stakeholders. In dit geval is het dan Vitens, Waterschap, gemeente Urk en de provincie Flevoland. En toen hebben we voorgesteld, wij maken zelf in ieder geval een eerste business case. Dat hebben we uitbesteed aan een bureau die er verstand van heeft. Van nou ja, wat is nu de impact? Wat is de mogelijkheid en wat gaat het kosten? Dat rapport is echt deze week net opgeleverd voor ons als stakeholders. Daar gaan we ons over buigen. Hoe reëel is dit? Ik denk best wel reëel, maar wel heel ambitieus.
4: Ja.
2: Dit is morgen niet geregeld.
4: En nee, begrijp ik. Een aantal jaren, hoor. Maar hoe schoon is het? Wil je veel zuiveren of kun je het zo gebruiken in de visindustrie?
2: Nee, je zult het moeten zuiveren. Mm-hmm. Je zult het water moeten zuiveren tot zogeheten proceswater op drinkwaterkwaliteit. Want je mag dat zomaar niet gebruiken in de visindustrie natuurlijk.
4: Nee.
2: Dus er moet een zogeheten waterfabriek voor gebouwd worden.
3: Ja, dus er moet nog heel veel over gepraat worden. Plannen moeten gemaakt worden. Nou ja, wanneer zou zo'n waterfabriek er dan uiteindelijk kunnen gaan staan?
2: Nou, wij gaan zelf uit dat 5 jaar realistisch moet zijn. Alleen, ja, dan ben je wel afhankelijk van alle vergunningsstelsels die dan ook wel geen vertraging oplopen. Er speelt nog één ding anders. Ook de afvalwaterzuivering. Wij zuiveren nu ons water in Tollebeek. Nou, die loopt ook op zijn max.
4: Ja.
2: Dus de bedoeling is wel, als wij een waterfabriek gaan realiseren, dat er ook een afvalwaterzuivering meteen achterkomt. Zodat je ook het water circulair kan maken. Dus dat is de tweede uitdaging die we onszelf hebben opgelegd. Om er meteen ook een afvalwaterzuivering bij te zetten.
4: Zou wel een stunt zijn, hè? Urkers doet het gewoon zelf.
2: Ja, kijk, stunt is een mooi woord. Wij noemen het zelf het wonder van Urk. Wij laten ons niet zomaar we laten ons uitdagen. En het is best wel een complex dossier. Ik zal niet zeggen dat het gaat slagen, maar we hopen het wel. Want ja, we moeten ook nog stroom oplossen. En die fabriek moet ook op stroom gaan draaien. Dus dat is ook nog een uitdaging die aan de zijlijn speelt.
1: Ja, Rijn Brands van de bedrijfskring Urk. Hij was de gast in ons ochtendprogramma Flevoland is wakker.

0: Ja, dit is toch weer een van jouw favoriete plaatjes geworden.
1: Nou, favoriete plaatjes. Dit is het allermooiste nummer ooit gemaakt, vind ik. Vind ik al jaren beter dan dat stomme Queen, wat altijd op nummer 1 staat in die top 2000. Doe mij maar gewoon Jolene van Dolly Parton.
0: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In Noorwegen is vanmiddag de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Het afgelopen uur kwamen staatshoofden uit de hele wereld de Domkerk in Oslo binnen.
2: Albert en Juliane van Monaco, hier zien we ons koningspaar. Prinses Amalia.
3: Philip en Mathilde van België.
2: Het koningspaar van Spanje. Keurig allemaal gerangschikt op hoe lang ze regeren. Dus Luxemburg staat vrij achteraan. Ze was recent aangetreden.
0: Ja, dit was eerder vanmiddag. Ook de Oekraïense president Zelensky was aanwezig bij de uitvaart. Honderden militairen zorgden voor de veiligheid in Oslo.
1: Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
4: Een reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeften zwaarder of complexer worden, dat dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
1: Ja, van de mensen die in een verpleeghuis komen moet 36% snel alweer naar een andere plek. De meeste binnen 4 maanden. En dat is helemaal niet prettig voor die bewoners.
0: De spanning begint te stijgen bij de Feyenoord-fans. Vanavond speelt hun club tegen grootmacht FC Barcelona in de Champions League. Coach Giovanni van Bronckhorst die hoopt op een megastunt.
5: Veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling. Maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten wij erkennen.
0: Voor Giovanni van Bronckhorst is het sowieso een speciale avond, want hij speelde in zijn carrière voor zowel Feyenoord als FC Barcelona.
1: Ja, en bij een felle woningbrand in Zwaag is de 78-jarige bewoner om het leven gekomen. De brand was ontstaan in de meterkast, maar de bewoner kon niet op tijd naar buiten komen, zegt de veiligheidsregio. En de brandweer was vanmorgen nog volop aanwezig.
6: Nou, op dit moment is de brandweer nog steeds bezig met blussen. Het is wel brandmeester, het breidt zich niet meer uit, maar het is ook nog niet volledig uit.
1: 20 omwonenden in Zwaag zijn in de buurt opgevangen. En als het weer veilig is, mogen ze weer naar huis. En tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
2: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
3: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Er moet een snelle, actieve straatverlichting komen op het fietspad langs het Gelderse Diep in Lelystad. Dat vindt een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad. En de kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk. Dat constateert de lokale CDA-fractie. Meer nieuws uit onze regio. Dat krijg je zo dadelijk na het NOS-journaal.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de spits is inmiddels geweest, maar er staan nog steeds veel files. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer op dit moment. Het rijdt onder andere langzaam op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek. Bij de aansluiting met de A50 is het oponthoud 40 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Oss rijdt het langzaam bij knooppunt Ewijk. Hier ruim 20 minuten vertraging. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Voorthuizen 25 minuten vertraging. Dit komt door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. En ook staat er nog file op de A12 van Utrecht naar Arnhem vanwege bergingswerkzaamheden bij knooppunt Maanderbroek.

0: maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Het was behoorlijk stil vandaag op de treinstations en drukte bij stakingsbijeenkomsten. Het openbaar vervoer lag vandaag grotendeels in het hele land plat. Er werd gestaakt tegen de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid. Ook buschauffeur Martien Reinders uit Lelystad reed vandaag niet. Hij had zich als staker gemeld bij vakbond FNV.
1: Nou, dit is ook in het belang, niet alleen voor mijzelf, maar ook in het belang van iedereen, zeg maar, door de kabinetsplannen allemaal. De sociale zekerheid. Dus ik draag mijn steentje bij door met hier aanwezig te zijn door de staking.
2: Maar ik begrijp dat tussen de 30% en 40% van de chauffeurs wel rijdt vandaag. Hoe staat u daar nou tegenover?
1: Ik sta er heel open in. Dat is de keuze van de chauffeur zelf. Er kan een financiële situatie zijn waardoor ze zeggen van of ik ben uit zijn kracht, waardoor het dus niet getolereerd wordt, kan zijn. Ik weet niet hoe of wat allemaal. Maar het is altijd de keuze van de chauffeur zelf, ga ik rijden ja of nee. En ik draag hier mijn steentje bij, zeg maar, gewoon te laten zien van nou ik ben er gewoon, zeg maar. En ik sta gewoon achter het feit waarom de staking is.
3: Mijn naam is Djoeko Postema, ik ben van het lokaal bestuur van de FNV. En wij faciliteren hier de mensen al sinds 7 uur. En ze moeten hier wel zijn, omdat ze van hun werkgever niet in een pauzeruimte mogen verblijven tijdens de staking. Dus anders hadden ze dus buiten in de regen moeten staan.
2: Ja, maar de bussen staan normaal gesproken opgesteld op het terrein naast het vliegveld. Daar is ook een kantine voor de buschauffeurs, daar mogen ze dus nu niet zijn.
3: Nee, ze mogen niet in hun eigen ruimte zijn. Dus wij zeiden van nou, kom hier. Laat je registreren.
2: En heb je dus een ruimte nodig waar je dus de mensen dus kunt ontvangen en waar ze met elkaar kunnen praten?
3: Ja, we mogen al jaren hier de kantine gebruiken van Landsteden en dat is echt geweldig. Hier in het blauwe gebouw naast het ziekenhuis in Lelystad, daar zitten we altijd als FNV.
2: Hoe gaat het tot nu toe?
3: Ja, wel goed. De goede opkomst, enthousiast ook, weet je. Van buiten hebben we gewoon ook aangegeven met aanplakborden en alles, met banners van nou, hier zitten we, hier is de FNV in actie. Dus, en we hopen dat ook iedereen op tijd heeft gehoord dat er een staking is, weet je. Want dat is gewoon lastig voor de reizigers en dat beseffen we ook wel. Maar het gaat er nu om voor ons om dit statement te maken, om te laten zien dat wij gewoon behoud willen van de sociale zekerheid in Nederland.
4: Mijn naam is Sandra Mesman en ik zorg dan voor de koffie en de thee en de versnaperingen en dat soort dingen.
2: U bent hier al heel vroeg?
4: Ja, ik ben om 7 uur al begonnen met koffie zetten. Ja, ja.
2: Wat gebeurde er in de loop van de dag?
4: Er komt steeds weer koffie bij, weer opnieuw halen. En in de tussentijd komen mensen binnen zich melden voor als staker, zich aanmelden voor als staker.
2: Ja, want ja. Dat moest hier gebeuren, hè?
4: Dat moet hier gebeuren, ja. Ja, ja, daar zijn al vrijwilligers voor om dat te doen. En zo, die doen de stakingsmelders registreren.
0: Nou, er werd goed voor de koffie gezorgd. Misschien nog wel een plakje cake erbij. Je hoorde een verslag van Mark Bakker.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: koning bij Weerplaza weet precies hoe het ervoor staat. Het was een vrij natte dag, hè, volgens mij, Donnie.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar wel met van die grote verschillen van minuut op minuut. Want het waren van die stevige buien. Maar na een paar seconden of een paar minuten kon het ook gewoon weer klaar zijn. En scheen het zonnetje alweer. Dus het was een beetje een gekke dag vandaag wat dat betreft voor veel mensen, denk ik.
0: Een soort herfst alvast in deze vroege septemberperiode.
1: Nou ja, een beetje wel inderdaad. Maar vanavond wordt het gelukkig wel droger hoor, op veel plaatsen. Met temperaturen dan zo rond 15 à 16 graden. Wel nog een vlagerige noordwestenwind erbij. Dus het voelt wel een beetje fris aan. Maar vannacht is het wel gewoon volledig droog met meer opklaringen erbij. Kan het nog best wel gaan afkoelen hoor, naar zo'n 10 of 11 graden. En dan wordt morgen een drogere dag dan vandaag. Met zo'n 19 of 20 graden. Flink wat ruimte voor de zon. In de middag wel wat meer stapelwolken en dan een lokaal buitje. Maar dat mag niet echt een naam hebben morgen.
0: Nee, en dan gaan we richting het weekend. Want vrijdag begint al hier in Almere, in de provincie, de triathlon.
1: Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd. Er mag wel wat regen vallen, maar ook weer niet te veel. Anders krijgen die sporters het best wel fris, denk ik.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Nou, vrijdag staan er wel enkele buien op het programma, maar de temperatuur is best wel prima hoor, met een graad of 20. En de zaterdag, dan wordt het gewoon volledig droog, met misschien zelfs 21 of 22 graden. Niet al te warm, denk ik, voor de wedstrijdlopers. Met dan dus die droge periode, maar die raken we op zondag dan wel weer kwijt. Want dan trekken er vanuit het westen toch wel weer regelmatig buien over. Met dan opnieuw een graad of 20. Maar de wind die houdt zich wel aardig koest. Dus dat is denk ik wel positief dat ze niet te veel gaan afkoelen.
0: Nee, heel goed. Ja, we zijn ook wel een beetje, kan je al een beetje doorkijkje geven naar volgende week? Want ik dacht dat die temperatuur wel weer lekker een beetje omhoog ging.
1: Ja, dat klopt inderdaad wel. Maandag zo'n 21 of 22 graden. En dinsdag misschien wel weer een graad of 23. Daarna krijgen we misschien tijdelijk weer te maken met een regenzone. Maar dat zal waarschijnlijk maar 1 of 2 dagen zijn. En dan zie ik toch echt wel richting volgend weekend dat we veel stabieler weer krijgen. En misschien dat het echt wel een paar dagen dan nazomers kan worden met 23 of 24 graden.
0: Oh, dus die zomerjurken hoeven nog niet de kast in?
1: We hoeven nog niet helemaal de kast in. Nee, gelukkig niet.
0: Nou, Donnie, we zijn blij met het nieuws.
2: Ja,
1: goed zo.
0: In ieder geval vanavond droog. Dus ook fijn als je de weg op moet. Want
1: inderdaad.
0: Al dat water op de weg, vervelend. Nou, Donnie, dankjewel en eet smakelijk zo.
1: Yes, jullie ook.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: De bever is al jaren terug in Flevoland. Dat is prachtig voor de natuur, maar hun enorme graafwerk vormt een gevaar voor onze oevers en dijken. Een bever graaft zomaar gangen van wel 20 meter lang en dat kan leiden tot flinke verzakkingen. En om dat voor te zijn, wordt getest met een drone.
1: Deze drone is een vliegende speurneus.
2: Als je nu 2 meter van elkaar af, kun je ietsje naar mooi boven.
1: Boven de forellentocht in Lelystad zoekt het vanmiddag naar sporen van bevers. Want het dier laat flink zijn sporen na.
3: We zien hier een ingezakte beverburcht. En een beverburcht, dat is een plek waar de bever woont. En een bever die graaft onder water een gang omhoog. En dat noemen wij een waterslat. Zo kunnen predatoren en roofdieren die kunnen niet bij hem komen. Dan gaat hij omhoog met de gang. Dan komt hij eerst in een natte kamer. En dan komt hij in een droge kamer. Dus daar zit hij lekker, dat is zijn plekje.
1: Het is een groeiend probleem. Alleen al in onze provincie leven er naar schatting ruim 400 bevers. Ze knagen aan bomen en graven complexe ondergrondse tunnelsystemen. De grootste angst van het waterschap is dat de dieren zich nestelen op plekken waar het juist niet wilt.
4: Bijvoorbeeld op de dijk, dat wij de dijkveiligheid kunnen waarborgen. Dus daar hebben we liever dat geen bevers graven, nee. Want we hebben locaties in de buurt van de dijk. Ja, daar kan een bever wel zitten, maar zit hij echt in het dijklichaam, ja, dan moeten we hem wel verplaatsen.
1: Tot nu toe speuren 12 medewerkers van het waterschap dagelijks te voet de oevers af. Monnikenwerk. Bovendien zie je met het blote oog niet hoe diep de gangen onder de grond doorlopen. De nieuwe onderzoeksdrone van Hogeschool Saxion kan dat wel.
5: Wij doen dat in dit geval door middel van de GPR, dus dat noemen we de Ground Penetrating Radar. Die schiet een radargolf in de grond en daarmee kunnen we verstoringen onder de grond vinden. Dus denk daar bijvoorbeeld aan metalen brokken, water of bijvoorbeeld een tunnel van een bever.
1: Voor de mannen in het veld is dat een enorme uitkomst. Zo hoeven ze alleen nog de verdachte locaties te controleren die de drone detecteert.
3: Wij als muskusrattenbestrijders, wij zijn de ogen en oren in het veld. Dus als wij bij de kanten langs speuren voor die muskusratten, dan zien wij dit ook. We hebben dan een app en daar zetten wij alles in. Zodat wij weten van, hey, hier is beveractiviteit. Alleen wij kunnen nooit zien van hoe ver loopt het nou eigenlijk door. Kijk, en dat kunnen ze met die drone wel.
1: De testfase van Hogeschool Saxion is succesvol afgerond en kan nu in het veld worden uitgerold. Maar er blijven altijd uitdagingen. De drone is bestand tegen stevige wind, maar kan bijvoorbeeld nog niet tegen regen.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Om van boven te bekijken waar bevers gangen graven, vliegt het waterschap Zuiderzeeland vandaag met een drone boven dijken in Lelystad. De bevers graven gangen van soms wel 20 meter lang en in het ergste geval kan dat leiden tot een dijkdoorbraak. Inspecteurs van het waterschap gingen tot nu toe lopend op zoek naar de verborgen holen. Maar door een initiatief van Hogeschool Saxion wordt nu vanaf bovenaf in kaart gebracht waar de bevers hebben gegraven. De kwaliteit van het leerlingenvervoer in Dronten staat onder druk. Dat constateert de lokale CDA-fractie. De politieke partij heeft meerdere meldingen van ouders ontvangen dat het vervoer na de zomervakantie niet naar behoren verloopt. Ook in de buurgemeente Kampen zouden klachten zijn, waardoor het CDA concludeert dat het niet om een eenmalig lokaal probleem gaat. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Er moet snel actieve straatverlichting komen op het fietspad langs het Gelderse Diep in Lelystad. Dat vindt een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad. De ledverlichting die er was, is inmiddels verdwenen, waardoor het fietspad nu echt donker is. Er ligt nu een voorstel om lichten met bewegingssensoren te gebruiken om energie te besparen en dus de veiligheid te vergroten. En in de Serviëstraat in Almerepoort komen meer camera's te staan. Ook blijft de toezicht in een groot deel van de straat tot begin oktober van kracht, zo heeft burgemeester Van der Loo besloten. Midden augustus werd een wooncomplex in de Serviëstraat onder vuur genomen. De woning die het doelwit was, werd door Van der Loo tijdelijk gesloten. Die woning wordt morgen weer vrijgegeven, maar dat betekent volgens de burgemeester niet dat het gevaar geweken is. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws bij ons op de website en in de Omroep Flevoland app.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 20.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden. Met erbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond de graad of 20.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het bedrijfsleven op Urk zit al een tijd met een waterprobleem. En Rijn Brands van bedrijvenkring en vishandelaren Urk legt zometeen uit waarom het waterbedrijf Vitens niet lukt om voldoende water te leveren.
1: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het bedrijfsleven op Urk zit al een tijd met een waterprobleem. Er komen steeds meer bedrijven bij, maar er is niet genoeg water beschikbaar. En dat is vooral een probleem voor Port of Urk, het nieuwe bedrijventerrein dat grotendeels nog ontwikkeld moet worden. Het Rijk heeft het probleem bij de bedrijven zelf neergelegd. En die zijn aan de slag gegaan met een oplossing, namelijk een eigen waterfabriek. Rijn Brands, programmamanager bij Bedrijvenkring Urk en Vishandelaar Urk, legde eerder vandaag in onze uitzending uit waarom het Vitens niet lukt om voldoende water te leveren.
1: Wij halen ons water, of wij Urk, maar ook de hele regio, vanuit Sint-Jans-Klooster. Dat is een grondwaterbron, nou, die bestaat al heel lang. Die begint nu het eind van zijn capaciteit te bereiken. Dus op een gegeven moment is zo'n bron ook een beetje uitgeput aan het raken. Dat is niet meteen morgen, maar wel op redelijke termijn. Dus ja, dan moet je een alternatief gaan verzinnen.
2: Ja, en het is een probleem, hè, waar al jaren over wordt gepraat. En nu heeft het Rijk als het ware eigenlijk het dossier van het watertekort bij Urk neergelegd, hè, bij de ondernemers zelf. Wat zijn jullie toen gaan doen?
1: Nou, wij kregen in april van de gedeputeerde in ieder geval de bericht van, nou ja, we zitten al een aantal jaren in een overlegstructuur met alle betrokken partners in water. Dus het waterschap, Vitens en noem ze maar op. Maar we komen niet echt tot een oplossing. De oplossing is eigenlijk, er is maar één oplossing. En dat is het innemen van oppervlaktewater uit het IJsselmeer. Alleen, dat klinkt heel simpel, maar dat is best toch wel een heel complex dossier.
3: Nou, want jullie liggen vlakbij?
1: Ja, dat zou je denken. Dat krijgen we vaker te horen. Dat we, als je een luchtfoto neemt, stroom en water, grote windmolens naast elkaar en het grootste zoetwaterbekken van Noord-Europa. Maar dat is wel wat complexer dan het zomaar even in een slangetje overpompen, zeg maar.
2: Ja, ja. Wat komt er allemaal bij kijken als je zoiets wil gaan doen?
1: Nou ja, je moet zo zien, het IJsselmeer is de regenton van Nederland. En dat is ook zeg maar het zoetwaterbassin van Nederland. Daar kun je niet ongelimiteerd maar water uit gaan pompen. Dat mag gewoon niet. Er komen heel veel vergunningen bij. Je hebt te maken met heel veel bedrijven en heel veel instanties. Rijkswaterstaat, Vitens, het Rijk. Je moet best wel door heel veel hoepels om te komen tot een oplossing. Dus dat is niet een kwestie van maanden, maar best wel van meerdere jaren.
3: Maar oké, jullie werken eraan, jullie denken erover, maken plannen. Hoe reëel is het dat het echt van de grond komt?
1: Nou, wij zijn na april zijn wij bij elkaar gaan zitten met onze stakeholders. In dit geval is het dan Vitens, Waterschap, gemeente Urk en de provincie Flevoland. En toen hebben we voorgesteld, wij maken zelf in ieder geval een eerste business case. Dat hebben we uitbesteed aan een bureau die er verstand van heeft. Van ja, wat is nu de impact? Wat is de mogelijkheid en wat gaat het kosten? Dat rapport is echt deze week net opgeleverd voor ons als stakeholders. Daar gaan we ons over buigen. Hoe reëel is dit? Ik denk best wel reëel, maar wel heel ambitieus.
3: Ja.
1: Dit is morgen niet geregeld.
3: Nee, begrijp ik. Een aantal jaren, hoor. Maar hoe schoon is het? Wil je veel zuiveren of kun je het zo gebruiken in de visindustrie?
1: Nee, je zult het moeten zuiveren. Mm-hmm. Je zult het water moeten zuiveren tot zogeheten proceswater op drinkwaterkwaliteit. Want je mag dat zomaar niet gebruiken in de visindustrie natuurlijk.
3: Nee.
1: Dus er moet een zogeheten waterfabriek voor gebouwd worden.
2: Ja, dus er moet nog heel veel over gepraat worden. Plannen moeten gemaakt worden. Nou ja, wanneer zou zo'n waterfabriek er dan uiteindelijk kunnen gaan staan?
1: Nou, wij gaan zelf uit dat 5 jaar realistisch moet zijn. Alleen, ja, dan ben je wel afhankelijk van alle vergunningsstelsels die dan ook wel geen vertraging oplopen. Er speelt nog één ding anders. Ook de afvalwaterzuivering. Wij zuiveren nu ons water in Tollebeek. Nou, die loopt ook op zijn max.
3: Ja.
1: Dus de bedoeling is wel, als wij een waterfabriek gaan realiseren, dat er ook een afvalwaterzuivering meteen achterkomt. Zodat je ook het water circulair kan maken. Dus dat is de tweede uitdaging die we onszelf hebben opgelegd. Om er meteen ook een afvalwaterzuivering bij te zetten.
3: Zou wel een stunt zijn, hè? Urkers doet het gewoon zelf.
1: Ja, kijk, stunt is een mooi woord. Wij noemen het zelf het wonder van Urk. Wij laten ons niet zomaar we laten ons uitdagen. En het is best wel een complex dossier. Ik zal niet zeggen dat het gaat slagen, maar we hopen het wel. Want ja, we moeten ook nog stroom oplossen. En die fabriek moet ook op stroom gaan draaien. Dus dat is ook nog een uitdaging die aan de zijlijn speelt.
0: Ja, Rijn Brands van de bedrijfskring Urk. Hij was de gast in ons ochtendprogramma Flevoland is wakker.

0: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In Noorwegen is vanmiddag de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Het afgelopen uur kwamen staatshoofden uit de hele wereld de Domkerk in Oslo binnen.
1: Op het Ursulijnen van Monaco zien we ons koningspaar, prinses Amalia,
2: Philip en Mathilde van België,
1: het koningspaar van Spanje. Keurig allemaal gaan rangschikt op hoe lang ze regeren. Dus Luxemburg staat vrij achteraan. Ze was recent aangetreden.
0: Ja, dit was eerder vanmiddag. Ook de Oekraïense president Zelensky was aanwezig bij de uitvaart. Honderden militairen zorgden voor de veiligheid in Oslo.
3: Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
4: Een reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeftes zwaarder of complexer worden, dat dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
3: Ja, van de mensen die in een verpleeghuis komen moet 36% snel alweer naar een andere plek. De meeste binnen 4 maanden. En dat is helemaal niet prettig voor die bewoners.
0: De spanning begint te stijgen bij de Feyenoord-fans. Vanavond speelt hun club tegen grootmacht FC Barcelona in de Champions League. Coach Giovanni van Bronckhorst die hoopt op een megastunt.
5: Veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling. Maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten wij erkennen.
0: Voor Giovanni van Bronckhorst is het sowieso een speciale avond. Want hij speelde in zijn carrière voor zowel Feyenoord als FC Barcelona.
3: Ja, en bij een felle woningbrand in Zwaag is de 78-jarige bewoner om het leven gekomen. De brand was ontstaan in de meterkast, maar de bewoner kon niet op tijd naar buiten komen, zegt de veiligheidsregio. En de brandweer was vanmorgen nog volop aanwezig.
6: Ja, op dit moment is de brandweer nog steeds bezig met blussen. Het is wel brandmeester, het breidt zich niet meer uit, maar het is ook nog niet volledig uit.
3: 20 omwonenden in Zwaag zijn in de buurt opgevangen. En als het weer veilig is, mogen ze weer naar huis. En tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
10: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
9: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
11: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
9: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file. Bij afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Flevoland. Dit is Flevoland.
7: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan praten met Naomi den Engelsman. Zij is opvoedkundige en ze bespreekt actuele zaken. Naomi, deze week was in het nieuws dat kinderen begrijpen helemaal niet meer wat ze lezen.
2: Ja.
1: Nou, daar heb jij het al eens over gehad, toch?
2: Daar hebben we het zeker al vaker over
3: dat
2: gehad.
3: Dat hebben we bijna elk jaar de afgelopen 3-4 jaar.
2: Ja, zo, hè? Omdat het dus inderdaad zo belangrijk is. En het wordt nu eigenlijk steeds duidelijker hoe die neergaande lijn nog steeds door blijft zetten. Er is een tijd geweest dat er vooral op rekenen en op wiskunde ingezet is. Mm-hmm. Maar de taal is echt achtergebleven. En dat komt omdat mensen ook steeds meer met korte woordjes, afkortingen, naar elkaar via een chatberichtje een berichtje sturen. Maar hele zinnen lezen. En dan weten wat je gelezen hebt, dat is een stuk moeilijker.
1: Wat had jij ook weer als oplossing?
2: Wat ik als oplossing had?
1: Ja.
2: Nou ja, wat heel erg belangrijk is de waarde van het voorlezen. Heel gek. Maar dat ben ik al gaan doen toen mijn kind 2 weken was.
1: Ja.
2: Nou, dat is heel raar, want het is 14 dagen oud. En toch is gebleken dat wanneer je baby's al gaat voorlezen, kinderen dus die woordenschat uiteindelijk door die vele herhalingen steeds gemakkelijker tot zich gaan nemen.
1: Dus jouw kleine, die begrijpt alles wat er
2: nee, dat zou leuk zijn, hè? Dat zou leuk zijn. Maar de woordenschat is redelijk goed te noemen.
1: Okay.
2: Ja, die is echt wel gewoon gemiddeld. En ik denk door het vele voorlezen. En ze vindt het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
1: Oké, voorlezen dus.
3: Er moet gewoon vooral veel aandacht worden besteed aan technisch lezen, aan begrijpend lezen. Weet je, vroeger was rekenen, 1+1, dat zeg maar even stom voor.
2: Nu hebben we hele verhalen.
3: Maar nu is het hele verhalen en dan moet je de sommen eruit gaan halen.
2: Ook. Ja.
3: Is er wel genoeg aandacht op scholen dan voor? Ik bedoel, dit horen we al jaren, maar dan lijkt het mij dat er op scholen toch meer aandacht voor moet komen.
2: Kijk, de tendens is dat je iedere keer op een soort van thema gaat zitten en dat krijgt dan heel veel aandacht, waardoor de rest van de thema's dus minder aandacht krijgen. Dus er zal weer een soort van tegenreactie gaan komen en dat is nu al bezig. Om die taal, de kracht van taal en het begrijpen daarvan en dat toe te passen, dat gaat weer heel veel aandacht krijgen. Eigenlijk dit jaar al, maar vooral volgend jaar.
1: Okay, maar er zal weer een generatie zijn waar

0: waar het dan weer te laat voor is.
1: Nou ja, en vooral ook een hele generatie die achter de voordeur gewoon een andere taal spreekt.
2: Ja, ja.
1: Daar krijgen we ook steeds meer mee te maken natuurlijk. Okay,
0: we gaan het hebben over de Gouden Weken. Wat waren ook weer de Gouden Weken? Een paar zinnen.
2: De Gouden Weken, nou wat we vooral erover gaan hebben is dat het soms heel intensief kan zijn als je kind weer naar school gaat. Want die heeft een hele lange vakantie gehad. En dan heb je het over groepsdynamica. Welke rol neem je in? Welke ruimte neem je in? En je kan je zomaar voorstellen wanneer jij je kind ophaalt om 2:30 of om 2:00, dat het kind er helemaal af ligt. Die heeft geen zin meer. Die zit te zaniken, te zeuren. Alles is te veel.
1: Te veel prikkels gehad.
2: Te veel prikkels gehad over die hele dag school. En dan kan je nog best wel eens als ouder of als opvoeder een beetje met je handen in het haar zitten. Want ga je het entertainen? Ga je leuke dingen doen zodat het kind zeg maar weer enthousiast wordt? Of ga je proberen te, ja, soort van te vertragen? Omdat ergens duidelijk is dat het kopje ook wel vol is.
1: Ja.
0: Kun je niet gewoon zeggen, ga naar boven en ga aan je huiswerk?
2: Ja, nou dat is echt een hele goeie, want dat zou je inderdaad wel denken. Maar op het moment dat je hoofd vol is, dat zou jij je ook voor kunnen stellen als je een hele dag hier in de studio hebt gezeten. Nou, dan kom je er gewoon even niet aan toe om je te focussen. Het is wel iets wat je kan overleggen bijvoorbeeld met puberkinderen. Op het moment dat je puberkinderen hebt, dat je dan zegt, luister, je kan een keuze maken of je doet het juist voor het eten. Want dan kan je na het eten lekker een film kijken of met vrienden afspreken. Maar als je merkt dat zo'n kind, nou, dat er niks meer uitkomt, dan kan je ook zeggen, ja, ga even lekker chillen, ga even gamen, pak even een schermpie. Maar na het eten gaan we wel even die focus inzetten, zodat straks wel dat huiswerk af is. Dus dat is echt een beetje spelen met wat kan een kind op dat moment aan.
0: Jij bent ervaringsdeskundige, Arnoud. Werkt het zo?
1: Bij ons op school wordt er nu vooral, hij zit dan nu in groep 7... wordt er vooral nadruk gelegd op van, er is een TOPO-toets binnenkort. We zeggen nog niet wanneer. Dit is het papiertje. En dan gaan ze gewoon kijken van, hoe gaat hij daarmee om? Gaat hij op het laatste moment leren? Dat hij denkt van, nou, ik zie het wel, ik wacht eerst de datum af. Of gaat hij alvast leren? Ja. Dus het is meer het plannen al. Weet je, hoe gaan kinderen om met leerstof? Waar halen ze het vandaan? En wat doen ze er dan uiteindelijk mee?
2: En dat is een heel leuk thema voor ook inderdaad een andere keer. Hè? De manier van leren en de manier van kennis tot je nemen is echt super divers. Ja. Is heel leuk. Maar wat ze eigenlijk zeggen, en ik heb daar ook wel, nou, kennissenkring ook wel gevraagd. We hebben de neiging zelf als opvoeders en als ouders om heel erg te gaan entertainen. Van, wil je misschien een snoepje? Wil je dit? Wil je dat? Zullen we een spelletje doen? Zullen we?
1: Laat ze het zelf lekker uitzoeken.
2: Ja,
1: toch?
2: Eigenlijk willen die kinderen even zich helemaal kunnen terugtrekken. En als je op de bank en even onredelijk zijn en laten mopperen, dat mag gewoon.
0: Klopt deze theorie?
1: Ja, klopt. Ja, ja, ze gaan vooral elkaar opzoeken dan ook. Hè? Elkaar lekker irriteren. Omdat ze toch al zo de hele dag geprikkeld zijn door alles en nog wat ook dan. Ja, ja, het klopt inderdaad wel. Ja.
2: Het is echt belangrijk. Dus wanneer
1: gaat het ook weer over?
2: Het gaat zeker over.
1: Oh, gelukkig.
2: Maar dat duurt wel heel wat jaartjes. Want je kan je voorstellen wanneer je puberkind op de middelbare school is, dan is dat ook weer, tot die herfstvakantie is het vrij dramatisch te noemen. Die kinderen hebben dan zoveel te verduren. Die moeten namen onthouden. Die krijgen een nieuwe lesstof. Die krijgen elke uur een nieuwe docent met hun eigen namen. Dus die eerste weken is gewoon echt super heftig.
0: En waarom wordt het eigenlijk de Gouden Weken, niet de Zwarte Weken?
2: Ja, ja, de Gouden Weken. Omdat het ook heel mooi is. Omdat het eigenlijk het begin is van het vormen van een groep.
1: Oh.
2: Dus voor een docent is dat prachtig om te zien. Van welke interactie speelt er.
0: Is dat prachtig? Je wordt er toch helemaal gek van?
2: Nee, valt wel mee.
1: Is dat dan ook iets om rekening mee te houden waarop je moet gaan acteren? Of is het meer gewoon van monitoren? Kijken wat er gebeurt, zodat je daar in de loop van het schooljaar je voordeel mee kan doen?
2: Ik vind het een hele goede vraag. En zeker, we hebben de neiging bijvoorbeeld veel naar hobby's, naar sporten, naar leuke activiteiten te gaan kijken. Het is zoveel dat je ook echt moet kijken van wat kan je kind aan. Als je merkt dat het kind helemaal eraf ligt, ga dus niet 4 keer per week een activiteit naar school doen. Want dat gaat niet werken. Je gaat er niet uithalen wat er wel misschien in zit. Dus probeer goed na te kijken van wat kan je kind aan. En misschien is het alleen maar inderdaad even een knutselclubje op de woensdagmiddag. Ja. En dat is prima.
1: Of een lekkere yogales of zo, om even zen te worden. Huh? Oké, dankjewel. Naomi, de Engelsman.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, want heb jij talent met misschien wel de schilderkwast, of ben je aan het boetseren, of maak je andere dingen? En het is gewoon mooi om te laten zien bij ons in de studio. Dat kan. We hebben namelijk de rubriek Mijn Kunst. En dan kun je jouw kunst laten zien. Een maand bij ons staat het dan in de studio. En dan gaan we ook nog een beetje praten over wat je maakt.
2: Marijke Bolt heeft dat gedaan. Een maand geleden was ze bij ons te gast. Heeft ze een prachtige sculptuur achtergelaten. Marijke, welkom weer terug.
3: Dankjewel.
2: Ja, vandaag een trieste dag, want je komt je kunstwerk ophalen.
3: Ja.
2: Met pijn in ons hart nemen we afscheid ervan.
3: Hoe was het om dat beeld hier een maand te hebben?
2: Je wil niet weten hoeveel mensen ernaar hebben gekeken en even aangeraakt ook. En
3: ja, oh, dat mag. Ja, dat,
2: op een bijzondere manier ernaar staan te kijken.
3: Dat is goed.
2: Dat is ook wat je mee wilde.
3: Ja. Ik had nog vorige keer niet gezegd dat je eraan mocht komen. Maar dat is heel goed dat mensen dat gedaan hebben.
2: Ja, uiteindelijk, als er maar duizenden mensen aan zitten, gaat het uiteindelijk ook zelf weer iets veranderen natuurlijk te gaan. Hè,
3: door het is steeds meer glimmen, denk ik.
2: Ja. Ja.
1: Omschrijf nog even hoe het eruit ziet, wat het inhoudt.
3: Ja, het is een vogel, een duif van albast, wit. En die slaat zijn vleugels uit om weg te vliegen. En ik geef daarmee weer eigenlijk vrede. Mijn wens dat, dat er vrede is.
1: Het viel me ook op dat er de afgelopen maanden in de studio weinig ruzie is geweest.
2: Ja, dat was helemaal
3: dat
2: vrede.
3: Dat vroeg ik me af. Heeft hij een beetje vrede gebracht hier? Ja?
2: Ja.
3: Is dat gelukt?
2: Ja, het is vrede verlopen. Dan gaat het over het algemeen wel goed hier.
3: Oh ja? Ja. Oh, gelukkig.
1: Maar heb je wat reacties gehad van mensen? Dachten,
3: nou, het was leuk. De vorige keer had ik een beetje rondgebazuind dat ik hier zou zijn. Dus er waren diverse mensen die geluisterd hebben en ook gekeken, hè, want dat kan ook.
2: Ja.
3: En ik heb het ook, het kleine filmpje, op mijn website gezet. En dat, dat vind ik ook leuk dat het toegevoegd is aan mijn website.
1: Maar even voor de duidelijkheid, het is niet alleen deze duif die je maakt, en je maakt nog veel meer.
3: Ja, ik maak beelden van steen en hout en ook andere materialen. En het is gewoon heel leuk om te doen. Ik geef er ook les in.
2: Je zegt van, ik maak beelden van steen en van hout. En je hebt ook tegenwoordig versteend hout. Ik zat laatst bij een winkel te kijken en daar lagen allemaal hele mooie blokken en platen versteend hout.
3: Versteend hout,
2: is dat ook iets voor jou?
3: Nee, want dat is te hard.
2: Oh.
3: Dus ik heb wel een stukje versteend hout thuis liggen, omdat ik het heel mooi vind. Maar ik vind het mooi zoals het is.
2: Okay.
3: Daar doe ik niks mee.
2: Nee. Het is wel enorm populair, hè, dat versteend hout.
3: Ja,
2: veel mensen hebben tegenwoordig allemaal van die stukken, onherbiedig stukken steen in huis liggen.
3: Ja,
2: mooi lampje erop.
3: Nou,
2: dat is dan ook
3: maar
2: een
3: kijk,
2: vorm van kunst.
3: Steen is vaak al heel mooi zoals het is.
2: Ja.
3: Maar het is meestal heel lelijk zoals het uit de natuur komt. Steen is vaak heel lelijk. En dan is het gewoon fantastisch als je er een vorm aan gaat geven en gaat polijsten. En dat dan de ware aard van de steen, dus de kleur en de tekening die erin zit, tevoorschijn komt.
2: Ja.
1: Jan, je bent onze nieuwe kunstenaar. Wat vind je ervan, van de duif?
4: Ik vind het prachtig.
3: Kun je hem zien? Beetje zo?
4: Ik kan het zien.
3: Ik draai hem een beetje zo.
4: Ja. Ik heb zelf ook een keer een duif geschilderd en dat zo uit de hand kwam, zeg maar. Maar dan in olieverf, zeg maar.
3: Oh, wauw.
2: Ja.
4: Dus ik heb hem niet meegenomen, maar
2: duif is toch wel iets wat tot de verbeelding spreekt bij de kunstenaar.
4: Ja, teken van vrede.
2: Ja. Het algemene beeld ook van. Ja, Jan, ook welkom. Jij bent geen beeldhouwer, hè?
4: Ik ben geen beeldhouwer. Ik heb het ook nog nooit gedaan, maar het lijkt me wel mooi.
2: Maar er komt wel iets uit jouw handen, wat ook kunst is.
4: Ja.
2: Schilderen en tekenen?
4: Schilderen en tekenen. Verschillende stijlen eigenlijk.
1: Want je hebt iets voor je liggen. Houd het eens omhoog. En dan mag je meteen vertellen wat het is voor de mensen die naar de radio luisteren.
4: Kan ik het opdraaien?
1: Ja, gewoon zo omhoog
2: houden. Als jij een beetje algemene ontwikkelingen hebt, Rob, dan weet je wel wat dit is.
1: Jawel, maar dan mag je even zelf vertellen.
4: Oh. Nou,
1: ik heb er wel gelopen en er ook in geweest.
2: Ja, zeker.
4: Dit is de Notre Dame in Frankrijk.
1: Ja. Heb je daar gezeten met een ezeltje? Of heb je het van een foto?
4: Nee, ik heb het gewoon van de foto af. Gewoon. Ik zie wel eens op Facebook van die kunstjes naar voorbij komen.
2: Ja.
4: En dat is zo gedetailleerd, zeg ik dat. Dat is op Facebook Tim van der Val. Ik zal de naam even noemen. En daar zie ik gewoon verbluffend naar te kijken. Dat is nog mooier dan dit. Is echt,
1: dan moet je niet jezelf naar beneden praten.
2: Hoe lang heb je hierover gedaan, over de Notre Dame?
4: Nou, ik denk de hele keer gewoon een stukje. Dus niet dat ik een hele avond ga zitten, zeg maar. Maar in totaal ben ik toch wel anderhalve maand of zo bezig geweest.
1: Maar Rijke, wat vind je dan van een Notre Dame?
3: Kijk, heel gedetailleerd.
2: Ja.
3: zie ik. Dus ik kan me wel voorstellen dat het even tijd gekost heeft.
2: Ja, mooi.
3: Maar
2: nog
3: ik,
2: iets
3: wil, ik wil eigenlijk ook nog even een tip geven. Ga er eens naartoe.
2: Ja.
3: Ga eens naar Parijs en ga er gewoon eens naartoe.
2: Zover is het eigenlijk niet.
3: Nee.
2: Hè?
4: Ik ben heel vroeger een keer in Parijs geweest.
2: Ja.
4: Nee, maar dat is al jaren terug. Maar toen ben ik niet in Rotterdam geweest.
3: Nee, ik zou het gewoon eens gaan doen. En dan misschien een trucje meenemen en een schetsboek.
2: Er zitten heel veel mensen daar dan.
3: Ja,
2: dan, hè?
3: Dat is
4: ook. Ik weet dat er een speciaal schildersplein is. Ja. Er zitten allemaal kunstenaars.
3: Ja, ja, ja.
4: En daar ben ik ook geweest.
2: Oh. Ja. Ja. Maar niet getekend?
4: Dat niet getekend. Ik heb er alleen als toeschouwer ben ik er geweest.
2: Verloren kans eigenlijk.
4: Ja, dat was jaren terug, hoor.
2: Ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval een goede reden om tegen je vrouw te zeggen, we moeten nog een keer heen. Ja, dat je vrouw heeft je opgegeven.
1: Dus. Jan, je hebt nog iets meegenomen. Houd het ook eventjes heel goed omhoog. Gewoon echt naast je gezicht. Wat zien we nu? Even omhoog nog. Ja, even iets nog. Ja.
2: Oké, wat zien we?
4: Het is eigenlijk een soort vis, zeg maar. Een soort tropische vis. Ik had eerst hier ook een ondergrond getekend. En dit is een olieverf schilderij. Nou, en ik vond het best wel moeilijk dat ze recht komen met al die lijnen. En
1: komt het uit je eigen aquarium dan? Of zo?
4: Nee. Gewoon puur op fantasie. Het is eigenlijk een soort fantasievis ook.
1: Het is heel weer anders. Het is heel wat anders dan de Notre Dame.
4: Ja, daarom zeg ik. Ik heb verschillende stijlen. Je ziet meestal schilders. Nou, hebben ze een bepaalde stijl. Ja. Of landschapschildering. Of portret tekenen en zo.
2: Je hebt ook een schilderij meegenomen wat bij ons in de studio blijft een maand lang. Wat is dat? Nou, bloemen, denk ik, ook uit jouw fantasie?
4: Ja, ik had eerst een ondergrond getekend, zeg maar. En ja, ik wist niet wat erop moest.
2: Ja.
4: Ik denk, nou, ik ga even wat proberen met mijn mes wat eruit kan van de ondergrond.
2: Ja.
4: Die heeft ook kleur natuurlijk, dus ik ga het zo open al. En ik zie hem de bloem te leven komen.
2: Mooi.
4: Ik denk, dit is wel wat.
2: Ja.
4: Dus,
1: nou. En zo is het gebeurd.
4: En zo is het gebeurd eigenlijk.
1: En je hebt jezelf niet opgegeven voor deze rubriek, maar je vrouw.
4: Ja.
1: En wat zei ze tegen je?
4: Nou, toen jullie gebeld hadden, toen zei ze pas tegen
1: me. Wat vind je het leuk?
4: Ja, ik vind het leuk.
1: Okay.
4: En toen ze was een beetje verbaasd dat ik ja zei. Want ze had verwacht dat ik nee zou zeggen.
2: Mm-hmm. Ja. Nou, het blijft een maand bij ons in de studio. Dus we zien jou over een maand weer terug.
1: Ja, je komt trouwens uit Emmeloord, hadden we nog niet verteld.
2: Ja, Marijke. En Marijke komt uit Almere.
1: Ja.
2: Jij neemt de duif neem je mee.
3: Ja.
2: Ben je wel met iets nieuws bezig waarvan je zegt van dat kom ik over een tijdje, kom ik dat weer eens een keer laten zien?
3: Nou, leuke vraag. Ik ben bezig met een vorm die heet Möbius. Dat is een eeuwigdurende draai.
2: Oh.
3: En die maak ik graag, dat soort vormen.
2: Ja, mooi.
3: Dus ik ben nu een Möbius van ook weer van albast aan het maken. En ik heb meerdere Möbiussen liggen. Dus wie weet.
2: Wanneer is het ongeveer klaar, denk je?
3: Dat hangt er vanaf hoe hard ik eraan doorwerk. Als ik er heel hard aan doorwerk, kan die volgende week af zijn. Ja. Maar ik heb ook andere dingen te doen. Dus,
2: Hou ons in de gaten, houden wij jou in de gaten.
1: En wil je meer informatie over het werk van Marijke, gewoon even kijken op marijke-bolt.nl.
3: Helemaal goed, dankjewel dat je dat noemt.
2: Dankjewel Marijke en Jan, tot over een maand.
4: Nou, bedankt.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: vanavond het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden, met daarbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond de graad of 20.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: We gaan praten met een jonge Almeerse ondernemer. Eerst zat hij achter influencers aan en hij deed ook sociale media campagnes. Nou, hij hielp influencers, laat ik het zo zeggen. En nu wil hij graag zelf doorbreken. Klopt dat?
3: Zeker, zeker, zeker. Aangenaam.
2: Bas Brummelmans uit Almere.
3: Brummelhouse is het.
2: Brummelhouse,
3: ja.
4: Uit Almere.
3: Ja.
2: Zie je, we moeten nog wennen.
3: Ja. Maakt niet uit, maakt niet uit.
4: Hoe lang ben je met de muziek bezig?
3: Ik denk nu zo'n 2,5 jaar, zoiets.
4: Hoe is dat gekomen?
3: Ja, dat is eigenlijk... Ik heb altijd eigenlijk wel een passie gehad voor Nederlandstalige muziek. Luisterde het altijd. En zo'n 2,5 jaar, nee, 3 jaar geleden ondertussen werd ik door Yves Berendsen in een café in Almere op het podium getrokken. En eigenlijk is vanuit daar het balletje een beetje gaan rollen. Dus daarna heb ik zangeressen, ben ik gaan volgen een tijd daarna.
4: Toen dacht je, wat jij kan, dat kan ik ook.
2: maar wacht even, je werd op het podium getrokken. Wat gebeurde er toen?
3: Ja, ik stond in het café, hij kwam daar optreden. En ik kende eigenlijk al zijn teksten en dat had hij zelf ook door. En op dat moment zag hij dat, trok hij met het podium op, deden we een duet. En dat werd in de zaal ook goed ontvangen.
2: En wat bekende je zijn teksten?
3: Nou, waarom ik zijn teksten ken? Nou ja, ik vind het gewoon goede muziek. En,
2: maar zat er dan iets in de tekst of is het gewoon...
3: Nee, ja, ik ken gewoon vrijwel al zijn teksten allemaal. Dus dat is wel gewoon superleuk. Ja, lekker meezingen.
4: Ken je zijn nieuwste ook al?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de laatste twee nummers, die zitten nog in, iets minder goed in. Maar dat komt omdat je tegenwoordig zelf zoveel muziek ook voorbij hoort komen.
4: Ja.
3: Maar tot 2 jaar geleden ken ik echt wel alles. En ook van die Tino Martin en dat soort artiesten.
4: Die nieuwe, die moet je er eigenlijk wel in doen. Want dat is tegelijkertijd een gouden ouwe, hè?
3: Ja? Oh, Verlangen.
4: Oh, ja, Verlangen.
3: Ja, nee, die doe ik zelf ook. Ja, ja, die heb ik zelf ook.
4: Het gaat als een sfeer op dit moment.
3: Ja, maar, mega.
2: Maar Yves was enthousiast over jou.
3: Ja, toen de tijd. En daarna hebben we nog even zitten praten. En we hebben zelfs 3 nummers in totaal gedaan uit mijn hoofd. Maar dat was echt mega.
2: En denk je dan niet bij jezelf van, nou, misschien zegt hij het, maar dat zegt hij tegen iedereen?
3: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat weet ik ook niet.
4: Heb je hem vrij recent nog gesproken? Heeft hij er spijt van dat hij dat heeft gedaan bij jou?
3: Nee, ik heb hem eigenlijk niet meer gesproken daarna. Nee, helaas niet. Nee.
4: Je doet zo'n 100 tot 120 optredens per jaar. Hoe kom je eraan?
3: Sinds april werk ik ook met een management. Dus die doet het daarin supergoed. Die regelt de boekingen en gewoon veel vaste opdrachtgevers, cafés in de regio. Maar ook buiten de regio waar ik sta. En gewoon online veel actief wezen. Dus online zichtbaarheid heel belangrijk. En dan via daar weten mensen mij toch gelukkig te vinden.
4: Ja, maar dat kende je natuurlijk al wel. Hè? Jij weet wel hoe je online zichtbaar moet zijn.
3: Ja, gelukkig wel. Ja. Daarnaast heb ik nog een eigen influencer marketingbureau van Talent Management Agency. En
4: influencer markt? Wat? Hoe?
3: Influencer marketingbureau.
2: En wat houdt dat dan in? Wat doe je dan?
3: Wij doen het onder andere het management van een aantal online content creators. Dus daar doen wij... Dus
2: wat manage je dan? De financiën of iets?
3: Nee, gewoon de samenwerking. Kijk strategisch mee om die persoonlijkheden meer door te laten groeien.
4: Maar dat zijn mensen die hebben zichzelf dus al eigenlijk bekend gemaakt. En die ga jij dan helpen om nog wat bekender te worden.
3: Bijvoorbeeld?
4: En daar mooie deals uit te halen.
3: Ja, onder andere.
4: Maar daar gaat hem geld in om, heb ik me wel
3: dat, ja, dat, daar gaat serieus geld in om, ja.
4: Echt, hè?
3: Ja,
4: als je op een gegeven moment een miljoen views hebt, dan kan je daar serieus geld mee.
3: Daar, als je een miljoen views zegt, nog niet alles. Maar als je veel volgers hebt en een goede achterban, dan... kan het echt heel veel geld opleveren.
4: Je begrijpt dat het voor oude mannen zoals wij vrij snel te snel gaat. Natuurlijk
3: dat kan, ja, nee, goed, dat maar, kan ik begrijpen.
4: Hoe verklaar jij het succes van een Roxy Dekker op dit moment? Want jij hebt ook ongetwijfeld gehoord dat binnen een paar minuten de Arena uitverkocht. Ja. Dus er komen nog wel 2
3: wat of 3 superster bij. Ja, echt. Ja, ik gewoon het hele plan wat daarachter zit vanuit marketingtechnisch is natuurlijk mega goed opgezet.
4: 3 jaar geleden begonnen?
3: Ja. Ja.
4: Is dat dan onder andere door jongens zoals jij die daarachter zitten en die dat maken?
3: Ja, dat is weer iets echt. De muziek is wel echt een compleet andere tak van sport, hoor. Dat merk ik zelf ook.
4: Maar dat doe jij nu zelf ook?
3: Ja, dat doe ik nu zelf dan ook. En dan heb ik zelf dan toevallig ook nog een losse manager daarvoor.
4: Ja.
3: Dus dat is wel superleuk. Maar het is wel echt een compleet andere tak van sport. Maar het team wat erachter zit, ja. Het is het grootste platenlabel van misschien wel Nederland.
4: Ja. Maar want jij zult begrijpen hoe dat dan werkt daar. Er zijn heel veel jongens die tegenwoordig artiest willen worden. Maar die hebben moeite om die sociale strategie op te gaan zetten.
3: Ja, dat wel.
4: Als iemand het weet, dan weet je.
3: Online weet ik het gelukkig wel. Maar ik kan je vertellen dat het voor jezelf altijd moeilijker is om dan dan voor een ander mee te denken.
2: Ja, want heb je voor jezelf dan al eens een keer zo'n kanjer van een post gemaakt of zo? Ja, ik weet het. Dat je dacht, oh, ik heb ineens een miljoen...
3: Nee, ik heb toen toevallig dat filmpje van Yves Berends, dat ik samen met hem op podium stond, heb ik toen op TikTok gezet. Ja. Dat zat 130.000 weergave of zo.
4: Ja.
3: Maar ja, omdat mijn influencer bijvoorbeeld, althans mijn influencer, dat klinkt zo hebzuchtig, maar de mensen die bij mij, of die vertegenwoordig, toen ik de eerste promo van mijn eigen single day online aankondigde, heb ze dat ook gerepost en dat heeft ook 60.000 weergave behaald op Instagram. Maar ja, voor mezelf heb ik niet echt hele grote klappers hoor.
2: Maar ben je daar nou mee bezig of vind je het gewoon leuk? Wat is het? Dat zingen.
3: Met wat bedoel je? Met muziek, ja, dat vind ik wel momenteel mega leuk. Ja. Kijk, muziek maken is ook echt een compleet andere tak van sport. Dus ik heb het nu, het is echt door een mega goed team geproduceerd en geschreven en dat soort dingen. En in principe heb ik het vrijwel alleen ingezongen.
4: Hoe kom je dan bij zo'n team? Door je manager?
3: Nee, toen werkte ik nog niet eens met hem samen.
4: Oh.
3: Via een andere, ja, een maatje van mij die ook zingt. Ja. En hij heeft met hun ook een single uitgebracht, Bram Bongers. En dat ging ook supergoed. En ik kende die jongens die dit nummer hebben geschreven, ken ik via Instagram. Ben ik eigenlijk zo in contact met hun gekomen.
4: Het werkt toch allemaal weer via socials ook weer, hè? Hey, dat Wondervrouw, dat wordt goed ontvangen?
3: Ja, hij doet het goed. Wordt veel gedraaid op de radio, dus superleuk.
2: Is dat autobiografisch? Want het gaat over een vrouw die je ontmoet dan in de kroeg.
3: Ja,
2: Wat is het verhaal? En maar dan mis je er en dan...
3: Voor mij persoonlijk is het is wel een grappig verhaal. Ik heb van tevoren tegen de jongens van het team aangegeven. Van de jongens, luister, ik heb zelf nooit een relatie gehad of iets. Dus in eerste instantie zou ik dat een beetje willen vermijden. Liefst misschien willen schrijven over vrienden. Maar als we het doen, dan zou het eerder over de eerste liefde kunnen zijn. Weet je? Dus we lachen over de straten. Echt een beetje dat hele... geluksgevoel. Dus vanuit daar is het wel een beetje ontstaan.
4: En dat Wondervrouw, het wordt goed ontvangen. Gisteren zat je bij onze vrienden van Radio Noordzee. Ja. Vorige week heb ik gehoord, ben je gedraaid bij Almere City.
3: In het stadion, ja. Ja.
4: Dus eigenlijk, het gaat voorspoedig.
3: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify. Dus het mogen niet klagen.
2: En hoe zit het met de andere artiesten in Almere? Hebben die allemaal onderling contact en zo? Want het is de barst natuurlijk van de talenten in zo'n grote stad.
3: Ja, maar dit is wel een andere soort genre natuurlijk. Ik zit wel echt een beetje op de volkspopkant.
4: Okay.
3: En in Almere heb je natuurlijk heel veel rappers. En dan heb je ook echt wel hele goede artiesten bij zitten. Mm. Maar op het volksgebied, in ieder geval wat wij doen, is het nog wel redelijk minimaal. Dus de concurrentie valt gelukkig mee. Je hebt namens een Danny Litt, Vince Colette. Mm-hmm. Maar daar wordt momenteel weinig eigen muziek uitgebracht, voor mijn gevoel.
4: Dat is ook duur, hè?
3: Ja, het is ja, mega duur, ja.
4: En daarvoor moet je ook veel optredens hebben, zodat je geld kan verdienen.
3: Precies, Kijk, als je bij een label zit, dan wordt dat grotendeels volgens mij allemaal vergoed.
4: Mm-hmm.
3: Maar dat zijn weer andere afspraken natuurlijk.
4: Maar die kijken weer naar het aantal volgers wat je hebt.
3: Precies.
4: Dus het cirkeltje weer rond ook. Dus eigenlijk staan de sterren, als we zo maar even praten daarover, staan voor jou eigenlijk best wel oké.
3: Ja, we staan er goed voor.
4: Ja.
2: Nou, we gaan luisteren naar Wondervrouwen.
3: Super.
2: Ga je naar het podium?
3: Ja. Yes, helemaal goed.
4: Ga naar ons mooie podium toe.
2: Ik zal het nu goed zeggen. Bas Brummelhout loopt nu naar het podium voor zijn eerste single. En dat is, even kijken, Wondervrouw.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En ze vindt het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify, dus het mogen niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hey, hippiep, hoera!
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
6: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
5: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
7: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
5: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Vroeger werden hoofdrollen in opera's alleen gespeeld door mannen. De vrouwenrollen in zo'n opera werden gedaan door castraten met hun hoge stemmen. En nu speelt een vrouw, Caroline Erkelens, de mannelijke hoofdrol in de opera Rodrigo. Ja, volg je het allemaal nog?
2: Nou, bij ons in de studio Menika Sen uit Almere. Zij is de initiatiefnemer van het Jala Music Opera Collective en de regisseur van opera Rodrigo, die eind september in Zeewolde te zien en natuurlijk vooral te horen is. Menika is bij ons. Goedemiddag.
3: Hi, hi.
2: Ja, leg jij nou nog eens even uit hoe het nou zit met die mannen- en vrouwenrollen in de opera?
3: Ja, vroeger had je natuurlijk, mochten de vrouwen niet zingen en niet op het podium staan. Dus dan had je wel vrouwenrollen nodig en met hoge stemmen. Maar die werden dan dus vertolkt door mannen met hoge stemmen en zonder een ding.
1: Ja, maar want, ja. Wat ze dan deden was jongetjes die goed konden zingen. Mm-hmm. Daar haalden ze dan hun ballen eraf. Mm-hmm. En dan kwam je niet tot ontwikkeling. Kreeg je ook geen zware stem van. Ja. Dat is nog best wel tot ver. Deden ze dat, hè? Tot ver in de geschiedenis.
3: Ja, zeker. Maar deze castraten die waren ook echt beroemd, hè? Dat waren een soort pop-idols. Gewoon ongelooflijk. Vrouwen die vielen in katzwem voor deze mannen. Dus die hebben, ja, als je echt een goede castraat was, dan kon je veel bereiken.
2: Maar wilden die mannen dat zelf dan ook? Of werd dat opgelegd?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Als je een jongetje bent die goed kan zingen en vaak natuurlijk ook gewoon uit armoede, dat je dan misschien zo'n carrière voorgeschoteld krijgt. Denk, nou, die zit dan gebakken, dat is dan fijn.
1: Ja, en speelden die castraten dan vrouwenrollen? Of die deden dan mannenpartijen met hoge stem?
3: Ja, beide eigenlijk. Ja, beide. Inderdaad, in de opera die wij dus nu doen, Rodrigo, is Rodrigo wel een man, de koning. Maar hij heeft inderdaad een hoge stem. Of hij wordt dus gezongen, nu, tegenwoordig, door een sopraan. En zowel dus Caroline Erkelens als Boukje van Gelder, die vertolken in onze productie dan dus de koning Rodrigo met hun hoge stemmen.
1: Ja, op 25 november gaat de opera in première in de Verbeelding dus in Zeewolde. We gaan ook nog even naar een klein fragment.
3: Ja, 27 september.
1: Oh, september. Nou, ja. Oké. 27 september gaat hij in première in de Verbeelding in Zeewolde. We gaan even naar een stuk luisteren.

0: Dit is dan koning Rodrigo die we horen?
1: Ja, dus dat is inderdaad Boukje van Gelder die het zingt. Die staat daar in het rood, afgebeeld met haar ogen zo een beetje gemeen naar de zijkant. En inderdaad, dit is een stuk van de aria van koning Rodrigo. En dit is eigenlijk net op het moment dat hij een beetje het gevoel heeft dat ook al heeft hij de overwinning, en is zijn rivaal gedood, denkt hij, ik weet niet zeker of het wel goed komt met mij. Ik heb het gevoel dat er toch iets helemaal misgaat. En dat bezingt hij in deze aria.
2: Ja, en dit is eigenlijk een fragment van de repetitie nog dan, denk ik. Want het moet nog in première gaan.
1: Ja, precies.
2: Nou, de stembanden zijn al lekker warm gemaakt. Dan,
1: ja, dat klopt. Dat hoort. Nou ja. Goed, het collectief heeft gewoon supergoeie zangers. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
0: Nou, opera Rodrigo is rond 1700 geschreven door Händel. Eigenlijk nog steeds heel relevant in 2026. Wat maakt het dan zo relevant?

0: Nou ja, waarom wij voor deze opera hebben gekozen is eigenlijk voornamelijk vanwege de ondertitel. En de ondertitel van de opera is: het overwinnen van je ego is eigenlijk de allergrootste overwinning. Nou ja, anno 2026 met alle grote heren en dames die over de hele wereld toch ook een erg groot ego hebben, willen wij met het collectief eigenlijk kijken en voorstelling maken die ook het publiek bevraagt. Van ja, kan je eigenlijk over je ego heen stappen? Kan je zover komen dat je denkt, wat is het wat ik doe dat goed is of minder goed voor de wereld of voor de mensen om mij heen? En als ik iemand pijn doe, kan ik dan oprecht zeggen, dat heb ik verkeerd gedaan en het spijt me daarvoor? Dus dat zijn de vragen die we graag aan het publiek stellen.
1: Ja, want hoe ging dat dan? Want Händel heeft dit dus in 1700 geschreven. Was dan al die jaren duidelijk dat dit dan het thema is van dat werk? Of is dat elke keer dat het weer iemand anders het op een andere manier interpreteert?
0: Ja, elke regisseur en elk operahuis of organisatie die kan dat natuurlijk op een eigen manier interpreteren. Voor ons, voor mij en mijn partner en muzikaalleider Jörn Boysen was het wel heel duidelijk van, kijk, dit is nu interessant. En deze ondertitel, wauw, weet je, dat is gewoon, dat sprak ons zo erg aan. En ook inderdaad voor het collectief, omdat we graag een andere kijk eigenlijk willen geven op het werk en wat relevant moet zijn voor de tijd nu.
2: Ja, Amerika, jij bent natuurlijk groot fan van de opera en alle verhalen die daarachter zitten, maar toch is het een genre dat nog niet heel erg populair is in Nederland. Hè? Hoe maak je dan zo'n voorstelling dan toch wel toegankelijk voor een wat breder publiek straks in Zeewolde?
0: Ja, nou, dat klopt inderdaad. Wat we doen in Zeewolde is dat we hebben sowieso inderdaad boventiteling. Je kan alles goed volgen en tussendoor ben ik er ook bij, die dan een aantal dingen nog in de rol van journalist nog eens een keer extra vertel. En daardoor hopen we dat ook zo'n verhaal en inderdaad het genre opera, wat dan toch soms ver weg staat bij de mensen, dat het dan net wat dichterbij kan komen. En zeker op zo'n plek als Zeewolde, waar misschien ook mensen wonen die denken, nou, ik ga niet helemaal naar Amsterdam, naar de Nationale Opera, en dat is weer gewoon ja een drempel te hoog. Oh, nou, dit is toch wel, hè, wat toegankelijker.
1: In hoeverre komt de stem, hè, van een vrouw nou echt bij die van een kastraat?
0: Ja, het is wel anders. Er zijn wel bijvoorbeeld dus de mezzo-sopranen. Dus dat is eigenlijk een wat lagere stem dan dat deze twee hier hebben. Wel een vrouwenstem. Mezzo-sopraan zou je kunnen zeggen dat er wel iets is wat dan gelijk zou kunnen zijn aan de kastraat. Ze hebben wel veel experimenten gedaan om te kijken of ze dat kunnen.
1: Want zijn er nog geluidsopnames van?
0: Er is volgens mij één geluidsopname nog van, inderdaad, van iemand. En dat hebben ze toen een keertje voor een film, denk ik, gemixt met de beroemde mezzosopraan stem van Cecilia Bartoli. Ja, dus dat.
1: Ja, maar dit is eigenlijk wel het dichtste dat we om erbij te komen van hoe het stuk ook bedoeld was.
0: Ja, zeker. Zeker, zeker. En deze stemmen van deze twee vrouwen, die dus nu in onze productie de hoofdrol hebben, die zijn ook niet heel erg hoog en licht. Dat heeft wat meer body net, maar ook wel weer dat soort van ijlen. Ja, maar uiteindelijk is het toch maar een beetje wat wij ervan denken, hè? Want ja, ja. We denken, dit zal het ongeveer zijn.
2: Jullie hebben er wel heel lang aan gewerkt. En ook een succesvolle crowdfundingsactie opgezet om dit allemaal mogelijk te maken. Nu staat dus binnenkort die première voor de deur.
0: Ja.
2: Waar kijk je nou het meest naar uit?
0: Dat ik wat minder stress heb. Nou, het is natuurlijk altijd heel erg spannend als je zoiets enorms onderneemt. En met een vrij klein gezelschap. En ja, vooral jij, ik ben en de initiatiefnemer van de stichting en de producent en de regisseur. Dus er komt veel op mijn bord. Maar het is ongelooflijk fijn om te werken met zulke goede mensen die ook, ja, allemaal eigenlijk vrienden zijn. Heel veel van mij. En waarmee we samen een soort, ja, missie volgen. En ja, wat we echt samen proberen om iets te bereiken.
1: Nou, is het wel een pocketversie die in Zeewolde wordt gedaan? Betekent dat het iets ingekort is dan?
0: Ja, het is hij is sowieso, kijk, de complete opera duurt eigenlijk 3 uur. Ik heb hem sowieso geknipt. Ik heb sowieso hier en daar dingen uitgehaald. Want we dachten, ja, weet je, in de tijd van Händel was het natuurlijk ook zo van, oh, dit is een goede zanger. En weet je wat, we geven hem nog een aria. Oh, maar zij wilde misschien nog meer zingen. Dan geven we er nog eentje. Terwijl je denkt, oké, maar dat hoeft echt anno 2026 echt niet meer. Het gaat om de kern van het verhaal. Dus we hebben er heel veel uitgehaald, zodat het behapbaar is. Gewoon voor de moderne mens van nu. En het echte, ja, het verhaal en wat wij willen vertellen, de boodschap, dat dat nog wel overeind blijft.
2: Nou, en je kunt het zien op 27 september om 3:00 in de Verbeelding in Zeewolde. Opera Rodrigo, wil je daar meer informatie over? Dan kun je naar een website, operacollectief.nl. Menica Sen van dat Opera Collectief, dankjewel en veel plezier in Zeewolde.
0: Dankjewel.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het was eerst een kermisattractie, toen een medisch verdoofmiddel en recenter ook bekend als roesmiddel dat in 2023 werd verboden in Nederland. Ik heb het over lachgas.
2: En Martin van Weijen is vrijwilliger bij het Trefpunt medische geschiedenis op Urk. Hij was voor zijn pensioen werkzaam als anesthesist en werkte dus zelf ook jaren met lachgas. En Martin weet ook meer over de geschiedenis van dit bijzondere gas. Nou, daar gaan we met hem over in gesprek. Martin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, lachgas werd eigenlijk al eind 18e eeuw in Engeland ontdekt. Maar pas 100 jaar later bedacht een Nederlandse professor dat je het ook als narcosemiddel kunt gebruiken. Daar zit wel enige tijd tussen.
3: Ja, intussen werd het wel in de tandheelkunde gebruikt. Met name in Amerika. En ook in Engeland. In Nederland nauwelijks. En iedereen dacht dat als je lachgas gebruikte, dat je dan uiteindelijk blauw werd en zou stikken. En dat klopte. Alleen als je er zuurstof bij ging doen, kon je het veilig urenlang gebruiken.
1: Ja, want
3: dus het heeft even geduurd voordat men dat doorhad. En in het begin van de 20e eeuw zijn inderdaad chirurgen in Duitsland en ook in Nederland erachter gekomen dat je het heel goed kon gebruiken als je mensen aan hun longen wil opereren. En voor die tijd was dat onmogelijk.
1: Maar wat is het eigenlijk voor spul, dat lachgas?
3: Lachgas is een heel simpel klein molecuul. Het is een stikstof-zuurstofverbinding. Twee stikstofjes en één zuurstofje. En die zuurstof heb je niks aan als mens. Het wonderlijke is, en dat heeft ze ook heel erg veel verwarring gegeven, we kennen natuurlijk stikstof in de lucht. En als je een muis in een fles met stikstof stopt, dan overlijdt die. En we kennen zuurstof in de lucht. En als je een muis daarin stopt, dan gaat het prima met hem. Mm-hmm. En als je een lucifer in stikstof stopt, gaat die uit. Als je lucifer stopt in zuurstof, gaat die heel hard branden. Als je een lucifer in stikstof stopt, gaat die ook branden. Maar als je die muis erin stopt, gaat die dood.
1: Mm.
3: Dus dat was raar. Hoe kan het nou dat dat brand wel gaat, zoals met zuurstof, maar dat niet? En dat heeft dus de hele tijd geduurd voordat men dat begreep. Dat lachgas eigenlijk een eigen werking heeft en dat die losstaat van het feit dat je stikt als je het zonder iets anders gebruikt.
1: Ja, dapper die eerste patiënt dan, die het toch heeft gekregen. Want
3: nou, daar is denk ik wel een verklaring voor, dat als je naar de tandarts gaat om een moeilijke kies te laten trekken, en dat doet ontzettend veel pijn natuurlijk als je dat niet verdooft. En tot halverwege en eind van de 19e eeuw was er gewoon geen verdoving. Dus het feit dat er een tandarts kwam die zei, nou, bij mij word je verdoofd, dat was wel een goede zaak.
2: Ja, die tandarts werd in één keer
3: daar viel wat bezocht te verdienen.
2: Ja. Want het lachgas, ga je daar nou ook echt van lachen?
3: Ja, je wordt er even dronken van. En zo zijn ze er ook achter gekomen, want aanvankelijk werd het op de kermis gedaan. Kregen mensen een beetje lachgas, die gingen dan raar doen. En er is een keer een tandarts geweest, die viel het op dat iemand die zich echt bezeerde, dat hij geen pijn had.
1: Oh, dus het onderdrukt ook je pijn?
3: Dat is dus een effect wat echt los staat. Dat dronken worden en geen pijn voelen, dat staat los van het feit dat je er niet van kan leven.
1: Oh ja.
3: En een tandartsingreep, die duurt natuurlijk maar heel kort. Dus dat lukte daar prima. Maar een operatie in het ziekenhuis, die duurt veel langer. Dus dat komt pas toen ze snapte dat je er zuurstof bij moet doen.
2: Ja, maar dan lig je bij de tandarts met je mond open, je krijgt lachgas en dan krijg je in één keer een lachbui. Dat is natuurlijk niet handig voor de tandarts.
3: Je moet even wachten tot de lachbui voorbij is. En daarna val je in slaap.
1: Ah, nou heb je wat meegenomen, een mondkapje.
3: Ik heb een mondkapje meegenomen omdat bijna iedereen dit herkent.
1: Ja, ik herken
3: dat
1: het ook
3: toen
1: wel.
3: Die kind was, vaak op zijn neus kreeg en dat was het laatste wat je wist.
1: Ja, het was een gevaarlijke
3: probleem. Hier, zo gaat dat nog steeds. Alleen als je nu geopereerd wordt, zit er meestal alleen maar 100% zuurstof.
1: Wat, jij hebt het ook gebruikt, dat lachgas, als anesthesist. Hoe goed werkt het eigenlijk?
3: Je kunt niet iemand volledig narcose geven daarmee. Dus het is in de Nederlandse ziekenhuizen tot, zeg maar, tot het eind van de vorige eeuw. Is het eigenlijk bij iedereen gebruikt samen met zuurstof en andere dingen. Mm. En het was een soort basis. Maar op zichzelf is het niet genoeg.
1: Ja, je hebt ook promotieonderzoek gedaan over de geschiedenis van inhalatieanesthesie.
3: Ja.
1: Dus ook over lachgas.
3: Zeker.
1: Ja, waarom vind je het zo interessant?
3: Ik vind het interessant omdat ik me eigenlijk altijd als met mijn beroep me afvroeg, waarom doen wij dingen op een bepaalde manier? En is dat de meest logische manier? Of had het ook anders gekund? En zodoende ben ik al tijdens mijn opleiding tot anesthesist gaan kijken wat ik kon vinden in de archieven van het ziekenhuis waar ik toen werkte. En zodoende heb ik dat verder uitgezocht.
2: En je bent nu eigenlijk de lachgasdeskundige. En je hebt natuurlijk ook het nieuws gevolgd dat het nu niet meer gebruikt mag worden bij operaties.
3: Ja.
2: Vind je dat een goede zaak?
3: Ik denk het wel. Men zegt, maar het is niet heel sterk bewezen, dat voor de mensen die er veel mee te maken hebben, denk aan de verpleegkundigen die om de patiënten heen lopen. En patiënten ademen natuurlijk ook alles uit wat ze ooit ingeademd hebben. Dus dan kan het milieu in de ruimte rondom die patiënten toch bezwaarlijk zijn, met name voor jonge vrouwen die nog kinderen willen krijgen. En dat is eigenlijk die zorg, zonder dat het nou keihard bewezen is, is de reden dat men gezegd heeft, nou, er zijn nu alternatieven, die waren er vroeger niet. Laten we daar maar voor kiezen.
1: Ja, want nu word je niet meer in slaap gebracht door gas, hè? Je krijgt een injectie met iets, hè?
3: Ja, klopt. Bijna alles gaat tegenwoordig wat we noemen intraveneus. Dus iets wat in je aderen gespoten wordt. En het zijn ook vaak hele mooie geneesmiddelen of medicijnen, moet ik zeggen. Die snel werken en ook snel weer uitwerken.
2: Ja. Dus, en in dat kapje wat je dan opkrijgt tijdens een operatie zit dus alleen maar zuurstof in.
3: Ja.
2: Ja, nou, ja, dat was
3: zodat
2: vroeger,
3: je goed. Dus, en het is heel interessant te zien dat toen ik begon met dit vak in de jaren 80, dat mensen heel lang nodig hadden om weer bij te komen. En nu zijn ze zo meteen weer wakker.
2: Nou, er is een hoop veranderd in de loop der jaren. We weten nu de geschiedenis van dat lachgas. Dankjewel, Martin van Weijen. En wil je meer weten over de medische historie? Neem dan een kijkje op de website van het medisch trefpunt op Urk. Dat is tmgn.nl.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vanavond het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden, met erbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond een graad of 20.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De derde dinsdag van september komt er weer aan en dat betekent Prinsjesdag. En wil je nou de rijtour met de glazen koets, de hoedjes en de troonrede niet in je uppie op de bank bekijken? Nou, dan kun je in Almere samen met andere royalty fans voor de buis kruipen.
2: Ja, want het EO-programma Blauw Bloed heeft namelijk speciaal voor de gelegenheid een bijeenkomst georganiseerd in buurtcentrum Cobra in Almere, waar je dus samen alles kunt volgen.
1: Ja, we hebben contact met Arie Benschop van Blauw Bloed. Goedemiddag, Arie.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wat moet dit voor bijeenkomst worden?
3: Nou, misschien even goed om te beginnen met uit te leggen dat wij bij Blauw Bloed sinds kort werken met allerlei ambassadeurs. Zij vertegenwoordigen Blauw Bloed in het land en zo hebben we ook een ambassadeur in Flevoland, in Almere om precies te zijn. En zij organiseert samen met Blauw Bloed een bijeenkomst tijdens Prinsjesdag, dus volgende week dinsdag, in buurtcentrum Cobra. En het idee, zoals je eigenlijk net al heel mooi zei, is dat mensen niet alleen naar Prinsjesdag hoeven kijken, maar dat gezellig met anderen, en vooral met Blauw Bloed, maar ook met andere royalty fans kunnen doen.
1: Ja, wat is dan, je komt binnen en dan?
3: Nou, je komt binnen en als het goed is zitten er dan al een paar mensen klaar. Staat er gebak klaar, staat er een koffietje klaar en ga je samen naar de livestream van Prinsjesdag kijken. Nou, en dat draait natuurlijk niet alleen maar om de troonrede. Dat gaat om alle ceremonieel die er bij Prinsjesdag is. En het idee is lekker dat we ongedwongen met elkaar dat gaan kijken. En ook dat je live commentaar krijgt van Tirza van der Graaf, onze presentator. En nou ja, dat is toch een stuk gezelliger dan het in je eentje doen, dachten we. Dus dat is een beetje het idee.
2: Ja, een stuk gezelliger en je wordt er ook nog een stuk wijzer van. Want soms zit ik ook wel naar de televisie te kijken en dan denk ik, wat zie ik nu eigenlijk ook allemaal? Ik denk dat je dan een antwoord krijgt op bepaalde dingen waar je normaal gesproken nooit op let, hè?
3: Denk het ook. En het is natuurlijk helemaal makkelijk dat je mensen om je heen hebt aan wie je die vraag direct kunt stellen. En onze presentator Tirza van der Graaf weet ook natuurlijk precies waar ze het over heeft. Dus deze keer hoef je het niet aan de televisie te vragen, maar kun je het gewoon echt vragen aan de mensen om je heen. En we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
1: Ja, moet je nou heel stil zijn als je zit te kijken?
3: Nou, op sommige momenten wordt het denk ik vanzelf stil. Ik bedoel, als een van de royals uit de glazen koets stapt, dan is het altijd vaak wel even kijken wat ze aan hebben. De troonrede is natuurlijk leuk om dat goed te kunnen volgen. Maar ondertussen ga je gewoon gezellig met elkaar in gesprek over wat je ziet. En de sfeer is vooral lekker ongedwongen.
2: Ja, weet jij al wat voor hoed Maxima op gaat doen dinsdag?
3: Nee, als ik dat zou weten, dan dat had leuk geweest. Maar dat weet ik helaas niet. En dat is ook leuk, want dan blijft het een verrassing en blijft het extra spannend. En dus een reden om erbij te zijn.
1: Ja, het gaat dus allemaal gebeuren in buurtcentrum Cobra, intussen de vaarten in Almere stad. Wat moet je doen om daarbij te kunnen zijn?
3: Heel simpel, je gaat naar eo.nl/prinsjesdag en daar koop je een kaartje. En dan is het eigenlijk alleen nog maar daarheen gaan op dinsdag.
1: Ja, en een kaartje is niet de hoofdprijs, hè?
3: Nee hoor, zeker niet. Het kaartje is €3 en dat is zeker niet de hoofdprijs. Het gaat dus om koffiegebak, een livestream, gezelligheid. Dus die €3 is vooral lekker symbolisch.
2: Ja, en hoe lang duurt dat eigenlijk, die hele bijeenkomst?
3: Nou, eigenlijk net zo lang als Prinsjesdag zelf. We beginnen wel ietsje eerder. We beginnen rond 12:00 en om 12:45 begint het hele spektakel in Den Haag. Rond 2:00 is het weer afgelopen en dan is ook onze activiteit afgelopen. Dus ruim 2 uur gaat het duren.
2: Ja, dat gaat dus gebeuren in Almere. Is het nou ook de bedoeling dat zoiets vaker gaat gebeuren? Dat Blauw Bloed op locatie gaat om samen met inwoners naar een uitzending te kijken van de koninklijke familie?
3: Zeker, ja. Sterker nog, het gaat ook gebeuren in Scheveningen. Tussen Den Haag en Scheveningen in vindt er een gelijksoortig evenement plaats. En mocht dit nu een succes zijn, want wij proberen dit ook eigenlijk voor de eerste keer, gaan we dit zeker vaker doen. En onze ambassadeurs spelen daar een hele grote rol in. Dus we willen ook onze ambassadeurs de komende tijd gaan aanmoedigen om in hun eigen regio iets op te pakken rondom een koninklijk evenement. Maar het kan ook zijn rondom iets anders wat ze interessant vinden. Nou ja, en Prinsjesdag leent zich natuurlijk heel goed hiervoor. Dus dit is een leuke try-off.
1: Ja, Arie, kan het nou zo zijn dat mensen die komen dinsdag en die dat allemaal heel leuk vinden, die denken, hey, ik wil ook wel ambassadeur worden. Is dat gewoon een positie waar je naar kan solliciteren?
3: Ja, nou heel leuk dat je erover begint. Dat kan zeker. Op onze website plaatsen wij regelmatig oproepjes om ook ambassadeur te worden. En eigenlijk is in principe iedereen met een groot hart voor het Koningshuis en die daar graag over meedenkt, of iemand die graag meedenkt over Blauw Bloed, is hartstikke welkom. Dus ja, het staat zeker open voor iedereen. En op de website kun je daar veel meer over vinden.
1: Nou, wil je aankomende dinsdag erbij zijn? Dat is dus vanaf 12 uur in buurtcentrum Cobra in Almere. Dan moet je eventjes kijken op de site blauwbloed.nl. Want daar kun je dan een kaartje scoren. En dan ben je er gewoon bij. En dan kun je al die hoedjes bekritiseren. En kijken hoe die koninklijke familie in al die koetsen zit. Arie Benschop van de EO Blauwbloed, dank je wel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de Week.
1: Ja, leerlingen op een middelbare school in Gouda mogen niet meer met een trainingspak, joggingsbroek of voetbalshirt in de klas zitten.
2: Ja, verschillende scholen hebben inmiddels regels als het gaat om korte broekjes of shirts of bijvoorbeeld over slippers. Maar in Gouda is die lijst dus veel uitgebreider. Voor zover bekend is dit de eerste school die dit soort kleding, dus een joggingbroek, een trainingspak of een voetbalshirt, verbiedt.
1: Ja, hier bij ons in de studio Djoko Postema uit Lelystad. Hij is kaderlid van FNV, was vandaag natuurlijk enorm in actie. En ook hier aangeschoven Hans Engelvaart, oud-wethouder voor het CDA in Dronten en KNVB-ambassadeur. Ja, vind jij, Hans, dat een school kan zeggen, dit mag je wel aan, dit mag je niet aan?
3: Nou, je doet het nu heel zwart-wit. Maar ik denk wel dat je als school regels op mag stellen. En ik ben even, toen ik dit onderwerp hoorde dat we dat gingen behandelen, ga even spitten in je geheugen. En er zijn wel leuke dingen die dan terugkomen, dat je denkt, het is eigenlijk niet nieuw. Die discussie was ook, ik gaf les in Emmeloord. Begon in 78 en hadden ze net in 76 afgeschaft dat iedere leerling slofjes moest hebben. Want er waren die boeren, die kwamen vaak met laarzen en met troep binnen. En dat wilden ze niet. Dus alleen dat is toen afgeschaft. Maar wat je ook had in mijn eigen tijd, had je pukkels.
1: Die pukkels, hè?
3: Maar dat werd verboden, want die boeken die erin zaten, die zouden dan beschadigd. Dus je moest met een degelijke, dat is inmiddels ook allemaal anders.
4: Ja, leren tas of zo.
3: Petjes op. Jassen aan. Zo'n regel, dat had ik zelf ook toen ik les gaf. Jassen uit, want het allemaal een beetje van dat geeft toch een hele andere, en dat is dus de bedoeling. Kijk, in Engeland hebben ze daar ook allemaal voorbeelden van. Ook lange sjaal hadden wij. Wie de langste sjaal had vroeger, toen ik zelf 16 was, dan was je de bink, weet je wel. Maar er zijn wel vaker. Alleen je moet natuurlijk, wat er nu gebeurt, ja, gaat wel heel ver. En ik weet niet wie dat allemaal gaat beoordelen. Dat lijkt me dan het moeilijkste, wat is gewenst en niet gewenst. Ja. Maar bepaalde uiterste, ja, daar mag je best regels voor opstellen.
2: Djoko, had jij wel eens een trainingsbroek aan toen je nog op de middelbare school zat?
4: Nee, want ik heb ook even nagedacht van hoe zat dat ook, maar ook alweer. Maar ik ben best wel geregisseerd opgevoed, zou ik maar zeggen. Dat echt gecontroleerd werd voordat je de deur uitging. Of je er wel een beetje fatsoenlijk uitzag en zo. En sommige van mijn opvoeders, zou ik maar zeggen, die konden daar nogal tobberig over doen als dat niet zo was. En dan wilden ze toch een beetje tevreden houden. Dus, dat van die tassen en zo, dat heb ik ook nog wel meegemaakt. Dat je per se een leren tas moest hebben. Dat soort dingen. Terwijl, die dingen waren best wel duur en zo. Dus ik was blij toen ik op een school kwam waar je dan een rugzakje mee mocht nemen. Maar ik denk dat het wel goed is dat je toch wel onderscheid, uniformering leert. In de zin, want je hebt ook veel competitie op die scholen. En dat lokt bijvoorbeeld ook wel weer allerlei verwachtingen uit. En iedereen wil de meest dure shirts en Nikes en weet ik veel hebben. En dan gaan ze zich helemaal daarop richten. En terwijl het gewoon best wel bijzaak is eigenlijk.
1: Ja, nou dan zei Hans van, hij haalde al een beetje Engeland aan. Hè? Daar moeten kinderen met hun uniform naar school. Nou, dan heb je alles meteen getackled. Dan ziet iedereen er hetzelfde uit. Dan hoef je niks meer te verbieden.
4: Ja, dat gaat mij te ver.
3: Het is in Nederland. Nederland is allemaal vrijheid, blijheid. Het is ook onze cultuur. Hè. We gaan ook na in alles. Iedereen wil wel regels, maar als het te dichtbij komt, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Ja. Dus, maar het gaat ook vaak om doelmatigheid. Wat bedoelt men ermee? Ja. Ik las in het stuk dat men zegt, ja, straks in de maatschappij moet je ook.
4: Precies.
3: Nou, daar zit wel wat in.
1: Ja, dan moet je ook netjes kleden.
3: Ja, in bepaalde situaties. Ik bedoel, als jij vroeger in de bouw werkte, ging je niet met een lange sjaal om, dan ben je gestrikt door een gereedschap. Dus dat je kleding wel aanpast. Alleen, in dit geval ook weer, klinkt een beetje saai, maar dan is de waarheid weer een beetje in het midden.
2: Ja, die school zegt ook, we willen een beetje die straatcultuur op straat houden en niet bij ons op school.
3: Ja, maar wat is dat dan?
4: Nou, dat is die ondermijnende criminaliteit en die dat uitlokt eigenlijk ook. Omdat die mensen allemaal de meest dure kleding willen hebben, dat soort dingen. Dus
3: ze zijn niet tegen dure kleding, ze zijn tegen bepaalde soort kleding.
4: Ja, ook, bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. Maar ik denk dat dan, zeg maar, een bepaalde standaard, al die dingen, die tendensen wel tegen kan gaan. En dat die kinderen daar ook mee beschermd worden.
1: Ja, nou gaat de politiek zich er ook mee bemoeien. Want de SP in Gouda die zegt... die school moet er maar even mee stoppen met die nieuwe kledingregels. Wat belachelijk is dit. Ja, vind je dat het goed dat de politiek zich er nu mee mengt?
4: Nou ja, we bemoeien ons er ook mee. En wij vinden ook iets.
3: Ja, wat zegt de FNV hierover dan?
4: wat zegt de FNV hierover?
1: Dat is een grapje natuurlijk.
4: Weet ik niet. Ja, wij vinden het belangrijk dat de jongeren natuurlijk kunnen doorstromen naar een baan. Dus dat ze klaar zijn voor de maatschappij. En daar hoort bij dat je dus wel passend kunt kleden en dat je daar rekening mee houdt.
2: Ja, we hebben het nu steeds over die school in Gouda, maar het is wel landelijk nieuws geworden, Hans. Ja. Verwacht je nou dat meer scholen denken van nou?
3: Nou, ik denk dat een heleboel scholen. Het is natuurlijk een ander voorbeeld: mobieltjes. Daar is het ook in de klas. Dus je maakt gewoon allemaal regels. En vooral als het belemmerend werkt voor je. Je opvoeding, zoals maar zeggen. Nou, en je kiest voor een bepaalde school. We hebben het ook, je kunt het hebben over christelijk onderwijs of algemeen onderwijs. Ja, bij het christelijk onderwijs wordt er verplicht uit de Bijbel gelezen. Daar kun je ook allemaal wat van vinden. Maar dan kies je als ouder ook voor een bepaald type school. Dus dat ga je misschien meer krijgen. Dat mensen bewust voor een school kiezen die daar wel wat aan doet of niet wat aan doet.
1: Dat je wel een joggingbroek aan mag bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, ik vind het allemaal. Ik heb me ook niet heugen trouwens dat ik in een trainingsbroek. Wel naar het trainingsveld bij de voetbal, maar voor de rest ook niet. Maar
2: zie je het al voor me? De school met de Bijbel of de school met de joggingbroek?
3: Ja, vind je die mooi?
2: Dat je ervoor kunt kiezen.
3: Ja, vind je dat niet geweldig?
1: Ja.
3: Wij komen hier tot goede ideeën, Jordi.
1: Ja. Nou, Mona Keijzer belt ze, want volgens mij moet je nog een partijprogramma. Goed, we gaan het afronden. Dank jullie wel weer dat jullie hier waren. Hans Engelvaart en Djoeko Postema. En tot volgende week hebben we weer genoeg om onze blik op te richten. Want er gaat natuurlijk weer van alles gebeuren de komende 7.

0: is Flevoland.
1: En ze vinden het zelf nu ook leuk om voor te lezen. Dus als je het leuk maakt en interessant, dan maakt het ook dat ze dit soort dingen gaan doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het gaat zeker voorspoedig. De streams lopen ook goed op Spotify, dus mogen niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hey, hippiepiep, hoera!
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
6: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
5: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stein in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden, met erbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond de graad of 20.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Flevoland. Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
4: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
2: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden, met daarbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond de graad of 20.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: avond het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden, met erbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond de graad of 20.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.